0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is de nieuwe.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Dinsdag in september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Deventer is aangewezen als locatie waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. Daar spreken we straks de wethouder over.
3: Zo is dat. Maar ja, eerst eens even horen of hij blij is met dit kabinetsbesluit.
2: Ja, dan hebben we het ook over de begroting die dus gisteravond nog net op tijd is rondgekomen. Dan horen we of politicoloog Henk van der Kolk ook blij is met dit kabinet.
3: En gisteren al terug van weg geweest en natuurlijk ook vandaag weer aanwezig de rubriek Burgemeester van de Dag.
2: Juist, ook maar eens laten reageren op alle politieke ontwikkelingen. En dan hoor je natuurlijk over het weer, het verkeer en heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur. Bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Tijd om wakker te worden. Daarom beginnen wij met de Eurythmics. Sweet Dreams. Maar die zijn nu afgelopen.

0: minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen, we gaan je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren. Benjamin.
1: Dat klopt, een automobilist is vannacht om het leven gekomen en best wel heftig bericht bij een eenzijdig ongeluk bij Hoonhorst. Daar ga je zo meteen meer over horen. Ook ga je meer horen over het Rijk dat Deventer heeft aangewezen als een van de 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaat worden. Deventer wil tot 2040 ruim 11.000 nieuwe woningen bouwen. Bij een bedrijfspand in Oldenzaal is gisteravond brand uitgebroken. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
0: Van een eerste blik in de ochtendkranten, de papieren versies daarvan. Ze openen natuurlijk allemaal met de begroting die nog op het nippertje gisteravond rond 6 uur is rondgekomen. Kop in NRC, akkoord op de valreep is op maat voor een moeizame begrotingsherfst. Trouw, minderheidscoalitie voorkomt crisis met begroting zonder steun. En de Volkskrant, begrotingsdealcoalitie, maar de oppositie wacht af. We zien overal foto's van minister Heijnen, want hij moest de puzzel leggen, zoals hij het zelf zei. Hij is de minister van de strenge minister van Financiën.
1: Ja, ga je zo meer over horen, dus ik kijk alvast even naar Turbantia. Open met de kop, sta op tegen intimidatie en machtsmisbruik. Rector Tom Veldkamp heeft gistermiddag bij de opening van het academische jaar aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid op de Universiteit Twente.
0: En een opvallende foto voor op NRC van een zielig kijkende wasbeer in een kooitje. Geen genade voor de wasbeer. Het gaat om wasbeer WB2026/53. De laatste uren van de wasbeer zijn in beeld gebracht, want de wasbeer is doodgeschoten. We zien hem uiteindelijk ook op een foto onderin liggen met zijn bek op zijn rug, met zijn bek open. Ja, die wasbeer, die is een exoot. En de exoot moet dood, is zo de stelling van de overheid. Ja, dat staat zo,
2: dat staat
0: het hier. Ja, de wasbeer heeft zich gevestigd in Limburg en vormt een bedreiging voor gewas, mens en andere dieren. Exoot moet dood, maar, zeggen deskundigen, nergens voor nodig. Deze is doodgeschoten, WB202653. Schiet is de minst pijnlijke manier, dan is hij tenminste meteen hersendood, zegt een wasbeerbestrijder.
1: Nou,
0: dat is een onvrolijk verhaal. Ja, ze zien er zo leuk uit.
1: Het is duidelijke taal.
0: Maar ze horen hier niet.
1: Nee. Misschien kunnen we dit trouwens zo meteen nog even aan. Ik denk Margot Ribberink hebben we vandaag als weervrouw. Ja. Want het najaar wordt kletsnat. In oktober en november gaat waarschijnlijk zeer veel regen vallen als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater. En dat effect zien we nu al.
0: Zou wel goed zijn voor de natuur en de tuin en de boeren natuurlijk. Dan kijken we wat er vandaag in en rond Overijssel gebeurt. In Overijssel begint vandaag een proefproject voor jongeren met schulden. Kunnen 5 Zoolse jongeren aan meegaan doen. Tussen de 18 en 25 jaar moeten ze zijn met een schuld tot maximaal €1.500. Ze kunnen zich vanaf vandaag gaan aanmelden. Het is de bedoeling dat hun schulden direct worden afgelost, zodat ze financiële rust krijgen. Deelnemers moeten er wel wat voor terug doen. Ze moeten namelijk een programma gaan volgen.
1: Dan de gemeente Hengelo. Daar staat vandaag voor de rechter op verdenking van bodemverontreiniging. Het Openbaar Ministerie vervolgt Hengelo voor het instrooien van kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. In het geval van Hengelo gaat het om kunstgrasvelden van de plaatselijke voetbalvereniging ATC 65 en de katholieke sportvereniging BWO.
0: En er spelen vandaag heel veel zaken voor de rechter. 37-jarige man uit Raalte komt voor de rechter op verdenking van verkrachting van een kind. Jaar geleden in de buitenspeeltuin De Vlierenfluiter in Raalte.
1: Een man uit Zwolle staat vandaag voor de rechter op verdenking van moord. De man zou 2 jaar geleden geprobeerd hebben een man te vermoorden. Het slachtoffer zou in de kantine van voetbalclub FC Uluspor hebben gezeten.
0: En nog een man uit Zwolle, dat is weer een andere, die zou betrokken zijn geweest bij een liquidatie in de stad. Slachtoffer werd doodgeschoten door 2 mannen op een scooter. Nou, het zijn niet de vrolijkste berichten.
1: Gebeurt vandaag wel.
0: Maar we hebben ook nog andere zaken. Die hoor je later wel vandaag. Hier is Alex Warren, Fever Dream.

0: Lekker rustig wakker worden met André Hazes en Zij gelooft in mij.
1: Het krantenoverzicht.
0: 18 minuten over 6. We gaan wat uitgebreider kijken in de papieren versies van de kranten, Benjamin.
2: Ja, en dan heb ik het AD voor me. En dan gaat het natuurlijk, waar we het net al eventjes over hadden, over de begrotingsonderhandelingen natuurlijk. Op de valreep toch nog een Prinsjesdagdeal. Het mocht geen kabinetscrisis heten, maar pas na dagen van bakkeleien zijn D66, VVD en CDA het eens over een Prinsjesdagbegroting. Of het voldoende is voor de oppositie, dat moet nog maar blijken. Ja, deadlines werden gemist, onderlinge vrevel zijpelde naar buiten, maar het kabinet Jette heeft gisteren alsnog zijn eerste conceptbegroting opgesteld. In een gespannen sfeer en net op tijd voordat het naar de Raad van State moest voor advies. Premier Rob Jette erkende gisteravond dat het niet van een leien dakje ging. Hij zegt: we waren graag wat eerder klaar geweest. En zat af en toe een beetje wrijving bij, maar dat geeft meer glans aan zo'n begroting.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Geen bakkelei, een beetje wrijving. Zowel Jette als Heijnen ontkenden dat het begrotingsoverleg grote spanningen had veroorzaakt tussen VVD en aan de ene kant en D66, CDA aan de andere kant. Een beetje wrijving, noemde Jette het. Nou, zonder wrijving geen glans,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee, precies.
0: Hè? Zo is dat ook weer. We gaan straks praten met politicoloog Henk van der Kolk van de UT. Wat hij kan maken van deze begroting, waarvan de inhoud natuurlijk nog niet, gewoon niet bekend is. Dus we zijn
2: Een beetje gissen natuurlijk. Maar misschien wat nog wel fijn is om te weten, is dat Jette heeft gezegd dat een kabinetsval nooit dichtbij is geweest. Dus
0: kijk,
2: laten we dat dan
0: eens aan. En Henry Bontebal vond ook gewoon de tijd om gisteravond of gistermiddag, toen we dat allemaal liep, de HJ schoollezing te doen. Dat is een beroemde lezing, altijd het begin van het politieke jaar. Eén ding heeft de Volkskrant eruit gepakt. Bontebal roept het kabinet op: organiseer een cursus weerbaarheid voor iedereen die dat wil. Alle Nederlanders moeten de kans krijgen op een gratis cursus, waarmee ze zich dan voorbereiden op een crisis. Hij roept het kabinet dus op dat te organiseren. Een noodpakket op zolder is niet genoeg.
2: Oké. Okay.
0: Bontebal. Ben ik benieuwd wat we dan op die cursus moeten leren.
2: Ja.
0: Ja, of we dan een kip de kop af moeten hakken.
2: Ja, wat houdt weerbaarheid dan?
0: Ja, ik weet niet. Ja.
2: Goed dan. Andere nieuws in de Telegraaf. Duizenden huizen erbij in 5 gemeenten. Op 5 plekken in Nederland moet versneld zo'n 30.000 huizen worden gebouwd. Dat wil het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het gaat om bouwlocaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Zometeen in het bulletin hoor je er ook mee over. Dan iets meer ingaan op Deventer natuurlijk. Door deze plekken aan te wijzen als nationaal grootschalige woningbouwlocaties hoopt de minister de bouw te versnellen. Hoewel het ministerie spreekt van nieuwe locaties, zijn het alle 5 plekken waar momenteel al gewerkt wordt aan de realisatie van woningen. Ja, om de ontwikkeling van de bouwplannen te versnellen krijgen gemeenten ondersteuning vanuit het Rijk. Door onder meer sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder in de grond, klikt het bij het ministerie. Om ervoor te zorgen dat de woningbouwprojecten daadwerkelijk vaart gaan maken, heeft het kabinet eerder miljarden beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld een mobiliteitsfonds van 5 miljard voor investeringen in de benodigde infrastructuur om de nieuwe wijken te ontsluiten.
0: Hadden we het net over kip de kop afhakken. Als je zelf in nood zit. Ja, blijkbaar is dieren doden een leuke hobby.
2: Oh.
0: Zelf je eten schieten voelt beter dan vlees halen in de supermarkt. In Trouw een uitgebreide reportage over steeds meer vrouwen die gaan jagen.
2: Oh ja.
0: Een opleiding daarvoor voeren bij ons weken geleden al te zien. Natuurlijk, interesse in de jachtopleiding groeit ook onder vrouwen. Een afkeer van bewerkt voedsel speelt daarin een rol. Een ander hoeft zich niet te verantwoorden als hij een ham, kaas, tossie eet. Maar ik de hele tijd, zegt een jager. Ik heb geen idee wat daar de overeenkomst dan is met jagen. Het blijft het feit dat je voor je plezier dieren doodschiet, toch?
2: Dat zou je zeggen.
0: Dat zou je zeggen. En of het dan vrouwen zijn en of ze er leuk uitzien en stijlvolle jagerspakjes aan hebben, zoals ik hier op de foto zie, dat boeit me dan niet zo veel,
2: nee,
0: eerlijk gezegd.
2: Ik ga nog wel even door over het eten, het houden van dieren, dat soort dingen. Boodschappen nauwelijks duurder, maar zo voelt het niet, staat in het AD. We zijn alsmaar meer geld kwijt aan dagelijkse boodschappen. Tenminste, dat denken we. Maar de kille cijfers laten zien dat supermarktprijzen het afgelopen jaar nauwelijks zijn gestegen. Onder andere het CBS en andere bedrijven die hierover vertellen kunnen nog zo hard in koor roepen dat de prijzen niet de pan uitreizen. Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart precies het tegenovergestelde. Alleenstaande merken dat nog steeds het meest, blijkt uit een onderzoek. Ruim 2/3 van de 1000 respondenten zegt dat ze het koopgedrag hebben aangepast. Vooral bij de mensen met lage inkomens is dat het geval, wat natuurlijk te verwachten is. Aardappelen en uien zijn goedkoper. Dat staat in een overzicht van
0: wel lekker.
2: Zeker, zeker lekker. De top 10 meest gedaald in prijs, dat zijn schoonmaakdoeken vochtig.
0: Okay.
2: Die zijn het meest gedaald in prijs. En op plekje 2 zijn dat verse uien. En in de top 10 van meest gestegen in prijs, dat zijn dan weer koffie op nummer 1.
0: Ja.
2: Sowieso duur altijd natuurlijk. En op plekje 2 rundvlees.
0: Oké, nou koffie snap ik. De internationale markt inderdaad. En rundvlees, ja. Het zou wel goed zijn als het vlees wat duurder wordt natuurlijk. Ja. Maar dit geheel terzijde. Maar de vochtige doeken. Hebben ze die trouwens liggen? Voor mensen die meekijken. Ja, dat zijn de vochtige doeken.
2: Dat is goed voor jou, want jij gebruikt ze hier vaak natuurlijk.
0: Iedere ochtend maak ik hier de tafel schoon. Dus moeten we een beetje zuinig aandoen met ons geld. Daarover een hele reportage in de Volkskrant. De pagina groot over recycling. Hmm. Studenten redden de afdankertjes. We zien allemaal jonge mensen. Studenten dus blijkbaar sjouwen met oude meubels. Niet mijn stijl, laten we het zo zeggen. Wat gebeurt er als je tweedehands meubels in de kringloop, die de kringloop heeft afgewezen, gratis aanbiedt aan studenten? Nou, dan komen ze wel. Een groot succes. Die ronde tafel is voor ons, zeggen een paar studenten. Dit is precies mijn stijl. Art Nouveau, vintage. Denk je aan een heel oud landhuis? Dat vind ik niet bij IKEA, zegt Nina, een student neurowetenschapper. We zien allemaal jonge mensen dus met stoelen in de weer. Ze proberen ze nog te repareren of ze proberen ze in de kofferbak van een auto te proppen.
2: Oh ja.
0: Die meubels komen dan uiteindelijk dus nog weer goed terecht. Dan op studentenkamers, waar ze volgens mij hun laatste rustplaats vinden. Gok ik maar zo. Ja. Nou, worden ze wel afgewerkt.
2: Nou, voor een prikje natuurlijk is alles nooit verkeerd.
0: Helemaal niet verkeerd. En recyclen en hergebruiken, dat is beter dan dat we ze allemaal op de vuilstort brengen natuurlijk. Hier is Faya Condias.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die. Daarmee is 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk bij Hoornhorst. De auto kwam vanuit Hoornhorst en reed in de richting van de N35. Bij de laatste bocht ging het voertuig rechtdoor, reed door de BM en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Naast politie, brandweer en meerdere ambulancemedewerkers werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie doet nog verder onderzoek. Deventer krijgt een belangrijke rol bij de landelijke aanpak van het woningtekort. Het Rijk heeft Deventer aangewezen als een van de 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. De gemeente wil tot 2040 ruim 11.000 nieuwe woningen bouwen. Een groot deel van de nieuwbouw moet komen in het centrum, Keizerslanden en de noordelijke stadsrandzone. De wethouder van Wonen ziet de aanwijzing als erkenning voor de plannen in Deventer. De woningbouwplannen vraagt volgens de gemeente ook om investeringen in de infrastructuur. Bij een bedrijfspand in Oldenzaal is gisteravond brand uitgebroken. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij naastgelegen panden was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer gebruikte ventilatoren om die panden rookvrij te krijgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En Messi is de GOAT, oftewel the greatest of all time, vinden veel amateurvoetballers van groot tot klein. Gisteren hakte Messi dan toch definitief de knoop door om te stoppen met zijn indrukwekkende carrière. RTL hoorde teleurgestelde reacties bij deze voetbalclub in Amsterdam, waar de jeugd droomt van zo'n carrière.
2: Hij is mijn GOAT. Ja, ik vind het heel jammer. Ja.
3: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
2: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
4: Snel dribbelen en zo.
5: En nu doe jij dat na op het veld?
4: Probeer het.
5: Wie wordt de nieuwe Messi?
3: Lamine Yamal. Lamine Yamal.
1: Messi scoorde 125 keer voor Argentinië en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, mijn zoon is ook kenner natuurlijk. Ja. Die hoeft geen shirtje van Messi.
1: Nee?
0: Nee.
1: Die is geen fan?
0: Nee. Ja, wel van zijn voetbal natuurlijk, maar volgens mij gaat bij hem nog niks boven Ronaldo.
1: Oh, Ronaldo is toch wel zijn goat.
0: Zijn goat, maar hij kijkt ook meer naar Yamal. Lamine Yamal. Ja. En dat soort voetballers inderdaad. Nee, Messi is niet... Nee.
1: Nou, niet meer. Er zijn zo weer nieuwe goats die
0: zo is het.
1: Opkomen.
0: De goat van het weer. Gert Voerman.
6: Ja,
0: die heb je binnen. Die heb je binnen, Gert.
6: Maar dat zeg ik, ben meer van de Cruijff-generatie wat dat betreft.
0: Ja, zo ik ook. Ja, schei uit.
6: Dat voetballer was, maar ik had al vrij snel door dat niet ging worden.
0: Nee. Dat niveau zou ik ook niet bereiken. Maar inderdaad, Cruijff staat voor mij altijd nog ver bovenaan.
6: Zeker.
0: Qua compleetheid en qua inzicht in het spel. Toch anders dan Messi. Maar laten we die discussie een andere keer gaan voeren.
6: Nee. Gert. Dat gaan we een andere keer doen.
0: Over the greatest of them all. Over het weer. Gert, want het is best helder begonnen. Petra meldt ook uit Hengelo. Uit Hellendoorn dat het helder is. Ik zag ook veel sterren. Aangename temperatuur van zo'n 15 graden nog, meldt ze.
6: Ja, klopt aardig. Of klopt helemaal. 14, 15 graden. Een mix van opklaring en wolken. Dus aan de ene plek zijn er opklaring, aan de andere plek wat bewolking. En de eerste dag vandaag van de meteorologische herfst. We hebben die hele warme meteorologische zomer afgesloten. De landelijk gezien de warmste ooit. Gaat trouwens over het KNMI station Twente. Ja. Top 3 daar wat warmste zomers betreft. Nummer 1 2026, 2 2018 en nummer 3 2003. Maar vandaag dus het begin van de herfst en het is een redelijk rustige start. Want we hebben te maken met bewolking en een afwisseling van zon. Er zit wel wat onderscheid tussen vanochtend. Trekt er een zwakke storing over, een zwakke trog zoals het heet. Wat meer bewolking in de loop van de ochtend. Maar vooral vanmiddag komt er steeds meer zon bij. Misschien in de loop van de middag van flinke zonnige periode. Er is nog steeds kans op een paar buien. De grootste kans is op het oosten van de provincie. Maar er zijn genoeg plekken waar het ook droog blijft. En temperatuur vandaag 21 tot 22 graden. Normaal rond deze tijd van september. Begin september zit je rond 2021, net boven. En een wind die uit een westelijke richting komt, die overdag matig wordt. En dan vanavond en vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt, 10 tot 12 graden. En een afnemende wind, er komt een zwakke wind te staan die dan naar het zuidwesten gaat krimpen. En dan morgen overdag een een zwakke storing die weer dichterbij komt. Dat betekent tegelijk aan weer wat meer wolken ten opzichte van vandaag. Zeker ten opzichte van vanmiddag. Er kan plaatselijke bui vallen. Een voorzichtige voorkeur voor het oosten van de provincie. En temperaturen weer 20, 21 graden.
0: Wisselvallig dus.
6: Ja, wisselvallig. We hebben echt nu de westcirculatie te pakken. Die in de zomer zo ontbrak. En wel garant stond voor die prachtige zomer. Met als nadeel die droogte natuurlijk. Maar we hebben nu echt de westcirculatie te pakken. En dat blijft de komende dagen ook zo. Af en toe heb je een storing. Dan heb je weer wat droge momenten. En die temperatuur de hele tijd tussen de 21 en 23 graden in de middaguren.
0: Nou, de kwartemperatuur helemaal niet verkeerd. Gert, maar we pakken de krant er even bij van vanochtend. AD heeft wel de weerexperts aan het woord gelaten. De goat zit er niet bij. Jij niet. Nee. Tenminste, dat weet ik niet eigenlijk. Misschien heb je jou ook wel gebeld. Maar weerexperts verwachten dat deze herfst zachter en natter wordt dan normaal. De koppen boven het najaar wordt kletsnat. Wat denk jij daarvan?
6: Ja, nou ja, je hebt een grote rekenbreide van het Europese Weercentrum. En die hebben in mei gezegd, we krijgen een hele droge, warme zomer. En
0: dat klopt.
6: Is uitgekomen.
0: Ja.
6: En die gaan ook voor een natte herfst. En die kans is vrij groot. Zeker in oktober, november. Dat heeft alles te maken met El Niño, wat nu aan de gang is. De term die mensen misschien wel kennen, dat is dat stille delen van de Stille Oceaan af en toe opwarmen. En die worden momenteel extreem warm. We gaan waarschijnlijk naar een super El Niño toe. En wat je dan ziet is dat de herfst in West-Europa over het algemeen wat natter gaat worden. Nou, het zijn seizoensverwachtingen die nog in ontwikkeling zijn. Maar de zomer is goed gescoord. En er is ook een aanwijsbaar iets, namelijk die opwarming van de Stille Oceaan. Waardoor er zoveel warmte vocht in de atmosfeer komt. Dat delen van de wereld, waaronder West-Europa, vaker wat nattere herfst gaan krijgen.
0: Oké. Ja, die super El Niño is een bekend fenomeen natuurlijk. Hè. Wij, als dat het enige is bij ons, valt dat wel mee. Andere delen van de wereld hebben ze daar veel meer hinder en schade van. Hè? Van
6: het kon wel eens historischer gaan worden, want het is echt heel snel aan het opwarmen. En ook dat was verwacht. En december bereikt het hoogtepunt. El Niño betekent ook kerstkind, dus rond december heb je altijd het hoogtepunt. En ze verwachten eigenlijk dat die echt historisch gaat worden. Misschien de zwaarste sinds dat ze dat een beetje aan het bijhouden zijn.
0: Goed, volgens mij heb je ook een El Niña, maar dat zullen we dan maar...
6: La Niña, dat is de tegenhanger.
0: Ja,
6: is wat kouder.
0: Ja, La Niña wordt het dan inderdaad.
6: Even een voorbeeld te noemen van het voorbeeld van El Niño, heel kort. Nou, dat is de tijd van de hurricanes, de tropische orkaan op de Atlantische Oceaan. Dan bij El Niño zie je wat minder, maar tot nu toe hebben we er nog geen eentje gezien. En dat is maar één keer eerder voorgekomen, en dat was in 1941.
0: Oké.
6: Dus nog geen enkele orkaan gezien, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, in Frankrijk...
6: De tornado.
0: Klopt.
6: Dat was zoals ik heb het over die orkanen. Zoals Katrine in 2005, zo'n mensen is zo'n bekend voorkomen. Die New Orleans zo enorm getroffen heeft. En dit jaar is er nog één geweest. Tenminste, geen orkaan.
0: Bijzondere weerssituaties in ieder geval. Gert, dankjewel voor een iets breder beeld op het weer. Globale weer. Dankjewel. Tot over een uur.
6: Oké. Okay.

0: Azizam, Ed Sheeran hoorde je. En Azizam, we zijn van televisie verdwenen. Mocht je nog afvragen hoe dat kan. Sinds gisteren zenden wij om 6:45 Overijssel Beweegt uit.
1: Ja.
0: Een kwartiertje sporten om wakker te worden.
1: En dat kan ook gewoon als je op je stoel zit. Kun je gewoon meedoen.
0: Dan kun je even niet naar ons luisteren, maar wel meedoen voor je gezondheid.
1: Goede start van de dag.
0: Goede start van de dag. Laten we het daarop houden, inderdaad. En wat gebeurt er dan op deze 1e van september, Benjamin?
1: Nou, een heleboel. In Zwolle begint vandaag een proefproject voor jongeren met schulden. Er kunnen 5 Zwolse jongeren aan meedoen tussen de 18 en 25 jaar... met een schuld tot €1.500. Die kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Het is de bedoeling dat hun schulden direct worden afgelost... zodat ze financiële rust krijgen. De deelnemers moeten er wel wat voor terug doen. Ze moeten een programma volgen en werken aan hun basisvaardigheden en zelfvertrouwen. Ze nemen ook deel aan groepsbijeenkomsten, krijgen een buddy... en houden zelf de regie over hun leven en financiën. Ze ontvangen hulp zonder bewind, zonder budgetbeheer... zonder leefgeld en zonder inperkende maatregelen. Landelijk zijn er ongeveer 725.000 huishoudens... met problematische schulden. Nauwelijks 2,5% wordt jaarlijks schuldenvrij door schuldregelingen. Veel mensen wachten gemiddeld 8 jaar voordat zij hulp zoeken... Vaak komt het door schaamte, wantrouwen of angst... voor het verlies van controle over hun leven.
0: Dan de gemeente Hengelo. Die staat vandaag voor de rechter op verdenking van bodemverontreiniging. Openbaar ministerie vervolgt Hengelo voor het instrooien van kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. Zaak speelde een paar jaar geleden. Korrels worden gestrooid om bijvoorbeeld voor voetballers mogelijk te maken. Om slidings te maken, om de bal beter te laten rollen en te laten stuiteren. Maar die korrels zijn gemaakt van oude autobanden en bevatten schadelijke stoffen. Volgens de RIVM zijn de schadelijke gevolgen van die korrels op zich verwaarloosbaar. Maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor het milieu en directe omgeving van het veld. In geval van Hengelo gaat het om de kunstgrasvelden van 2 plaatselijke voetbalverenigingen.

0: Aantal heftige rechtbankzaken in onze provincie. Een man van 37 uit Raalte komt vandaag voor de rechter op verdenking van verkrachting van een kind. Een jaar geleden in buitenspeeltuin De Vlierenfluiter in Raalte. De man wordt ook verdacht van het aanranden van 5 andere kinderen.
1: Een man uit Zwolle staat vandaag voor de rechter op verdenking van moord. Hij zou 2 jaar geleden geprobeerd hebben een man te vermoorden. Die zou in de kantine van een voetbalclub hebben gezeten in Zwolle. En de verdachte zou meerdere malen op de kantine hebben geschoten. Slachtoffer is ook al eerder beschoten in een drugsoorlog tussen 2 Zwolse drugsbendes. Hij overleefde beide aanslagen.
0: Zo, een andere man uit Zwolle dan. Die komt ook voor de rechter op verdenking van moord. Hij zou in februari op het Vondelpad in Zwolle een liquidatie hebben gepleegd. Het slachtoffer werd beschoten door 2 personen op een scooter. Een dag na de liquidatie is het wapen in het water gevonden. De man die terecht staat wordt verdacht van moord in vereniging.
1: Dan de uitkeringsinstantie. UWV begint vandaag met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten is gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheid. Uitkering, de WIA. UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van die uitkering van zo'n tienduizenden mensen. Wie te weinig geld heeft gekregen, krijgt het gemiste bedrag alsnog uitbetaald. Wie per ongeluk te veel heeft gekregen, hoeft dat niet terug te betalen.
0: Dat is fijn.
1: Nou, dat is in ieder geval coulant. Hersteloperatie duurt waarschijnlijk tot eind volgend jaar.
0: Ja, dan de NS. Die begint vandaag met een tijdelijke proef met een gratis treinpas voor 500 mensen met een laag inkomen. De proef gaat lopen in Nijmegen. Inwoners met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor een half jaar gratis reizen met de trein. Het doel van de proef is om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en om te onderzoeken hoe vaak en hoe ver de deelnemers reizen. De NS wil zo bekijken hoe reispas definitief vorm kan krijgen.
1: Dan wat internationale nieuwsberichten, want ook in Overijssel zijn natuurlijk mobiele telefoons op scholen verboden of deels verboden. Maar in Polen gaat vandaag een landelijk verbod in voor kinderen onder de 16. Helemaal geen telefoon meer gebruiken op school, ook niet in de pauze. De premier Donald Tusk die heeft het over een maatschappelijk probleem dat desastreuze gevolgen kan hebben voor het leven van kinderen en voor het land. Dat is die telefoonverslaving, dus daar heeft hij het over.
0: Ja, dan koning Haakon legt vandaag het Noorse parlement officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Daarin belooft hij het koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten. Haakon is na de dood van zijn vader Harald gelijk koning geworden, maar dat moet nog officieel bekrachtigd worden door de volksvertegenwoordiging.
1: Dan is vandaag duurzame dinsdag, eerste dinsdag van september. Nu niet de derde, maar de eerste dinsdag van september. Dan neemt het kabinet een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst. Kijken of er net zoveel geld in zit als het koffertje op de derde dinsdag. Ideeën komen van particuliere verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups. Allemaal voor de duurzaamheid dus.
0: Ja, dan de meteorologische herfst, die is per vandaag begonnen. De astronomische herfst begint op 23 september.
1: Ja, daar hadden we gisteren discussie over. Want wij dachten altijd, die zaken beginnen dan op 21, ja. De 21ste. Dit had weer te maken met de baan van de maan die niet helemaal rond is, maar elliptisch.
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, maar goed. 23 september, ja, dan begint dat. De meteorologische herfst. Mensen, het is een wilde wereld. It's Mr. Big and Wild, Wild World.

0: Vijf voor zeven, je luistert naar Radio Oost. Straks dan hebben we het over de begroting.
1: Ja, er is een geld. We gaan het over geld hebben. Er is een akkoord dan toch. Daar gaan we het over hebben met Henk van der Kolk, natuurlijk een politicoloog van de UT, Universiteit Twente. Ja, wat is de inhoud? Dat weten we eigenlijk ook nog niet zo goed. Maar nee. Misschien Henk van der Kolk daar al iets meer over vertellen.
0: Over het proces kunnen we wel een en ander gaan vragen. Want er is geprobeerd het heel veel partijen in de Tweede Kamer naar de zin te maken. Want ja, het kabinet heeft wel een meerderheid nodig natuurlijk. Dat belooft meestal niks goeds.
1: Nee,
0: nou je denken vlees nog vis dan. Nou, kijken hoe hij erover denkt en waar het over gaat. Je hoort er straks nog wat meer over. We spraken er ook eerder over met Eddy van Heijem. En met bijvoorbeeld de burgemeester gisteren, die ook met argusogen, de burgemeesters met argusogen gaan die begroting kijken.
1: Ja, en over de gemeente. De burgemeester gesproken, de burgemeester van de dag. Vandaag met John Joosten van burgemeester Dinkelland.
0: Oh, ja.
1: Gaan we vandaag spreken.
0: Van de VVD, hè? Ja. Ja, dat zeggen burgemeesters nooit graag, maar het is wel zijn partij die dwars lag. Gaan we het zo over hebben. En je hoort meer over Deventer. Deventer is aangewezen als een van de vijf locaties waar versneld veel nieuwe woningen bij gaan komen. Zomaar is de details horen en later deze uitzending gaan we ook met de verantwoordelijke wethouder in Deventer daarover praten. Dus, er staat je nog wat te wachten vanochtend. Tot 7 uur hoor je Talk Talk. And it's my life.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij Hoonhorst. Bij de laatste bocht ging het voertuig rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Het Rijk heeft Deventer aangewezen als een van 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. En bij een bedrijfspand in Oldenzaal is gisteravond brand uitgebroken. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen met Oost.
6: En zo dadelijk op Radio Oost hoor je meer over de begroting en wat dat eventueel voor onze provincie zou kunnen betekenen. We gaan erover praten met politicoloog Henk van der Kolk van de UT. Ja, op het laatste moment kwam die dan toch rond, die begroting. Maar wat hebben we eraan, Benjamin?
7: Ja, dat hopen we.
6: Dat is de vraag.
7: Dat is toch de vraag. Hopelijk gaan we het een beetje horen van Henk van der Kolk. Dat zometeen en meer. Onder andere het nieuwsoverzicht. We zetten het laatste nieuwsbericht voor je op een rijtje. Het gaat onder andere over Deventer. Ja. Deventer is een van de 5 nieuwe locaties waar snel heel veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden.
6: En de burgemeester van de dag is John Joosten. Hij is de burgemeester van Dinkeland. Muziek hoor je straks van Taylor Swift en Phil Collins.
8: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jou.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: zijn bewerking van de Motown-klassieker You Can Hurry Love. Je hoorde Phil Collins.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Om 7:07 op de 1e van september, de nieuwe maand, is begonnen. Net als de herfst, trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: En op de valreep van de herfst
2: wel.
0: Heeft het kabinet de begroting dan toch rondgekregen op het nippertje. De vraag is wat er van overblijft natuurlijk na Prinsjesdag. Het kabinet was verder ook actief. Heeft Deventer aangewezen als woningbouwmotor.
3: Deventer is namelijk een van de 5 nieuwe locaties waar snel duizenden nieuwe woningen moeten komen. Het kabinet wil dat er extra snel gebouwd gaat worden in Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Weert en dus ook Deventer. Het gaat in totaal om 30.000 woningen die er in 2035 moeten staan. We spraken er eerder al over met CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo. Zij vindt het hoog tijd dat het kabinet haast gaat maken met die woningbouw.
4: Ik word ook een beetje ongeduldig van. En dat is ook de reden waarom ik dit initiatief heb genomen. Want ik denk, nou, als het dan niet uit het departement komt, dan ga ik gewoon zelf aan de slag. Dus ik ben bezig met een initiatief om ervoor te zorgen dat, en dat is best wel spannend, maar dat er minder bezwaar en beroep kan worden aangetekend tegen de bouw van nieuwe huizen. Zodat we uiteindelijk ook gewoon weer het recht op een huis iets belangrijker maken dan het recht op uitzicht.
0: Juist, ze is dus zelf al aan de slag gegaan, Hanneke Steen. Voor die extra woningen komt geen extra geld. Ook niet naar Deventer van het kabinet. Maar de overheid gaat wel helpen bij het snel realiseren van die woningen. Door bijvoorbeeld snelle vergunningen af te geven. Nou, Steen werkt aan een voorstel en andere bestemmingsplannen te maken. Wat het voor Deventer betekent, hoor je straks na 8:00.
3: Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij Hoornhorst. De auto kwam vanuit Hoornhorst en reed in de richting van de N35. Bij de laatste bocht ging het voertuig rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie doet nog verder onderzoek.
0: We hebben het nieuws vanochtend. De directe trein tussen Enschede en Schiphol komt voorlopig niet terug. In ieder geval niet voor 2032. Rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt. Tot groot ongenoegen van de regio vanwege problemen met het hogesnelheidsnet. Ergens anders in het land. Reizigers uit Twente en Deventer moeten sindsdien overstappen in Amersfoort of Utrecht. Een scenario is ook dat de directe treinverbinding helemaal nooit meer terugkeert. NS wil uiteindelijk samen met de regio bekijken wat reizigers het liefst willen. Nou, daar hoeven geen uitgebreid onderzoek naar te doen, lijkt me maar vooruit. Ondertussen komen er vanaf december wel extra treinen tussen Twente, Deventer en Amsterdam.
3: Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. Het bedrijf wil voor zo'n 100 miljoen euro een nieuwe chipfabriek bouwen. En zo'n nieuwe fabriek zou werkgelegenheid opleveren en de positie van Enschede als stad voor chiptechnologie versterken. Maar een belangrijke obstakel is de stroomvoorziening. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende scenario's om de fabriek van voldoende energie te kunnen voorzien. Het voormalige terrein van bandenfabriek Vredestein is genoemd als mogelijke locatie. Maar daar kan de gemeente voorlopig nog helemaal niets mee. Eind september wordt meer duidelijkheid verwacht.
0: Ja, dan hebben we de droogste en warmste zomer achter de rug. Dat kan je ook niet ontgaan zijn. In oktober en november gaat het waarschijnlijk heel veel regenen. Als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater. Onze weerman Gert Voerman legt het uit.
5: Dat heeft alles te maken met El Niño wat nu aan de gang is. De term die mensen misschien wel kennen, dat is dat stille delen van de Stille Oceaan af en toe opwarmen. En die worden momenteel extreem warm. We gaan waarschijnlijk naar een super El Niño toe. En wat je dan ziet is dat de herfst in West-Europa over het algemeen wat natter gaat worden. Het zijn seizoensverwachtingen die nog in ontwikkeling zijn. Maar de zomer is goed gescoord. En er is ook een aanwijsbaar iets, namelijk die opwarming van de Stille Oceaan. Waardoor de zoveel warmde vocht in de atmosfeer komt, dat delen van de wereld, waaronder West-Europa, vaker wat nattere herfst gaan krijgen.
0: Ja, en meer over het weer?
3: Zeker, want het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken over de namen en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt deze woordvoerder van het KNMI.
6: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Boelo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
3: Ja, de namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. De Britten kozen voor Sean van de animatieserie Sean de Schaap.
0: Sean de Sheep.
3: Ja, hartstikke leuk. En de Ieren kozen voor namen uit de geschiedenis van het land.
0: Ja, en wij dus onder meer voor Jade, hè?
3: Klopt, Jade Kops, onlangs overleden. Ze zette zich in voor lotgenoten die net zoals haar kanker hadden. Dus ook Jade als stormnaam dus.
0: Straks meer over de begroting gaan we praten met politicoloog Henk van der Kolk.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 7:15, je luistert naar Radio Oost. En het kan je niet ontgaan zijn na veel gehaktag en overleg. Langere vergaderingen is het kabinet er dan uitgekomen. Het minderheidskabinet, dat is wel belangrijk in dit geval dat te zeggen. Er uitgekomen wat betreft een begroting. Premier Jette was gisteravond zichtbaar opgelucht.
1: We hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. En we hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
0: Ja, minister Heijnen van Financiën had de puzzel al redelijk snel gelegd, maar moest de stukjes een paar keer nog een keer opnieuw gaan leggen.
2: Het is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen, we hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Er zijn heel veel partijen in het parlement en ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
0: Een ingewikkelde puzzel. We gaan erover praten met Henk van der Kolk, politicoloog aan de Universiteit Twente. Henk van der Kolk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, laten we op die woorden van de minister van Financiën even doorgaan. Een ingewikkelde puzzel, goed voor 10 partijen, dan denk ik. Als je 10 partijen tevreden moet houden, dan is het vlees nog vis.
3: Ja, en ik denk inderdaad dat je nooit in staat bent om 10 politieke partijen tevreden te houden.
0: Nee.
3: En de VVD heeft daar in de afgelopen dagen ook laten zien hoe dat eigenlijk moet.
0: Ja, hoe dan?
3: Ja,
0: hoe
3: ja,
0: hebben precies ze dat laten zien?
3: Nou, kijk, wat de VVD in de afgelopen dagen heeft laten zien is dat ze opkomt voor de eigen kiezers. En dat zijn ook de woorden die ze de hele tijd gebruikt hebben om deze puzzel te leggen. En ja, als je dan vervolgens van de oppositiepartijen gaat eisen dat ze voor het landsbelang dingen gaan doen en niet voor hun eigen kiezers, ja, dan vraag je bijna het onmogelijke. Mm-hmm. De VVD heeft laten zien in de afgelopen dagen dat je kennelijk als politieke partij op moet komen voor je eigen kiezers. Nou, dat gaan we straks dus ook zien bij al die oppositiepartijen die allemaal gaan zeggen, hartstikke leuk plan wat jullie gemaakt hebben, maar er zit te weinig in voor, nou, vul maar in, de belastingen zijn te hoog, hè, dat zal rechts vooral zeggen, de uitkeringen zijn te laag, dat zal links vooral zeggen. En al die politieke partijen zullen zich willen profileren. Want nogmaals, de VVD heeft laten zien dat dat kennelijk de manier is waarop dit kabinet wil werken.
0: Ja, dat is.
3: Dus ik verwacht een hete herfst.
0: Ja, dat is niet wat de VVD doet, natuurlijk niet in de geest van wat dit kabinet moet doen. En dat is koffie drinken en vrienden maken. Om het nogmaals uit te leggen, het ging dan met name om box 3. Hè, voordeliger te maken voor ondernemers, voor beleggers. Dat is inderdaad de kiezer van de VVD, onder meer natuurlijk. En niet allemaal. Maar om het daar makkelijker te maken. Terwijl aan de andere kant wordt gevraagd van, ja, maak nou die bezuinigingen op de sociale thema's wat minder. En dat gaat dus niet samen.
3: Nee, dat is heel moeilijk. En zelfs als ze dat al gedaan zouden hebben, hè, stel dat ze op dit moment een heel eerlijk compromis bedacht hebben, waarbij we zeggen, nou, we verhogen ook de belasting op de hoge inkomens en daardoor kunnen we die bezuinigingen een klein beetje minder hoog laten zijn. Dan nog zal straks, als die begroting er ligt, links zeggen, nee, die bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten nog veel lager. En rechts zal zeggen, nee, jullie hebben nog steeds belasting op die hogere inkomens. Dat willen we verlaagd hebben. En die politieke partijen willen zich profileren. Want nogmaals, in de afgelopen week hebben we gezien dat in ieder geval de VVD heel duidelijk zichzelf wil profileren en wil opkomen voor de eigen kiezers. Dat is de taal die gebruikt is. Ja, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat oppositiepartijen dat in de komende maanden ook zullen doen.
0: Ja, we spraken daar vorige week voormalig minister en Tweede Kamerlid Eddie van Heijem over, minister van Sociale Zaken. Hij zei over die bezuinigingen op sociale zaken het volgende.
4: Dat zijn wel echt hele serieuze bezuinigingen. Ja. Dat zeg ik niet alleen omdat ik er iets van vind, maar ook het Nibud, hè, dus de instelling die koopkracht van mensen en groepen doorrekent, heeft gezegd, ja, dit gaat voor mensen die arbeidsongeschikt en ziek zijn en chronisch ziek zijn. Echt forse koopkrachtdaling betekenen. En dat zijn wel dingen waar je serieus naar moet kijken als kabinet.
0: Ja, dan gaat het om 6 miljard hè, op uitkeringen bezuinigingen, maar bijvoorbeeld ook over ophoging van het eigen risico. Ja, dat hakt erin natuurlijk bij iedereen.
3: Precies.
0: Ja.
3: Dat hakt erin bij iedereen. En zelfs als ze dat een klein beetje minder hoog, als die bezuinigingen iets minder hoog zijn dan wat ze in eerste instantie hadden bedacht, dan nog zal het zo zijn dat oppositiepartijen zich daarop zullen willen profileren. Die zullen zeggen dat eigen risico moet nog lager. Die uitkeringen die moeten echt niet zoveel lager. Dus Dit is niet een compromis, dit is alleen een openingsbod. En dat hebben we in Nederland nog nooit gezien. Dat een begroting niet een voorlopig compromis is dat een klein beetje wordt bijgesteld. Nee, dit is alleen maar een openingsbod. En we gaan de komende maanden dus enorm veel onderhandelingen zien. En niemand weet waar dat uit gaat komen.
0: Nee, trouwens, niet alleen Pro gaat er natuurlijk over dat eigen risico vallen. Ook partijen aan de rechterkant.
3: Precies.
0: Toch?
3: Precies, de PVV heeft zich daar ook op willen profileren. Sommige partijen aan de rechterkant willen inderdaad ook een veel lager eigen risico. Dus nee, het is ook helemaal niet duidelijk wat dat dan precies zal opleveren. Dus daarom zijn allerlei speculaties over waar het naartoe gaat nu, hè, hoe de begroting eruit ziet. Ja, dat zijn inderdaad niet meer dan speculaties. We kunnen wat verzinnen, maar we weten echt niet hoe die begroting eruit gaat zien in de komende tijd.
5: We zagen net in de krant ook een uitspraak van Jette dat een kabinetsval, daarvan was geen sprake. Is dat wel een risico wat ze hebben genomen met zo'n minderheidskabinet?
3: Ja, zo'n risico bestaat natuurlijk altijd. En zeker bij een minderheidskabinet is het zo dat het risico om te vallen nog groter is. Want ja, ze zullen toch uiteindelijk moeten regeren. Laat ik zo zeggen, de liefde binnen de coalitie is in de afgelopen maanden niet groter geworden. De politieke partijen hebben zich intern gedragen alsof ze een meerderheidscoalitie zijn. En dan kun je inderdaad heel hard onderhandelen. Want dan weet je dat je er samen uit moet komen. Nu moet je alleen maar een openingsbod maken richting de andere politieke partijen. Ja, en als je je dan gaat gedragen op deze manier, door zo hard te onderhandelen, ja, dan gaat dat volgens mij niet goed.
0: Ja.
3: Ik heb voorspeld toen ze begonnen. Dit gaat ongeveer 2 jaar duren en dan valt het. Hè, want de kans om te vallen met zo'n minderheidscoalitie is inderdaad veel groter. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat gaan ze niet geen 2 jaar volhouden.
0: En afgezien daarvan, wat blijft er nou over van die begroting na Prinsjesdag? Want nu al die, laten we het omhouden, op 10 partijen gaan schieten en willen hun deel hebben.
3: Ja,
0: wat stelt het dan dus voor wat er nu ligt?
3: Nou ja, ik zou... Nou, niet niets. Kijk, het is niet zo dat een begroting...
0: Het is een basis.
3: ...radicaal wordt verbouwd. Het is wel degelijk een basis. Kijk, een heel groot deel van de begroting, laten we dat niet vergeten. Een heel groot deel van die begroting ligt gewoon natuurlijk vast. En dat is meerjarig. En de grote trends, die liggen wel eens een beetje vast. Maar voor alle andere dingen, ja, niets. Wat er nu ook naar de Raad van State is gegaan, is alleen een openingsbod. En daar kan de Raad van State dan een advies over geven. Kan je nagaan als de Raad van State straks daar ook nog wat negatief over advies wat er dan gaat gebeuren.
0: Ja.
3: En daarna gaat er van alles aan genoeg aan versleuteld worden, waarvan we niet weten wat de consequenties daar precies van zijn. Dus het is een rommelig geheel. Ik heb gisteren ook wat economen gehoord die allemaal zeiden, ja, al die begrotingsregels worden op dit moment overtreden. Hè. We hebben in de afgelopen jaren bedacht hoe je een begroting moet maken. En dat gaan we dus kennelijk niet meer doen op die manier.
0: Nee, maar er liggen natuurlijk ook flinke uitdagingen voor dit kabinet. Defensie, woningbouw, stikstof. Daar gaan allemaal tientallen miljarden heen. Gezondheidszorg, laten we dat ook vooral niet vergeten, met meer dan 100 miljard. Ja, je zou dan ook toch verwachten misschien, maar je gaf net het antwoord zelf ook al een beetje, Henk, dat iedereen in het landsbelang zou denken. Maar ja, als één partij dat niet doet, doet de rest het dus ook niet.
3: Nou, ik denk in ieder geval in de manier waarop ze erover praten, zeggen ze heel erg, wij komen op voor onze eigen kiezers. Kijk, je zou natuurlijk, als ze het anders gezegd hadden, van wij denken dat het in het landsbelang is dat hierop bezuinigd wordt en daar geld aan wordt uitgegeven, dan zou de toon in ieder geval nog anders zijn geweest.
0: Ja.
3: He, je kunt natuurlijk dit ook verdedigen met een beroep op het landsbelang, zoals jij dat ziet. Maar ja, wat mij opviel in de afgelopen weken, was dat in ieder geval de VVD dat niet deed. He, die spraken heel nadrukkelijk over de eigen kiezers. En dat heeft mij vooral verbaasd. Want ik denk, ja, dat is een beetje een uitnodiging aan de oppositie om dat ook te gaan doen.
0: Toch vreemd. Had je ook als landsbelang kunnen verkopen. Zorgen dat de bedrijven niet dit land gaan verlaten.
3: Ja,
0: toch?
3: En dat doen ze nu dus wel. Hè? Dus bij de presentatie van het compromis zoals het er nu ligt, wordt dat ook wel door Jette gedaan. Hè? Die zegt, dit is in het landsbelang en alle politieke partijen zouden eigenlijk hier wel wat goeds in moeten zien. Ja, het is te hopen dat sommige partijen dat accepteren, maar ik betwijfel of dat gaat gebeuren.
0: Zijn wij nou zo slim, Henk? Of?
3: Nee, dit is politiek. Kijk, we moeten niet vergeten dat wij als kiezers, laten we onszelf daar ook een klein beetje de schuld van geven, hebben de afgelopen jaren massaal gezegd dat wij compromis sluiten niet leuk vinden. En dat wij willen dat partijen zich vasthouden aan hun principes. Heel veel mensen vinden dat. Nou, dit is dus de consequentie. Als je je vasthoudt aan je eigen principes en niet bereid bent om water bij de wijn te doen, ja, dan gaan dit soort dingen gebeuren. En dat hebben wij als kiezers gewild. En wij hebben dat gezegd tegen onze politieke partij. Zodra een politieke partij maar een beetje afweek van de belofte.
0: Gaan we naar een ander.
3: Campagne deden, daar gingen we naar een ander toe.
0: Ja.
3: Dus ja, vind je het gek dat die politieke partijen zich zo gaan gedragen? Dus ja, nee, we zijn allemaal gek in die zin. Hè? Je vroeg van, zijn wij nou zo slim en ze zijn nog gek? Nee, we zijn allemaal een beetje gek geworden.
0: We zijn allemaal zo. Oké, dat klinkt niet fijn. Henk van der Kolk?
3: Nee,
0: dat vind ik niet. Dat is onheilspellend voor de toekomst. Afijn, we gaan het zien op Prinsjesdag en ook al een paar dagen daarvoor. Want er gaat vast gelekt worden. En daar wachten we dan weer op. En Henk, en dan bellen we weer.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Wij ook. Henk van der Kolk, politicoloog aan de UT. Hartelijk dank. Ja, hoe moet dat nu met ons huis aan het meertje? Hier is Peter Fox.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Kunnen er ook nauwelijks op wachten. De burgemeester van de dag. Zo dadelijk na 19:30. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Nu tot €7.900 voor voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Coesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.

0: verhuizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk bij Hoornhorst. De auto kwam vanuit Hoornhorst en reed in de richting van de N35. Bij de laatste bocht ging het voertuig rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De politie doet nog verder onderzoek. Een man van 32 blijft vastzitten voor een gewapende overval op een paardenhandelaar in Giethoorn een jaar geleden. Een telefoon brengt hem in verband met de zaak. Op de dag van de overval was de telefoon van de verdachte in de buurt van Giethoorn. Via de telefoon zou een bericht zijn verstuurd over het beroven van een paardenhandelaar. De verdachte zegt dat hij zijn telefoon had uitgeleend, maar wil niet zeggen aan wie. In november is een nieuwe zitting. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet ergens anders in het land. Een scenario is ook dat de directe treinverbinding nooit meer terugkeert. De NS wil uiteindelijk samen met de regio bekijken wat reizigers het liefst willen. Ondertussen komen er vanaf december wel extra treinen tussen Twente, Deventer en Amsterdam. En bewoners van een voormalig kantoorpand in Zwolle moeten vanaf vandaag vertrekken. De rechter heeft hun verzoek om uitstel afgewezen. Het pand dat in de buurt staat van het Isala Zwolle werd jarenlang via Anti-Kraak verhuurd. Maar de gebruikersovereenkomst werd 3 jaar geleden beëindigd. Een deurwaarder is ingeschakeld voor ontruiming. Of die vandaag al plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
3: Goedemorgen. Goedemorgen Marcel.
1: Het is helder met de zon erbij. We krijgen een mooie foto vanuit de Nijverdal van Hilbert. Waar de wolken oranje worden aangestraald. Ja, het is best zonnig en rustig, is mijn indruk.
3: Ja, klopt. Rustig in de atmosfeer. En die zon die is net opgekomen. En dan krijg je inderdaad, als het een beetje een mix van zon en wolken is, die prachtige kleuren. Van die herfstkleuren misschien wel voorzichtig, hè, want de meteorologische herfst is begonnen.
1: Ja.
3: En tegelijkertijd de afsluiting van de maand augustus, die in het teken van de droogte stond. Maar opvallend is, je krijgt nu waarnemingen binnen over de maand. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid neerslag, zou je dat niet zeggen. Normaal zit augustus rond de 83, maar Lochem zat het 58. Oké, toch een redelijk nat al. Te droog, maar toch een redelijk hoeveelheid neerslag. En Enschede West 76,4, ik zeg het goed. Zwolle Tolhuis Landen 84,5. Kampen 80 mm. Zou je zeggen, hoezo droog? Maar ik moet er wel iets bij zeggen. Kijk je bijvoorbeeld station in Kampen 80 mm. Daar is 50 mm gevallen sinds 70 augustus.
1: Ja.
3: Dus vooral de laatste dagen is het behoorlijk nat geweest. En vandaag dus een start van september. En die gaat van goddel droog verlopen. Dat wil zeggen, er zijn wat wolken die overschuiven op dit moment. Soms wat zon. In de loop van de dag zal het aandeel van de zon gaan toenemen. Er bestaat nog kans op een bui. Vooral in het oosten van de provincie. Zuidoosten zou er misschien nog eentje kunnen vallen. Maar veel plaatsen blijft het droog. Temperatuur vandaag 21, 22 graden. Met een zwakke, later matige westenwind. En vanavond, vannacht wisselen bewolkt, koelt af 10 tot 12 graden. En naar een zwakke wind die naar het zuidwesten gaat krimpen. En morgen staat het dan weer een zwakke storm in het programma. Dat betekent wat meer wolken, ook af en toe ruimte voor de zon. Er gaan een paar buien vallen met 20 tot 21 graden. En dan een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dus een voorzichtige start van de nieuwe maand.
1: Ah, zeker. En wat betreft die neerslag, we hadden ook een achterstandje weg te werken. Hè? Volgens mij wat er nu is gevallen, dat was weg.
3: Ja, dat was hard nodig. Hè. Met de wetenschap natuurlijk dat juli ook heel droog was. Op sommige plekken minder dan 15 mm. Ook juni was het alweer redelijk nat. Kijk je een beetje landelijk, dan zit de grootste droogte vooral in het zuidwesten. Daar hebben ze het echt flink voor de kiezer gehad. En wat minder naar het Noordoosten. Nou, want dat past dan een beetje wat het beeld van Overijssel. Maar ja, dan moet je ook kijken wat er in de rivieren is gevallen. Vooral stroomopwaarts. En daar is bijna niks gevallen. Dus die rivieren stonden ook laag. Dus al met al is het wel heel verklaarbaar dat het zo droog was.
1: Zo is het. En we hadden het vorige uur al over experts, waaronder jij. Verwachten een natte herfst in ieder geval. Dat zou kunnen.
3: Ja, die seizoensverwachtingen staan in de kinderschoenen, maar ze worden steeds beter en ze gaan nu uit van een natte herfst, vooral vanaf oktober, november. We gaan het meemaken natuurlijk, maar de zomer hebben ze ook goed gedaan. Dus wat dat betreft, ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen.
1: Zeker. Deze week gaat zich ontwikkelen, dat heb je al min of meer gezegd, hè, wisselvallig.
3: Ja, licht wisselvallig. Met af en toe wat regen of buien, ook een droge periode. En vanmiddag bijvoorbeeld is het heel aardig weer met zon en temperaturen van 21, 22 graden.
1: Nou, mogen we niet over mopperen, Gert. Dankjewel. Tot over een uur. Dan spreek ik je nog een keer. Dan de verkeersinformatie. Want de ochtendspits is op gang gekomen met files op de A35. Enschede-Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer met 6 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en ook 6 minuten. N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen. 6 kilometer en 10 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 20 minuten aan vertraging daar.

0: George Harrison en I Got My Mind Set On You.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Ja, sinds gisteren terug uit het zomerreces, de burgemeester van de dag. Iedere werkdag, maandag tot en met donderdag, bellen we met in Overijssels burgemeester. De komende weken is dat op dinsdag John Joosten. Hij is de burgemeester van Dinkeland. Meneer Joosten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zes, vakantie goed doorgekomen?
2: Zeker. We zijn niet echt weg geweest. We hebben het een beetje rustig aangedaan. En met de collegeleden ook gewerkt aan de uitwerking van het raadsakkoord naar een collegeprogramma deze zomer.
0: Ja, precies, want allemaal nieuw. Hè? Iedereen moet de blik weer in dezelfde richting hebben natuurlijk, meneer Joosten. En ja. Ja, zoveel rust had u natuurlijk ook niet. Want uw gemeente had natuurlijk ook te maken met de boerenacties.
2: Zeker, we hebben drie protesten gehad, demonstraties gehad in onze gemeente. Maar die zijn allemaal heel goed verlopen, correct verlopen. Het is ook een toonbeeld van hoe wel gedemonstreerd kan worden op een goede manier.
0: Ja, heeft u trouwens ook een brief gekregen waarin u gevraagd werd om steun?
2: Nee, nog niet. Oh, misschien komt die nog.
0: Oh, ja. Nou ja, ik dacht alle burgemeesters in Drenthe hebben ze niet ondertekend. Maar in Overijssel waren er een paar burgemeesters die hem wel ondertekend hebben. Maar goed, als u hem nog niet heeft gehad, gaan we daar niet over hebben. Hoe vindt u dan dat het dan nu geregeld is? Iedereen kijkt nu natuurlijk naar snelwegen en blokkades daarvan. Afgelopen weekend door Extinction Rebellion. Burgemeesters in Twente hebben gezegd niet op de snelweg. Dat gaan we niet tolereren. Klopt. Vindt u dat dan nu een goede richtlijn ligt?
2: Ja, dat lijkt me wel. We hebben natuurlijk een groot goed in Nederland, dat is het demonstratierecht. Daar moet op de goede manier gebruik van gemaakt worden. Dat wat ik al zei, we hebben afgelopen zomer al drie protesten, demonstraties meegemaakt. En die verliepen ook heel ordentelijk. Zo kun je heel goed tonen en je geluid laten horen. Maar je moet oppassen voor gevaarlijke situaties. Ja. Zoals dat op de snelweg het geval was, helaas. Maar dan moet je één lijn trekken. Dat geldt niet alleen voor boeren, dat geldt voor alle protesten op de snelweg. Ja. En die lijn is getrokken en daar zijn we in Twente mee begonnen en die is landelijk overgenomen.
0: Inderdaad, dat klopt. U was inderdaad met de burgemeester.

0: Dan een andere zaak waar u met name ook een beetje over gaat. U bent, dat is geen officiële titel, maar wel de vuurwerkburgemeester in Twente. We hebben het er al een paar keer over gehad. Voor, voor de komende jaarwisselingen is er dus een vuurwerkverbod, landelijk vuurwerkverbod. Maar er kunnen ontheffingen verleend worden. Er zijn wat gemeentes, burgemeesters, gemeentes die gezegd hebben, nee, doen we niet. We gaan geen ontheffingen verlenen. Hoe staat u daarin?
1: Ja, we hebben daar gezamenlijk al een paar keer overleg over gevoerd. En deze maand hebben wij later weer een vergadering. En dan zullen we ook met elkaar kijken hoe besluiten we dit nou. En ik verwacht dat we één grotezelfde lijn zullen trekken met elkaar. Want het klinkt heel mooi dat je ontheffingen mag verlenen en daarmee een vuurwerktraditie in stand houdt. Maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar, deze wet. Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast. Daar hebben we de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet. Terwijl we ook weten dat met alle inkoop die je in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de BOA's daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
2: Nee, is het bij welk besluit dan ook niet het geval dat een groep het hier niet mee eens gaat zijn?
1: Oh, zeker. Dat zal altijd zo zijn. In Nederland kenmerkt zich door altijd verschillen van mening en opvattingen. Dus dat zullen we waarschijnlijk ook hier meemaken. Maar goed, er is een algemeen verbod. En dat verbod dat was er eigenlijk afgelopen jaar ook al. Maar ik weet niet of u ook deze zomer nog wel eens een keer om u heen kijkt. Ook bij verjaardagsfeestjes. Ja. Ik zie nog steeds dat er vuurwerk afgestoken wordt.
0: Sterker nog, dus het verbod, dat gebeurt steeds vaker volgens mij.
1: Ja, dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen. Nee. Daar doen we geen metingen na.
0: Dat maar, is persoonlijk onderzoek is dat. Is,
1: ja. Maar het is nog niet uitgebannen in ieder geval.
0: Nee, en u zei net van handhaving is lastig. Heeft u het dan over het algemeen vuurwerkverbod? Ja. Of heeft u het dan over ontheffingen van, voor wie het niet helemaal gevolgd heeft? Buurtcomité's, voetbalvereniging en sportvereniging. Ze zouden een ontheffing, die mogelijkheid is er, een ontheffing kunnen aanvragen.
1: Kijk, als wij ervoor kiezen dat we geen ontheffing kunnen verstrekken, dan komt er een beleid dat niet zo is. Dat wil ik even opstellen. Ja. Als we dat wel zouden doen, dan is de situatie voor dat inderdaad heel veel mensen die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, want dat is de enige voorwaarde, een ontheffing kunnen verlenen. Als je dan gaat keuzes maken, wie wel, wie niet, dan heb je al een juridisch probleem misschien met allerlei bezwaarschriften. Daar heb je dan ook alweer geen capaciteit voor, want dat betekent heel veel rechtszaken voeren. Maar ook als je de ontheffingen wel zou verlenen, dan moet je ook toezien dat het binnen de ontheffing allemaal keurig netjes gebeurt. En dan moet je ook allemaal gaan controleren. Dat kan ook weer niet. Bovendien zit je met een aansprakelijkheidsprobleem. Want het is maar de vraag of deze verenigingen zich verzekerd kunnen krijgen voor schade voor vuurwerk. En als dat niet zo is en je hebt een vergunning verstrekt als gemeente zijnde, dan loop je de kans dat jij aansprakelijk bent. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan en iets wat theoretisch een leuk model leek, maar praktisch niet uitvoerbaar is.
0: Ik wou net zeggen dat hadden ze beter niet op kunnen nemen, deze uitzonderingsregeling, volgens mij.
1: Nee, niet op deze. Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Nee, nou, dan zijn we het over. Meneer Joosten, dan, dat gaat de komende maanden natuurlijk ook nog spelend richting oud en nieuw. En u gaat er dus over praten, ook nog met de Twentse burgemeesters. Dan wat zaken die geweest zijn. Uitgebreide beelden hebben we kunnen zien bij ons op televisie van de historische optocht in Saasveld. U was erbij?
1: Ja, ik mocht hem openen en ook weer sluiten, om het zo maar te zeggen. Het was een hele mooie optocht. Heel mooi in beeld gebracht hoe in de historie men leefde in onze regio. In alle facetten van het leven kwamen voorbij die mooi uitgebeeld waren in loopgroepen, maar ook in mooie gebouwde wagens waar de buurtschappen van Saasveld heel hard aan gewerkt hebben en daarmee een hele mooie optocht hebben gecreëerd.
2: Ja, okay. En zo'n optocht wordt niet zomaar weer in het leven geroepen, hè? Dat was sinds een lange tijd geleden weer.
1: Nee, 2015 de laatste keer. Langer geleden alweer. En het zou eigenlijk om de 10 jaar gehouden worden, maar in 2020 ging het wegens corona niet door. 21 idem. En toen heeft men het een paar jaar later weer opgepakt. Dus dit jaar. En dat in verband met het 100-jarig bestaan van de kerk. Daarom is 2026 weer gekozen.
0: Ja, mooi. Liep u zelf ook mee met een kussen onder uw pak en een hoge hoed op?
1: Nee. Ik heb mooi mogen kijken langs de zijkant. Het kunnen aanschouwen in het nabijzijn van de jury. Om eens even te kijken ook hoe die hun werk deden.
0: Nou, dat is ook een mooie en dankbare taak natuurlijk. En dan hebben we nog kunst in Oud-Marsum. Valt ook onder u?
1: Ook geweest. Ja. Jaarlijkse kunstmarkt. Met heel veel standhouders, maar ook met heel veel bezoekers. Beter weer dan voorspeld. Dus dat hielp bij het aantal bezoekers. Mooie kunst gezien, heel gevarieerd ook weer. En

0: Ja, dat is natuurlijk voor ieder smaak is er iets bij. En misschien ook iets wat je niet minder niet zo leuk vindt. Maar over het algemeen moet ik zeggen, was ik onder de indruk, positief.
1: Ja, geeft altijd wel een bijzondere vibe, hè, daar in het dorp.
0: Ja, hoe moet je zeggen dat een stad is, hè?
1: Oh, sorry. Maar,
0: ja, even mee oppassen.
1: Toch moeten googlen. Ik kan het wel wagen om te zeggen dat het een dorp is. Maar in de stad Oudmarsum geeft dat toch een bijzonder sfeertje, denk ik.
0: Zeker. Het is namelijk een positief iets, hè, zoiets. Het is geen vervelend iets. Iedereen is goed gemutst, blij. Zowel de standhouders, want die staan daar echt met plezier om te laten zien wat ze allemaal gemaakt hebben. Die staan daar niet vanuit van, god, ik moet vandaag weer werken. Nee, die staan daar gewoon met plezier te laten zien wat ze gemaakt hebben. En de bezoekers komen natuurlijk heel graag kijken, wat zie ik hier iets moois. Dus aan beide kanten geeft dat gewoon positieve invloed op elkaar.
1: Ja, nou, mooi. Inspirerend lijkt me John Joost, de burgemeester van Dinkeland. Nou, de begroting hebben we dan maar niet, we weten niet wat erin staat. Dus dat komt nog wel tegen Prinsjesdag, denk ik.
0: Ja. Goed. Ja, we zullen afwachten.
1: Zeker.
0: Ja.
1: In ieder geval volgende week, dan bellen we weer. Tot dan.
0: Tot dan.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In om 8:06 op Radio Oost. Straks praten we met de wethouder in Deventer. Die gaat over de woningbouw, want Deventer is aangewezen als... Ja, hoe noemen we dat? Woningbouwmotor?
1: Ja, een van de plekken, inderdaad, een van de 5 plekken die is aangewezen waar veel woningen gebouwd gaan moeten worden. Ook andere plekken in Nederland zijn aangewezen. Het gaat om 30.000 woningen in totaal tot 2035. Ja. Inderdaad, Deventer, volgens mij moeten daar ruim 11.000 woningen komen te staan.
0: Rijk heeft Deventer aangewezen, maar geeft er geen extra geld voor. Dus hoe dat dan moet... Gaan we zomaar eens vragen. Eens kijken wat de wethouder daarover te zeggen heeft. Maar het moet wel makkelijker worden om die woningen te bouwen. Hoor je zo dadelijk. Nu nog even Herman's Hermit. No milk today. Ook geen geld, maar ook geen melk. No.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Rijk heeft Deventer aangewezen als een van 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. Het bedrijf wil voor zo'n 100 miljoen euro een nieuwe chipfabriek bouwen, maar stroomvoorziening is een groot obstakel. En bewoners van een voormalig kantoorpand in Zwolle, in de buurt van het Isola ziekenhuis, moeten vanaf vandaag vertrekken.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
13: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal, juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
12: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
14: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jadekops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
12: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een heel bescheiden ochtendspits met files op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Nijverdal 3 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. Die 7 minuten vertraging heb je ook op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino en Raalte 2 kilometer file staat daar. De N50 staat ook vast, Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28 5 kilometer file en 1 kwartier aan vertraging. Zeker, en zo dadelijk bij ons op Radio Oost hoor je over Deventer.
10: Ja, klopt, want er moeten natuurlijk nog altijd veel woningen gebouwd worden in Nederland. Daarom is Deventer één van de 5 nieuwe locaties waar dat moet gaan gebeuren. Daarover bellen we zometeen met de verantwoordelijke wethouder.
15: En muziek hoor je zo dadelijk van Bente en Earth, Wind and Fire. Dan mag jij raden wat wij op de eerste van deze maand gaan draaien.
10: Tot november?
15: Oh. Dat zou, ja, een goede gok, maar wel verkeerd.
16: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
19: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
20: www.123gold.de.
21: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
22: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Met de Tower of Power, Earth, Wind and Fire hoorde je op de 1e van september met... September.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat was hem.
2: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: We blinken weer uit in originaliteit om 8:08 op deze 1e van september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
1: Goedemorgen.
0: Het kabinet heeft de begroting rond. Wat erin staat weten we niet. Maar er zal vast iets in staan over het stimuleren van de woningbouw.
3: Deventer is een van de 5 nieuwe locaties waar snel duizenden nieuwe woningen moeten komen. Het kabinet wil dat er extra snel gebouwd gaat worden in onder meer Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Weert en dus ook Deventer. Het gaat in totaal om 30.000 woningen die er in 2035 moeten staan. We spraken er eerder al over met CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo. Zij vindt het hoog tijd dat het kabinet haast gaat maken met de woningbouw.
4: Ik word ook een beetje ongeduldig van. En dat is ook de reden waarom ik dit initiatief heb genomen. Want ik denk, nou, als het dan niet uit het departement komt, dan ga ik gewoon zelf aan de slag. Dus ik ben bezig met een initiatief om ervoor te zorgen dat, en dat is best wel spannend, maar dat er minder bezwaar in beroep kan worden aangetekend tegen de bouw van nieuwe huizen. Zodat we uiteindelijk ook gewoon weer het recht op een huis iets belangrijker maken dan het recht op uitzicht.
3: Nou, er komt geen extra geld voor, maar de landelijke overheid gaat wel helpen bij het snel realiseren van de woningen. Door bijvoorbeeld snelle vergunningen af te geven en andere bestemmingsplannen te maken. We gaan er straks over praten met de verantwoordelijke wethouder van Deventer.
0: Ja, en inderdaad, daar ligt dus een begroting na intensieve en lange onderhandelingen tussen D66, CDA en VVD. Begroting voor Prinsjesdag, de miljoenennota is er niet gekomen zonder slag of stoot. Er moet voor iedere partij wat in zitten, maar hoe de plannen dan precies worden ingevuld, dat gaat een hele lastige klus worden, denkt ook politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente.
5: De VVD heeft laten zien in de afgelopen dagen dat je kennelijk als politieke partij op moet komen voor je eigen kiezers. Nou, dat gaan we straks dus ook zien bij al die oppositiepartijen die allemaal gaan zeggen, hartstikke leuk plan wat jullie gemaakt hebben, maar er zit te weinig in voor, nou, vul maar in. De belastingen zijn te hoog, dat zal rechts vooral zeggen. De uitkeringen zijn te laag, dat zal links vooral zeggen. En al die politieke partijen zullen zich willen profileren. Want nogmaals, de VVD heeft laten zien dat dat kennelijk de manier is waarop dit kabinet wil werken.
0: Ja, en zo hou je mensen natuurlijk niet te vriend. Plannen gaan nu, begroting gaat nu naar de Raad van State, moet die vandaag binnen zijn. Daar komt een advies dan van wat erin gaat staan. Dat horen we dan over 2 weken op Prinsjesdag. Maar er zal wel vast wat uitlekken.
3: Waarschijnlijk wel,
0: denk ik. Maar dan hoor je dat ook weer bij ons.
3: Ja, zeker. Ander nieuws dan. Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij Hoornhorst. De auto kwam vanuit Hoornhorst en reed in de richting van de N35. Bij de laatste bocht ging het voertuig rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie doet nog verder onderzoek.
0: Hoogstwaarschijnlijk komt er in Twente geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk. Voor de komende jaarwisseling is er een landelijk vuurwerkverbod, dat weet je. Toch kunnen gemeenten en andere instanties wel ontheffingen aanvragen, waardoor er vuurwerk mag worden afgestoken, bijvoorbeeld in een vuurwerkshow. John Joost, de burgemeester van Dinkeland, verwacht dat zo'n ontheffing verlenen bijna niet te doen is.
6: We hebben daar gezamenlijk al een paar keer overleg over gevoerd. En deze maand hebben wij later weer een vergadering. En dan zullen we ook met elkaar kijken hoe besluiten we dit nou. En ik verwacht dat we één grote zelfde lijn zullen trekken met elkaar. Want het klinkt heel mooi dat je ontheffingen mag verlenen en daarmee een vuurwerktraditie in stand houdt. Maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar, deze wet. Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast. Daar hebben we de capaciteiten niet voor.
0: Nee, die ontheffing en dat zou beter niet in de wet hebben kunnen staan. Al dus Joost.
3: Ja, en dan de directe trein tussen Enschede en Schiphol. Die keert niet terug voor 2032. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet ergens anders in het land. Reizigers uit Twente en Deventer moeten sindsdien overstappen in Amersfoort of Utrecht. En scenario is ook dat de directe treinverbinding misschien nooit meer terugkeert. De NS wil uiteindelijk samen met de regio bekijken wat reizigers het liefst willen. Ondertussen komen er vanaf december wel extra treinen tussen Twente, Deventer en Amsterdam.
0: Nou, Deventer krijgt er in ieder geval ook veel nieuwe inwoners bij. Een heel stuk stad. Waarschijnlijk als het gaat volgens het kabinet. Straks de verantwoordelijk wethouder van Deventer daarover.

0: Bente, 3, 2, 1, kwart over 8. Je luistert naar Radio Oosten. Je hoorde het de hele ochtend al. Het Rijk heeft Deventer aangewezen voor grootschalige woningbouw. Deventer wil de komende jaren in totaal 11.500 nieuwe woningen bouwen. Ook vier andere plaatsen krijgen een belangrijke rol bij de landelijke aanpak van het woningtekort. Matthijs Nijboer is de wethouder wonen van Deventer. Meneer Nijboer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is u dit nog rauw op het dak gevallen of zag u dit wel aankomen?
1: Nou, ik bedoel, het is zeker niet rauw. En we hebben natuurlijk met het ministerie contact gehad hierover. En ja, het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken.
0: Oké, ja, goed dat u het fijn vindt. Want ja, dat betekent 20.000 nieuwe inwoners erbij, toch dan?
1: Ja, zo ongeveer. Hè. Dus we gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente. Maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden. En ja, echt een centrumstad te worden.
0: Ja, dat vraagt veel van de gemeente. Gaan we het inderdaad over hebben. Want uit het recente verleden weet ik nog problemen met Schalkhaar. Die willen geen woningen voor de deur hebben. Heeft u er wel plek voor?
1: Nou, ik heb dat niet zo hard gehoord in Schalkhaar. Nou. Alleen ze hebben wel aandacht gevraagd voor het bestaan van het dorp van Schalkhaar en het karakter. En dat is ook belangrijk om rekening mee te houden. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat er plek is voor alle mensen die een woning zoeken in de regio. En ik hoor ook bij veel Schalkhaarders daar het begrip voor. Dus we gaan samen met de inwoners van Schalkhaar verder kijken hoe we dat op een goede manier aanpakken.
0: Ja, maar
1: ja, het betekent natuurlijk wat voor het dorp Schalkhaar. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn.
0: Ja, maar antwoord op de vraag is dus ja, Deventer heeft hier plek voor?
1: Ja, Deventer heeft hier plek voor. Eigenlijk komt het ook overeen met de plannen die we al hadden. Maar het is mooi dat die nu ook een aparte status krijgen. En waardoor we meer aandacht krijgen van het Rijk en van de provincie.
2: Ja, en als er dan al inderdaad plek is voor die woningen, moet er natuurlijk ook plek zijn voor alles wat erbij komt kijken. Infrastructuur enzovoort. Daar is ook plek voor?
1: Ja, nou, dat is heel belangrijk. We willen een 15-minuten stad zijn. En dat betekent dat je binnen 15 minuten op een goede OV-locatie bent met de fiets. En dat betekent dus dat we echt inzetten op duurzame mobiliteit. En dat betekent wel een behoorlijke investering ook die we moeten maken om goed om Deventer of door Deventer heen te gaan. En bij Deventer is dat altijd een beetje lastig, want we liggen aan de IJssel. Dus dat vraagt wel investeringen in infrastructuur om gewoon te zorgen dat die fietsen en het lopen een goede plek krijgen. Maar het ook niet helemaal vastloopt met de auto. Ja.
0: En u zegt al, een investering die we moeten doen, want er staat duidelijk bij dat de overheid, de Rijksoverheid, daar geen extra geld voor beschikbaar stelt. Dus Deventer moet dit helemaal zelf ophoesten?
1: Nou, kijk, we moeten natuurlijk gewoon kijken hoe we het in de komende tijd samen gaan doen. Het is in elk geval belangrijk dat het Rijk zich mede verantwoordelijk voelt voor wat we hier doen. Voor een deel zullen we natuurlijk zelf het geld moeten ophoesten. En voor het deel moeten we ook kijken hoe andere partijen daaraan bij kunnen dragen. Dus dat is een heel traject. Maar voor sommige locaties staan we gewoon in startblokken en gaan we ook heel snel beginnen.
0: Oké, en dat is ook de bedoeling, want het moet er snel staan, hè, 2035. Het Rijk gaat wel bijspringen waar het gaat om vergunningverlening, bijvoorbeeld bezwaarschriften. We hoorden net Hanneke Steen van het CDA, de Tweede Kamer, daar al over is bezig met een wetsvoorstel. Want ja, het moet toch wel kunnen natuurlijk. Hè. Er zijn obstakels bij de woningbouw, niet alleen in Deventer, maar bijvoorbeeld bezwaren, bestemmingsplannen, dat is allemaal lastig.
1: Ja, nou ja, je ziet voor een deel dat er juist ook, we hebben ook veel binnenstedelijke plannen en je ziet dat er eigenlijk wel groot draagvlak voor is in de samenleving. En uitbreidingsplannen liggen natuurlijk wat moeilijker. Maar het is lastig, het is een complexe puzzel. We zijn ook hard bezig met netcongestie, wat natuurlijk ook zoiets is. Maar juist door de samenwerking, zowel met bouwers, met aannemers, projectontwikkelaars als woningbouwcoöperaties, als andere overheden, denken we dat we echt slagen kunnen maken. En ja, dan is het hartstikke fijn om ook nog een steuntje van de rug van de Rijksoverheid te hebben.
0: Ja. Maar dat is dan ook wel nodig?
1: Nou ja, het zou fijn zijn als je in elk geval één loket hebt bij het Rijk. Je ziet soms dat je allerlei ministeries af moet voor zaken. Nou, het is fijn om nu een ministerie te hebben die zeggen, wij voelen ons mede verantwoordelijk. En wij willen ook die Rijkstaak gecoördineerd oppakken. En dat helpt gewoon.
2: Ja. Nu is het ook wel een mooie stap natuurlijk voor Deventer. Die komt in een nieuwe positie terecht. Want ik las ook dat u natuurlijk een mooie erkenning vindt dat deze plannen er in Deventer gaan komen.
1: Ja, nou, het betekent gewoon dat gewaardeerd wordt wat we doen. We hebben de plannen ook niet naar het Rijk toegeschreven. We hebben gewoon gekeken wat onze eigen plannen zijn en hoe we die kunnen versterken. En het is hartstikke fijn dat wordt gehonoreerd. En we zien ook dat als we Deventer de voorzieningen willen in stand houden op de lange termijn, goede buurten, een mooie binnenstad en de kwaliteiten die we hebben, dat we ook deze groei nodig hebben. En daarom is het hartstikke fijn dat de stad zowel in evenwicht blijft, maar ook dat we nieuwe bewoners mogelijkheden bieden om in Deventer te wonen.
0: Ja. Geeft het ook voordelen dat je in deze positie bent gebracht als Deventer? Bijvoorbeeld rechtstreeks de verbinding met Schiphol? Ik noem maar wat.
1: Ja, nou, ja, mobiliteit is op zich een dingetje. Ik weet dat we misschien bezig zijn met een vierde perron. Wat trouwens niet alleen belangrijk is voor Deventer, maar ook belangrijk voor Zwolle en ook belangrijk voor Twente.
0: Ja,
1: dus wij hopen zeker dat dat voordelen biedt. Maar het is niet zo dat we gelijk een cheque hebben gekregen om dat te regelen. Het ministerie heeft ook duidelijk gezegd, wij hebben ook onze beperkingen. En dat snap ik ook. En daarom moeten we samen kijken hoe de puzzelstokjes bij elkaar kunnen liggen.
0: Ja. Nee, cheques worden niet meer verdeeld. Begrijp ik.
1: Nee, nou, we hebben mooie bijdragen gehad voor specifieke woningbouwlocaties. Daar zijn we ook dankbaar voor. Waar onder andere het Haveneiland hoort. Een mooie binnenstedelijke locatie. En die checks zijn er helaas niet. Maar we moeten ook kijken van, goh, hoe komen we er samen verder mee? En ik denk dat er echt wel oplossingen zijn.
0: En u ziet veel kansen. Meneer Nijboer, hoor ik.
1: Ja, we zien kansen. Ja. En dat is mooi. De zon is doorgebroken hier. Dus we hopen dat het een mooie dag wordt. En we gaan voor een toekomst voor alle inwoners en toekomstige inwoners van de stad.
0: Ja, vooruit in de vaart der volkeren met Deventer. Ik hoor het al. Matthijs Nijboer, verantwoordelijk wethouder waar het gaat om wonen. Hartelijk dank voor uw snelle reactie.
1: Ja, heel hartelijk bedankt. En succes vandaag.

0: Imagine Dragons en Top of the World. Zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: Iets over 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Hoornhorst is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Bij de laatste bocht richting de N35 ging het voertuig rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeluk. Bij een bedrijfspand in Oldenzaal is gisteravond brand uitgebroken. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij naastgelegen panden was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer gebruikte ventilatoren om die panden rookvrij te krijgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Zwolle gaat parkeerproblemen op bedrijventerrein Marslanden aanpakken met een parkeerverbod. Ondernemers klagen al jaren over auto's, busjes en vrachtwagens die voor in- en uitritten staan en soms de doorgang blokkeren. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen jaren toegenomen, onder meer door pakketbezorgers en vrachtwagens van bedrijven buiten Zwolle. De nieuwe regels gaan naar verwachting deze maand nog in. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker op 19-jarige leeftijd. Veel mensen wilden haar eren, zegt het KNMI.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
3: De vader van Jade noemt het in een reactie een prachtig eerbetoon. Het KNMI geeft de stormnamen samen met de Britse en Ierse Weerdienst. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Geen stormen nog, Gert Voerman. Goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
2: Maar eigenlijk heel rustig weer vandaag.
5: Ja, rust in de atmosfeer. Hè. Het is momenteel half tot zwaar bewolkt. De temperatuur begint alweer een beetje te reageren nu de zon opkomt. Heino was als minimum 14,3, zit nu op 15,6. En vandaag is het dus vanochtend weer aardig wat bewolking hier. Dus wat storing. Kan zijn in het zuidoosten van de provincie dat er eind van de ochtend, begin van de middag nog een bui valt. Maar gedurende de dag en zeker vanmiddag komt de zon er steeds meer bij. Temperatuur 21, 22 graden met een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. Vanavond, vannacht is het droog, wisselend bewolkt, 10 tot 12 graden, weinig wind. En morgen overdag opnieuw weer een zwakke storing die van west naar oost over de provincie trekt. Dat betekent wat meer bewolking dan vandaag, net al gesproken. Temperatuur 20 tot 21 graden. En vooral later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. En dan met de voorkeur weer voor Zandland en Twente. Dus licht wisselvallig vandaag.
2: Ja, een beetje het weer wat je ook kunt verwachten natuurlijk. September, alhoewel, september kan ook nog wel eens een mooie nazomer opleveren. Zie jij daar tekenen van?
5: Nou, nog niet. Helemaal. Nee. Nou, een klein beetje misschien. Want het lijkt erop. Vrijdag nog wat licht wisselvallig. Vooral vrijdagmiddag kan er weer een periode met meer regen komen. Maar zaterdag en zondag krijgen we te maken met een hoge luchtgebied. En zondag en maandag komt het hoge luchtgebied waarschijnlijk ten oosten van ons te liggen. En als dat gebeurt, die kans is vrij groot. Dan krijgen we tijdelijk wat zuidelijke winden. En dat zou zondagmiddag best een hele aardige middag kunnen opleveren. Met aardig wat zon. Temperatuur van 23 graden. En als het een beetje vertraagt, zou maandag nog 1 of 2 graden bij kunnen komen.
2: Kijk, voor je weet zitten we weer buiten, Gert.
5: Het zou zomaar kunnen, hoor.
2: Dat zou toch zomaar eens kunnen, ja.
5: Wat dat betreft is september echt een overgangsmaand van de winter van de zomer naar de winter. Dus een echte herfstmaand. En er hoort van alles bij. Ook nog een keer tropische temperatuur op 30 graden. Nog
2: ja, gemeten. Nou, inderdaad.
5: Alles kan.
2: Ja, kan helemaal. We zien er weer naar uit, Gert. Dankjewel.
5: Okay.
2: En een fijne dag vandaag. Dan heb ik nog 1 file over van de ochtendspits. Op de N50 gebruikelijke file vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file. Daar sta je in met een kwartier aan vertraging.

0: Maar knap voor in de Dire Straits. Was de Pimpamplaat gisteren niet de day?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, zeker. Je hoorde A Lady Writer. Op de eerste dag van september, de meteorologische herfst, is begonnen. En we hadden een volle uitzending met nieuws over Deventer.
2: Groot nieuws uit Deventer. Het Rijk heeft Deventer namelijk aangewezen voor grootschalige woningbouw. Deventer wil de komende jaren in totaal 11.500 nieuwe woningen bouwen. Ook vier andere plaatsen krijgen een belangrijke rol bij de landelijke aanpak van het woningtekort. De gemeente ziet het als een mooie kans. Alhoewel dit ook betekent dat er plek moet zijn voor meer infrastructuur, meer winkels, meer sportclubs. Verantwoordelijke wethouder wonen in Deventer, die spraken we. En ja, ze zijn hier druk mee bezig.
3: Ja, nou, dat is heel belangrijk. We willen een 15-minuten stad zijn. En dat betekent dat je binnen 15 minuten op een goede OV-locatie bent met de fiets. En dat betekent dus dat we echt inzetten op duurzame mobiliteit. En dat betekent wel een behoorlijke investering ook die we moeten maken om goed om Deventer of door Deventer heen te gaan. En bij Deventer is dat altijd een beetje lastig, want we liggen aan de IJssel. Dus dat vraagt wel investeringen in infrastructuur om gewoon te zorgen dat die fiets en het lopen een goede plek krijgen. Maar het ook niet helemaal vastloopt met de auto.
0: Ja, en dan was het nieuws van gisteravond natuurlijk al dat D66, VVD en CDA, de coalitiepartijen, eruit zijn. Na dagenlang intensief overleg binnen de coalitie ligt er dan een akkoord over de begroting van Prinsjesdag. Vandaag ligt het dan ook weer de Raad van State, die geeft er een advies bij. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. Er moet voor iedere partij wat in zitten. Dat is ook gebeurd volgens minister van Financiën. Volgens politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente gaat de oppositie er van alles aan doen om hun standpunten er uiteindelijk ook door te krijgen.
4: Stel dat ze een heel eerlijk compromis bedacht hebben, waarbij we zeggen, nou, we verhogen ook de belasting op de hoge inkomens en daardoor kunnen we die bezuinigingen een klein beetje minder hoog laten zijn. Dan nog zal straks, als die begroting er ligt, links zeggen, nee, die bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten nog veel lager. En rechts zal zeggen, nee, jullie hebben nog steeds belasting op die hogere inkomens. Dat willen we verlaagd hebben. En die politieke partijen willen zich profileren. Want nogmaals, in de afgelopen week hebben we gezien dat in ieder geval de VVD heel duidelijk zichzelf wil profileren en wil opkomen voor de eigen kiezers. Dat is de taal die gebruikt is. Ja, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat oppositiepartijen dat in de komende maanden ook zullen doen.
0: Al dus Henk van der Kolk, politicoloog. Wat erin staat is nog niet bekend, dus we kunnen ook nog niet helemaal analyseren wat het voor onze provincie gaat betekenen. Het wordt allemaal duidelijk op Prinsjesdag of iets daarvoor als er dingen gaan uitlekken. Je weet maar nooit wie dat wat op een kopieermachine
2: gaat hebben. Er gaat waarschijnlijk wel weer iets gebeuren, ja. Er komen waarschijnlijk geen vuurwerkontheffingen in de gemeente Dinkelland. Er is een landelijk vuurwerkverbod vanaf deze jaarwisseling, maar gemeentes mogen wel wat ontheffingen gaan verlenen. De burgemeester, John Joosten, wil met andere gemeentes één lijn trekken en verwacht niet dat deze ontheffingen er gaan komen. Simpelweg omdat het te lastig is om te handhaven.
5: Want het klinkt heel mooi dat je ontheffingen mag verlenen en daarmee een vuurwerktraditie in stand houdt. Maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar, deze wet. Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast. Daar hebben we de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet. Terwijl we ook weten dat met alle inkoop die je in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de boers daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
0: Al dus, John Joost, hij is een beetje de vuurwerkburgemeester van Twente. En binnenkort, hij zei het al, gaan ze er dus nog overleggen over die vuurwerkontheffingen. En waarschijnlijk gaan die er dus niet komen. Maar goed, het overleg wachten we natuurlijk af. En dat hoor je dan ook weer bij ons.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Deze

0: Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. 9:10. Je luistert naar Radio Oost, waar we nog wel wat berichten hebben over zaken die vandaag gaan spelen in onze provincie. In Zwolle bijvoorbeeld beginnen ze met een interessante proef, Benjamin.
1: Ja, zeker een proefproject voor jongeren met schulden, daar gaat het over. Er kunnen 5 Zwolse jongeren aan meedoen tussen de 18 en 25 jaar, die dan een schuld hebben tot €1500. Kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Het is de bedoeling dat hun schulden direct worden afgelost, zodat ze financiële rust krijgen. De deelnemers moeten er wel wat voor terug doen. Ze moeten een programma volgen en werken aan hun basisvaardigheden en zelfvertrouwen. Ze nemen ook deel aan een groepsbijeenkomst, krijgen een buddy en houden zelf de regie over hun leven en financiën.
0: Ja, hoe dat dan in zijn werk gaat en of mensen dan inderdaad gratis geld krijgen, dat zijn we wel benieuwd naar. Zeker. Meer daarover in onze middaguitzending. Gaan we erover praten. Een zaak die uitgebreid in het nieuws is geweest is die van het UWV, die fouten heeft gemaakt bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De WIA, jarenlang zijn er fouten gemaakt. Tienduizenden mensen hebben te weinig geld gekregen. Dat gemiste bedrag wordt vanaf vandaag alsnog uitbetaald. Er zijn ook mensen die te veel hebben gekregen. Die moeten dat allemaal vandaag nog terugbetalen. Nee, goed nieuws voor hen. Hoeven ze dat niet terug te betalen. Goed, het is een fout geweest van het UWV. Het wordt dus wel hersteld. Hersteloperatie duurt waarschijnlijk tot eind van volgend jaar.
1: Ja, dan de NS. Die begint vandaag met een tijdelijke proef met een gratis treinpas voor 500 mensen met een laag inkomen. De proef gaat lopen in Nijmegen. Inwoners met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor een half jaar gratis reizen met de trein. Het doel van de proef is om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en te onderzoeken hoe vaak en hoe ver de deelnemers reizen. De NS wil zo bekijken hoe de reispas definitief vorm kan krijgen.
0: Ja, de eerste van de maand is altijd een dag om meer over het weer te weten te komen. Meteorologische herfst is per vandaag begonnen. Astronomische herfst op 23 september. En stormen zijn vernoemd. Je hebt er al meer over gehoord. Hè? Ja, de Kops bijvoorbeeld. Ja. Jade heeft één storm heeft de naam van Jade gekregen. Tenminste, een aankomende storm. Zo gaat het. Dus dat is mooi. En natuurlijk, heel veel namen zijn er bekend geworden. Heel veel mensen hadden inderdaad voor Jade gekozen.
1: Maar eentje ook in het bijzonder.
0: Nou, in Engeland, want dat gaat Europees. Britten hebben vooral gekozen voor Sean.
1: Voor Sean het schaap. Sean the sheep.

0: man van zijn soort. Is er maar één. Oh, Sean is heel geliefd bij iedereen.
1: Zo is het. Sean, het schaap in je animatieserie. Je kent hem ongetwijfeld wel. Als een wervelwind raast hij meestal over de grazige weiden. Maar een storm wordt nu ook naar hem vernoemd.
2: Oh, heerlijk programma.
1: Wanneer zou het tijd worden voor Storm Bert?
2: Ik denk nu.
1: Ik denk ook. Oh, na 9 uur. Bert verlossen we het als een rubriek in de Pimpamplaat. We hebben geen letter.
2: Nee, ik zit even op zijn Facebookpagina te kijken. Maar het is volgens mij nog strikt geheim. Dus okay, dat ga je zo meteen horen.
1: Live aan het Pimpampet molentje draaien. Ja. En heeft hij ongetwijfeld een stichtelijk woord voor ons allen. Na 9 uur. Veel plezier bij hem. Wij zijn er morgen weer.
2: Tot morgen.
1: Tot 9. Nog even Bruce Springsteen, The Boss. Glory Days.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Hoornhorst is vannacht een automobilist om het leven gekomen. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet ergens anders in het land. En de gemeente Zwolle gaat parkeerproblemen op het bedrijventerrein Marslanden aanpakken met een parkeerverbod. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
13: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
12: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
14: Contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
12: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Bij Oost. Het is 3:09, dinsdag 1 september, een nieuwe maand is begonnen. Barry Kip van de Bee Gees wordt vandaag 80 en Chloe Estevan 69. En vandaag is het Wereldbriefschrijfdag. Leuk dat je erbij bent.
19: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
20: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
19: Hey, wij zijn OG.
21: Hey, Jan Smit hier.
22: Hallo, wij zijn de 3J's.
23: Ik ben Johanna ter Stegen.
24: Mooi, ik ben Daniel Loos.
23: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
15: Radio Oost.

0: Eric Clapton op radio's. En I Shot the Sheriff op deze dinsdagochtend.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, in het nieuws vandaag. Deventer wordt grote landelijke bouwlocatie. In Deventer moet versneld zo'n 1200 woningen worden gebouwd. De stad is een van de 5 nieuwe gebieden die het kabinet heeft aangewezen voor grootschalige woningbouw. Dat lees je nog meer bij ons. Bij Honorst is een automobilist om het leven gekomen na een botsing tegen een geluidswal. Bedrijven in Zwolle hebben zoveel last van fout geparkeerde auto's dat voertuigen zelfs met een heftruck worden verplaatst. En Twente en Deventer krijgen waarschijnlijk niet voor 2032 een rechtstreekse treinverbinding met Schiphol terug. Wat is er nog meer in het nieuws? Nou, het CBS komt met de eerste raming van de inflatie over augustus. In juni was het leven 3,2% duurder dan een jaar eerder. Economen verwachten een verdere stijging, onder meer door hogere energieprijzen. Studenten bieden duizenden euro's voor co-schappen. Geneeskunde studenten van het Erasmus MC bieden elkaar via WhatsApp soms duizenden euro's om eerder aan een co-schap te kunnen beginnen. En transporteurs tanken diesel goedkoop over de grens. Volgens onderzoek van BNR proberen sommige transportbedrijven Nederlandse accijnzen te ontwijken door diesel in het buitenland te tanken en over te hevelen naar vrachtwagens die hier rijden. Dat is overigens strafbaar. En een jury in Las Vegas heeft voormalig bendelid Duane Davis beschuldigd bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. En een van de stormen van het komende seizoen krijgt de naam Jade als eerbetoon aan influencer Jade Cobbs, die dit jaar op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Zometeen ga ik het hebben over de brievenbus. We gaan het hebben over brieven, want het is Wereldbriefschrijfdag. Ga ik het zo over hebben, hier op Radio Oost. Zometeen ook muziek voor je van Rigera uit de jaren 80. En ik heb er eentje.

0: Ik weet dat er een ander is, Marianne Weber, hoe die voorbij trekken hier op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is Wereldbriefschrijfdag. En toen dacht ik, nou, vroeger kreeg je nog wel eens iets door de brievenbus dat je niet meteen bij het oud papier gooide. Bijvoorbeeld een liefdesbrief, een kaart van je ouders, een brief uit militaire dienst, een kind dat voor het eerst zelf iets voor je schreef. Dus onze vraag van vandaag. Welke brief of kaart heb jij altijd bewaard? Van wie kreeg je hem en waarom kan hij nog steeds niet weg? Laat het weten in de Oosterp. Dus de vraag van vandaag. Welke brief of kaart heb jij altijd bewaard? Van wie kreeg je hem en waarom kan hij nog steeds niet weg? Laat het me even weten via de radio.

0: Shabuzi en Miles Smith en Blink Twice. 9:30 precies op radio's. We hebben even de ochtendige muziek weer gedaan bij de ondergetekende. Maar we konden kiezen nu, hè, want ja, serieus waar. Bij TVO sinds nu ook ochtendige muziek elke ochtend, elke werkdag.
1: Ja.
0: Op hetzelfde tijdstip, ook bij Max. En ze deden dezelfde oefeningen. Dat hebben we gezien. We hebben er een foto van gemaakt.
1: Je ontkomt er niet aan. Geen excuses als je niet hebt meegedaan vandaag.
0: Ja. Oké, zometeen in het nieuws.
1: Ja, heftig bericht. Iemand is om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Honorst vannacht. En belangrijke woningbouwplannen in Deventer.
0: En de pingpongplaat komt eraan. Liedjes met een G of artiesten die beginnen met een G. En het is Wereldbriefschrijfdag. Dus de vraag van vandaag, welke brief of kaart heb jij altijd nog bewaard?
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het regionale nieuws nu met onze eigen Benjamin Borgman.
3: Een automobilist is vannacht om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk bij Hoornhorst. De auto kwam vanuit Hoornhorst en reed in de richting van de N35. Bij de laatste bocht gingen de voertuigen rechtdoor, reed door de berm en botste vervolgens hard tegen een betonnen geluidswal. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie doet nog verder onderzoek. Deventer krijgt een belangrijke rol bij de landelijke aanpak van het woningtekort. Het Rijk heeft Deventer aangewezen als een van 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. De gemeente wil tot 2040 ruim 11.000 nieuwe woningen bouwen. Een groot deel van de nieuwbouw moet komen in het centrum, Keizerslanden en de noordelijke stadsrandzone. De wethouder van Wonen ziet de aanwijzing als erkenning voor de plannen in Deventer. De woningbouwplannen vraagt volgens de gemeente ook om investeringen in de infrastructuur. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken over de namen en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt deze woordvoerder van het KNMI.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jadekops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
3: De namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. Het bedrijf wil voor zo'n 100 miljoen euro een nieuwe chipfabriek bouwen. Zo'n nieuwe fabriek zou werkgelegenheid opleveren en de positie van Enschede als stad voor chiptechnologie versterken. Maar een belangrijke obstakel is de stroomvoorziening. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende scenario's om de fabriek van voldoende energie te kunnen voorzien. Het voormalige terrein van bandenfabriek Vredestein is genoemd als mogelijke locatie, maar daar kan de gemeente voorlopig nog niets mee. Eind september wordt meer duidelijkheid verwacht. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkele bijna blijft het droog met een matige westenwind en een maximum van zo'n 21 graden. Vanavond klaart het op en neemt de wind af. Komende dagen blijft het rond de 21 graden. Maar in het weekend wordt het zonniger en warmer. Zondag kan het zelfs 25 graden worden. Zondag dus, 25 graden. Even naar de vraag van vandaag hier op radio's. Welke brief of kaart heb jij altijd bewaard? Dat is onze vraag van vandaag. En Jeroen Fransen, dankjewel voor je verhaal. De brief die ik altijd nog bewaard heb is van een oud-generaal buiten dienst. Die wist te vertellen dat een oom van mij voor postuum geëerd zou worden nadat hij gesteuveld was in de oorlog in Indonesië. Dankjewel Jeroen Fransen voor dit mooie verhaal.
3: Ja.
2: Laat hem even weten, welke brief of kaart heb jij altijd nog bewaard? Heb jij een brief of kaart bewaard?
3: Ja, zeker. Ik vind altijd kaarten van overleden familieleden vind ik toch moeilijk om weg te gooien. Van mijn oma vind ik heel lastig. Die is
2: ook
3: een tijdje overleden. Die ga ik zeker nog altijd bewaren.
2: Ja.
3: En ik woon sinds kort op mezelf met mijn vriendin. Dus een kaart van mijn ouders, dat ze me feliciteren met een eigen plekje, die kan ik natuurlijk ook niet weggooien.
2: Ja, die heb je ook.
3: Zeker.
2: Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, welke brief of kaart heb jij altijd bewaard? Laat het me even weten. Nou, ik heb ooit een briefje gekregen voor Stenders.
3: Echt waar?
2: Ja, die moet ik nog ergens hebben.
3: Oh, je weet niet helemaal. Nee, je hebt er nooit naar gegooid in ieder geval.
2: Ik was natuurlijk fan van Radio Veronica.
3: Ja.
2: En ik vond Rob Stenders. Ik heb helemaal niks met de VARA dinsdag, maar wel de Vrukkelijke 15. Dat vond ik wel een leuk radioprogramma. Mm-hmm. Andere muziek die ze draaiden, snapte ik niet op dat moment in mijn leven. Later wel. En toen Rob Stenders van de VARA naar Veronica ging, ik hem gewoon gefeliciteerd, kreeg ik een keurig briefje terug.
3: Ja, wat stond erin?
2: Wel, dat hij het hartstikke leuk vond. Dat een jong jochie ook helemaal bezeten was van de radio. En dat hij het eigenlijk jammer vond voor de Vrukkelijke 15. Oh. Maar wel goed voor hem vond dat hij naar Veronica zou gaan. Ik was denk ik 14 jaar zo'n beetje.
3: Ja,
2: ja.
3: Nou, hij inspireert dan toch weer nieuwe radiomakers. Hè?
2: Zeker, zeker.
5: Tot 1 uur bij Oost.
6: Radio Oost.
2: Pim Pam Plaat. Ruim een uur lang gaan we bezig met de pim-pam-plaat op radio's. Liedjes of artiesten die beginnen met een G, de Barry Gibb. Vandaag zijn 80ste verjaardag. Gaan we liedjes zoeken met een G. Martine, dankjewel voor deze aangevraagd via Facebook / Bert Verlosser. Supertramp en Give a Little Bit.

Lekker liedje dit. If you could read my mind. Het is 14 voor 10 op radio. We zitten midden in de Pimpamplaat. Leuk dat je luistert trouwens naar Radio Oost. Er komen best wel leuke suggesties binnen. Liedjes met een G. Daar ben ik naar op zoek. Gully and Cream. Ook artiesten met een G zijn van harte welkom. Jacqueline de Veldhuis, dankjewel. Cry. Ede Staal is aangevraagd. Genesis. En we zijn natuurlijk ook op zoek naar bewaarde kaart. Welke brief of kaart heb jij altijd al bewaard? Het is vandaag Wereldbriefschrijfdag. Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Zo meteen David Bowie, The Golden Years. En Gerard Joling, ja, G, de G van Gerard, maakt me geen.

0: Heerlijk deze van David Bowie. The Golden Years, daarvoor hadden we Gerard Joling, Maakt Me Gek. Zometeen nog ruim een half uur lang Pimpamplaat, liedjes met een G. Die zijn van harte welkom, of artiesten die beginnen met een G. De vraag van vandaag, welke brief of kaart heb jij altijd bewaard? Een liefdesbrief, een kaart van je ouders, een brief uit militaire dienst. Een kind dat voor het eerst zelf iets voor je schreef, laat hem even weten. Nicole, toen ik een auto kocht, kreeg ik een heel lief kaartje van mijn vader. Vlak daarna overleed hij plotseling. En dat kaartje nog steeds, ik vind het heel fijn om af en toe te lezen en zijn handschrift te zien. Ik kan er me iets meer voorstellen. Ik kwam laatst een gedicht tegen, had mijn moeder geschreven, ook handgeschreven. Vond ik best wel speciaal, dus ik voel een beetje mee, Nicole, in deze. Rob Pat, de brief die ik aan mijn juf in de derde klas lagere school heb gestuurd, omdat ik verliefd op haar was. Ze gaf hem terug toen ik van school ging. Mijn grote vraag is dan aan Rob, is de liefde ooit beantwoord? Ja, en waarom was je verliefd op de juf op de lagere school? Misschien dat je zo meteen nog even gaat bellen. Zo meteen gaan we verder met Pim Pam Plaat. Nicole, ik ga jouw liedje doen. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, zo meteen.
1: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Hoonhorst is vannacht een automobilist om het leven gekomen. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hogesnelheidsnet ergens anders in het land. En de gemeente Zwolle gaat parkeerproblemen op bedrijventrein Marslanden aanpakken met een parkeerverbod. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd 1000 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
5: Bij Oost.
6: Het is 3:10. Pim Pam Plaat, de letter G. Dus George, Gloria, Genesis, Golden Earring. Jullie bouwen de playlist tot 10:30. En straks een verhaal waardoor iedereen die nu in de auto zit waarschijnlijk ineens naar zijn stuur gaat kijken. Dat dus zometeen.
7: Hallo allemaal.
2: Radio Oost.

0: Annelie, dankjewel voor het aanvragen van dit liedje van Spandau Ballet. Gone. Is trouwens opnieuw uit. In een leuk dance versie. Samen met Majestic. Die heeft ook ooit Bodie Ems Raspatoon verwerkt. Ik draai hem nog wel eens af en toe op feestjes. De nieuwe versie van Spandau Ballet en Gold. Je hoorde het origineel uit de jaren 80 hier op Radio Oost.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Bij Oost, tot 1 uur ben ik er vandaag met tussen 12 en 1 natuurlijk weer. Back to the 80s. De Domsteen komt dan voorbij. Je kan nog in de mogelijke vraag vandaag nog een leuke sportieve waardebon winnen. En zometeen ga ik bellen met Albert Bartels, medeoprichter van de Prodigal Sons. Even kijken hoe hij afgelopen zaterdagavond heeft beleefd. Want wij spelen de voorbij de koffiedialect quiz. Want het echte werk gaat ook gewoon door, hè. Het is vandaag ook Wereldbriefschrijfdag. En ja, er is één iemand waar ik dan meteen altijd aan moet denken. Aan Wereldbriefschrijfdag. Dat is namelijk niet Marjolein, sorry Marjolein. Maar aan Cor.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Ja, het is vandaag Wereldbriefschrijfdag. En ja,
2: ik schrijf er drie vandaag, hè?
0: Ja,
2: drie brieven.
0: Ja, want elke dag schrijf jij brieven, hè, voor Amnesty International.
2: Praktisch elke dag, ja.
0: Voor Amnesty International, hè?
2: Ja, voor Amnesty, jawel.
0: En waar schrijf je dan brieven aan, Cor?
2: Nou, aan de overheden welke de mensen zomaar gevangen houden, hè?
0: Ja.
2: Opgepakt hebben.
0: Ja, en krijg je dan nog een reactie terug van die overheden?
2: Nee. Ik vraag geen reactie terug.
0: Je vraagt geen reactie terug.
2: Vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Maar nee. Hoeveel brieven heb jij in je leven al geschreven dan, Cor?
2: Ja, nu al gerekend vanaf 2023. En dan gaan we nog wel verder terug in de 70 jaren. Nou, ik weet niet, honderden.
0: Honderden. Ah. Ja. Nou, dat vind ik heel erg mooi van je. Vind ik zo mooi, zo lief altijd dat jij dat doet. Nou, en het is vandaag Wereldbriefschrijfdag. Ik denk, nou, ik moet toch even met Cor daarover praten. Marjolein, jij had nog een liedje, hè, voor de Pimpamblaad.
3: Ja, van Gloria Estefan.
0: Want ze is jarig, hè?
3: Ja, vandaag. 69.
0: Zometeen de uitgebreide verjaardagskalender. En Marjolein, je bent nog steeds verkouden, hoor ik.
3: Ja,
0: maar
3: het gaat de goede kant op.
0: Oké, groetjes, tot zo, hè. Doeg. Toch mooi, hè. Cor schrijft elke dag minstens drie.

0: Radio's de Pimpamplaat. Nog een dik kwartier. Wat wil jij horen? Laat het me weten.
1: Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.

0: Blijft een heerlijk liedje, deze van Gary Rafferty hoorde je. En de Baker Street hoorde je voorbij trekken. Zo meteen, wat heb je in het nieuws, Benjamin?
1: Gaat het hebben over vuurwerkontheffingen. Die lijken er niet te gaan komen in de gemeente Dinkelland. En wat misschien helemaal niet meer terugkomt, is de directe trein tussen Enschede en Schiphol.
0: Ah. Nou, je hebt natuurlijk ook brieven bewaard. En ik heb nu Rob Pat aan de telefoon. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, het is Wereldbriefschrijfdag. Aan wie heb jij ooit een brief geschreven en heb je die brief nog?
2: Ik heb hem ooit geschreven aan juffrouw De Jonge. Die heette toen nog juffrouw De Jonge. En dat was mijn juffrouw in de derde klas lagere school. Dat was in 1967. Ik was tot over mijn oortjes verliefd.
0: Ah, en heb jij een reactie gekregen van juffrouw De Jonge destijds?
2: Ja, juffrouw De Jonge, daar had ik wel een reactie van gehad. Ik kreeg een kusje van haar. Ja, het was bij mij helemaal hartslag 200.
0: Ja,
2: maar... Maar daarna werd het wel een droevig einde, want ze maakte bekend dat ze ging trouwen.
0: Ja, maar mocht je nog wel naar de bruiloft toe?
2: We mochten met de hele klas naar de bruiloft, allemaal een feestmutsje op.
0: Ja.
2: En naar de bruiloft is. Maar ja, was natuurlijk verdrietig.
0: Ja, dat was de meest tragische dag uit je leven, dat de juffrouw ging trouwen waar jij zo verliefd op was.
2: Verschrikkelijk, Bert. Ja. Trauma. Ja.
0: Maar die brief, want je hebt die brief naar mij gestuurd, want die brief is bewaard gebleven. Maar hoe kom jij aan de brief die jij ooit gegeven hebt aan de juffrouw?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Mijn moeder, die is inmiddels al 10 jaar geleden overleden. En die had voor ons, voor alle kinderen, had ze iets bij elkaar gedaan. In mapjes. En die brief zat daarin.
0: Ah.
2: Net als wat krantenknipsels waar ik in voorkwam. En allemaal dat soort dingen. Dus allemaal persoonlijke aandenken die mijn moeder aan ons had. Eerst voor ons bewaard.
0: Maar die juf had het aan je moeder gegeven, of heb je die brief ooit weer teruggekregen van die juf?
2: Nee, die juf heeft het aan mijn moeder gegeven.
0: Oh, die juf heeft het aan je moeder gegeven toen jij van school afging, zeker?
2: Ja.
0: Ja. En die juf, hoe is het verder gegaan? Je ging naar de middelbare school. Heb je haar ooit nog weer gezien in je leven, de juf?
2: Nee, ik heb haar eigenlijk nooit weer gezien, Bert. Nee, want ik was zo verdrietig. En als je op zo'n leeftijd bent, dan leef je ook weer verder. Ik bedoel, het was natuurlijk... je bent een kind, 1967, ik was 8. Dan praten we over.
0: Ja, nee. maar wel een mooie brief, aan je juf. En die brief die heb jij naar mij toe gehad. Het is echt mooi, lieve juf, zo begin je. Ja. Ik wil u eens vragen of u een keer bij ons thuis wil komen. Heeft ze dat wel gedaan trouwens?
2: Dat heeft ze wel gedaan, ja. Ja. Het was namelijk een hele empathische, lieve juffrouw.
0: Ja, ja. Nee, ik hoor het. Ja. Je bent nog steeds onder de indruk van haar.
1: Steeds verliefd.
0: Ja,
2: dit zijn allemaal, als ik die brief dan weer lees, dan denk ik, wat geweldig en wat vliegt de tijd, joh.
0: Dat is zo. Dankjewel voor je mooie verhaal, Rob.
2: Graag gedaan, Bert.
0: Je was al vroeg een gentleman ook, jij.
2: Ja, womanizer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mama!
11: kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Vijf over 10:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet ergens anders in het land. Reizigers uit Twente en Deventer moeten sindsdien overstappen in Amersfoort of Utrecht. Een scenario is ook dat de directe treinverbinding nooit meer terugkeert. De NS wil uiteindelijk samen met de regio bekijken wat reizigers het liefst willen. Ondertussen komen er vanaf december wel extra treinen tussen Twente, Deventer en Amsterdam. Er komen waarschijnlijk geen vuurwerkontheffingen in de gemeente Dinkelland. Er is een landelijk vuurwerkverbod vanaf deze jaarwisseling, maar gemeentes mogen wel ontheffingen verlenen. John Joosten, de burgemeester van Dinkelland, wil met andere gemeentes 1 lijn trekken. Hij verwacht niet dat de ontheffingen eraan gaan komen.
18: Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast. Daar hebben we de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet. Terwijl we ook weten dat met alle inkoop die je in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de BOA's daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
1: Deventer, Borne en Enschede hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen. Bij een bedrijfspand in Oldenzaal is gisteravond brand uitgebroken. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij naastgelegen panden was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer gebruikte ventilatoren om die panden rookvrij te krijgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En een man van 32 blijft vastzitten voor een gewapende overval op een paardenhandelaar in Giethoorn 1 jaar geleden. Een telefoon brengt hem in verband met de zaak. Op de dag van de overval was de telefoon van de verdachte in de buurt van Giethoorn. Via de telefoon zou een bericht zijn verstuurd over het beroven van een paardenhandelaar. De verdachte zegt dat hij zijn telefoon had uitgeleend, maar wil niet zeggen aan wie. Zijn neef, die ook verdachte was, wordt niet langer vervolgd. In november is een nieuwe zitting. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Op het enkele bijna blijft het droog vandaag met een matige westenwind en een maximum van zo'n 21 graden. Vanavond klaart het op en neemt de wind af. Komende dagen blijft het rond de 21 graden, maar in het weekend wordt het zonniger en warmer. En zondag kan het zelfs 25 graden worden.
1: Lekker, korte broek.
0: Ja, korte broek, komende zondag dus. De barbecue, de landelijke barbecue septemberdag. Zometeen ga ik bellen met de medeoprichter van de Prodigal Son. Ze gaan toeren. Dat wilde hij afgelopen zaterdag niet bevestigen. Maar je kon het aan zijn glimlach al wel merken dat er een tour op komst was. En is nu. Van de Prodigal Sons, samen met Erwin Nijhoff. Afgelopen zaterdag stonden ze dus in Ommen, was een reunie. En er komt dus meer bij. Ik heb het over Albert Bartels. Maar ja, hij moet ook gewoon aan de slag. Ja, want zo meteen is hij onze strenge meester in de... Nou, de hele strenge meester in onze dialectquiz. Jij kan een sportieve waardebon winnen van €42... als je zo meteen meedoet met de Voorbij de Koffie dialectquiz.
19: Tot 1 uur bij Oost.
0: Toon Nijland is blij. Zondag vogels schieten bij de Schuttersfeest in Delden. Dus ja, ze kunnen wel goed weer gebruiken.
1: Ah, oh, lekker hoor.
0: Radio Oost. Zij is vandaag jarig. Ik heb het over Gloria Estefan. Get on your feet nu.

Een van de mooiste liedjes van Casey and the Sunshine Band, Jordan Give It Up, voorbij trekken. Zometeen kun jij een sportieve waardebon winnen hier op radio's in de voorbij de koffie dialect quiz. Ik ga zometeen bellen met Albert Bartels, maar nu eerst de nieuwe single van Ruben Hillen.

0: Nieuwe single van Ruben Hillen op Radio's High Life. Komt natuurlijk uit onze provincie.
1: Voorbij de koffiequiz.
0: Nou, hij heeft ook een hele mooie lach. Dat weet hij zelf niet, Albert Bartels. Maar hij heeft zo'n heerlijke, vriendelijke lach op de radio. Dat heb je wel eens vaker gehoord, toch?
2: Ja, je begint er altijd over.
0: Ja, nee. Maar ik heb van je vrouw gehoord dat jij dat ze voor jou gevallen is voor je lach.
2: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja. En voor jouw muzikale, creatieve kwaliteit ook. Ja. Ja, toch? Hé, hey, Albert, we spraken elkaar afgelopen zaterdagochtend in de Bas en Bert ochtendshow. Over de reunie van de Prodigal Sons. Ik kon er helaas niet bij zijn, want ik moest werken bij Pexwolle tegen NEC. Maar hoe is het? Hoe was het? Want ik heb foto's gezien. Heel veel mensen die zijn verheugd dat er nog meer gaat komen ook.
2: Ja, ik vond echt helemaal geweldig. Het was echt... het was nog leuker dan wij ons voorstelden, dan, denk ik.
0: Ja, wat maakt het leuker dan dat je het voor...
2: Het is gewoon geweldig om met deze groep muzikanten te spelen. Want het zijn gewoon echt allemaal fantastische muzikanten. Het is ontzettend leuk om het repertoire weer te spelen. Maar ook de ontvangst van het publiek was gewoon... Dan zie je dat toch niet helemaal aankomen of zo, weet je.
0: Ja, die hadden er echt zin in.
2: Ja, het was echt wel... Kijk, ze moesten best wel lang wachten voordat wij opkwamen. Het was eigenlijk gewoon heel de regen. En ze hebben gewoon allemaal... bijna 2000 man hebben gewoon in de regen op ons gewacht. Dat is echt geweldig, ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè, zoiets. Als het soms regent, is het ook wel... voor de sfeer is het soms best wel geinig.
2: Ja. Nee, het was echt bijzonder voor me. Het was echt een bijzondere avond,
0: Het was ook niet koud, dus wat dat betreft...
2: het was geweldig, ja.
0: En nu gaan jullie toeren. Ga je mee, Albert? Nee, je hebt het net al gezegd.
2: Ja, dan moet ik maar eenmaal de wereld helpen. Nee, ik zou eerst wel meegaan, maar ik heb gaandeweg het proces... heb ik besloten met echt heel veel pijn in mijn hart, want ik hou heel erg veel van die band. Het is een belangrijk deel van mijn leven en ik hou ook van die jongens. Maar als je zo'n tour doet met Erwin, met de productions, dan moet je gewoon echt meer dan 100%, je moet 1000% geven. En ik kan dat niet waarmaken op dit moment. Ik kan dat om verschillende redenen kan ik dat niet waarmaken. En dan vind ik, dan moet je eerlijk wezen. Dus ik ben Erwin toegestapt. Ik zeg, Erwin, jongen, ik ben je man dit keer niet. En ik heb me helpen zoeken naar een andere bassist. En uiteindelijk heeft hij er zelf een gevonden, Rolf Klein.

0: Hartstikke goede bassist. Komt uit het noorden van het land, komt een beetje uit de blues scene. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ik ga zeker wel een keer mee als chauffeur voor Erwin of zo. Ja. Ik ga zeker wel een keer kijken. Maar ik kan het niet waarmaken wat er voor nodig is om zo'n... Dat lukt me gewoon niet. Dus ja, dat... ik heb deze beslissing genomen.
1: Ja, dat is toch... dat verdienende applaus, daar heb ik wel waardering voor. Er zijn heel veel mensen die het andersom bekijken. Van joh, ik doe wel mee, ik zie wel waar het schip strandt.
0: Ja, dat kan ook, maar ik vind dat... Ja. Kijk, Erwin is iemand met een machtig groot talent. En ik vind... daar kan je niet zo slordig mee omgaan.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Albert. Maar ik denk dat hij dat ook meer dan kan waarderen, toch?
0: Ja, ik heb wel een beetje liefdesverdriet, merk ik, de laatste 2-3 dagen. Dat is gewoon wel zo, maar ja.
1: Ja, nou, maar volgens mij sta je bij ons in het Cultuurcafé wel met de Protocol Sons.
0: Ja, morgen kom ik nog bij TV Oost, doe ik het Cultuurcafé. Mag ik gelukkig nog meedoen? Dat vind ik super tof. Ja,
1: nou, oké. Okay. Ja. Nou, en elke dinsdag hebben we natuurlijk de voorbij de koffie dialect quiz. En je hebt weer vijf dialectwoorden.
0: Ja, nou, dan gaan we gelijk maar beginnen. Bij de eerste, eerbezen. Een eerbezen, heb ik het dan over A, een mol, B, een worm of C, een aardbei?
1: Ja.
0: Het tweede woord, een bongel. Als ik het heb over een bongel, heb ik het dan over A, een scherpe bocht, B, een lange man of C, een dikke tak? Ja. Derde woord, brummels. Als ik het heb over brummels, bedoel ik dan A, brandnetels, B, hazelnoten of C, bramen? Het vierde woord, als ik het heb over nasterig, bedoel ik dan A, nestdrang, of B, chagrijnig, of C, gehaast, ongeduldig. En dan het laatste woord, een muie. Als ik het heb over een muie, dat is mijn muie, bedoel ik dan A, dat is mijn nicht, B, dat is mijn moeder, of C, dat is mijn tante.
1: Zo, een muie, even kijken.
0: Een muie, mooi woord hè, muie.
1: Ja, mijn opa zei het altijd toen hij naar...
0: dat moet ik niet voorzeggen, denk erom.
1: Mijn opa had het altijd over zijn zus dan. Maar goed, ik moet even denken.
0: Ja, die zit er niet mee. Ik heb niet de zus erbij.
1: Nee.
0: Maar misschien was het in Twente wel aan.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, maar goed, misschien werd ze wel zo genoemd ook. Ja, dat kan toch?
0: Ja, dat kan ook. Ja.
1: Nou, Albert, dankjewel. Hè. Tot zo meteen, na 11.
0: Yo.
1: Oh, hoi. Laten we het nog een keer doen, want het wordt 25 graden, lieve mensen, komende zondag. Ik heb het over Rutger van Barneveld.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Rijk heeft Deventer aangewezen als een van 5 nieuwe plekken waar snel meer woningen gebouwd gaan worden. Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. Het bedrijf wil voor zo'n €100 miljoen een nieuwe chipfabriek bouwen, maar stroomvoorziening is een groot obstakel. En bewoners van een voormalig kantoorpand in Zwolle, in de buurt van het Isala ziekenhuis, moeten vanaf vandaag vertrekken.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Radio Oost.

0: Happy dus, Alexis Jordan op radio. Is leuk dat je luistert.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: We hebben Julio Iglesias vandaag in Goud of Fout. We gaan eens even bellen met Edwin van Hoeflaak. Dat doen we zo meteen. Maar eerst gaan we een spelletje spelen.
2: De voorbij de koffie quiz.
0: Ja, de belangrijkste.
1: De dinsdag voorbij de koffie dialect quiz.
0: De dinsdag voorbij de koffie dialect quiz spelen we dus elke dinsdag. Albert Bartels is er nog steeds, Albert.
3: Zeker, ik ben er nog.
0: En ik heb iemand die tegen me wil spelen. Ze heet Paulien Hoes uit het mooie Nieuw-Leuzen, zie ik.
4: Hallo.
0: Hallo, hoe is het in Nieuw-Leuzen?
4: Ja, wel goed.
0: Wel goed.
4: Droog nog.
0: Ja, droog nog. Ja, komend weekend, zondag 25 graden weer.
4: Lekker.
0: Ja, lekker. Een beetje na zomer dan toch, hè?
4: Ja, lekker voor de kermis ook.
0: Oh, is de kermis in Nieuw-Leuzen?
4: Ja, feestweek.
0: Oh, feestweek. Ja, elk dorp heeft zijn of haar feestweek. Want volgens mij, bij mij in Enten zijn ze ook volop bezig met de Entense dagen. Maar bij ons is het één keer in de vier jaar.
4: Dus, oké.
0: Ja, en de feestweek, wat moet het hoogtepunt van de feestweek worden in Nieuw-Leuzen?
4: Dat is altijd autorodeo.
0: Ah, de autorodeo. Oh, ja. Nou, dat lijkt me ook hartstikke gezellig trouwens. Paulien, je hebt ook wat met dialect natuurlijk, want je hebt wat dialect antwoorden doorgegeven aan ons. Nou, ik ben benieuwd of je het gaat winnen van ondergetekende. Mocht je winnen of gelijk spelen, krijg je van mij een sportieve vaderbon.
4: Oké.
0: Ja.
4: Mooi.
0: Albert. Ja, zeker is dat mooi. Albert, nou, laat ons niet langer in spanning.
3: Ja, ik denk dat je kansloos bent. Want dit met allemaal, ik kom je eroverheen, zou je weten. En dat is vlakbij Nieuw-Leuzen. Dus ja, Paulien moet het allemaal eigenlijk wel goed hebben, denk ik. Toch?
4: Ja, nee, misschien wel.
3: Nou, dan komt de eerste. Eerbezen. Is dat A, een mol, B, een worm of C, een aardbei? Eerbezen.
4: Zeg dat maar. Is C, een aardbei.
0: Ja, die heb ik. Ook C.
3: Ook, allebei goed. 1-1. Een bommel, is dat een scherpe bocht, B, een lange man of C, een dikke tak? Een bommel.
4: Een dikke tak.
0: Een bommel, ja. Ik dacht Olivier Bommel, maar een lange man.
3: Het is een dikke tak. Ze loopt. Paulien loopt.
0: Ik hoor het al waar je voor bent, Albert.
3: Ja, ik ben zeer partijdig, ja.
0: Ja, mag ook.
3: Brummels, is dat A, brandnetels, B, hazelnoten of C, bramen?
4: Ja, bramen, lekker.
0: Ik heb ook bramen.
3: Ja, allebei goed, ja. Nasterig, ik denk dat die wat moeilijker is. Nasterig, bedoel ik dan A, nestdrang, B, chagrijnig of C, gehaast, ongeduldig?
4: Chagrijnig.
0: Ik heb ook chagrijnig.
3: Allebei goed, dat is knap.
0: Ja.
3: Ja, en een kameraad van mij, die speelt ook mee, maar die app mee, dat nooit meer op de radio, die komt weer eraf heen. Ja, dit is een fout.
0: Ah.
3: Hoe kan dat nou toch? Ja.
0: Ja.
3: En dan de laatste, meuje, dat mooie woord meuje. Is dat A, een nicht, B, een moeder of C, een tante?
4: Ik dacht een moeder.
0: Ik heb een tante.
3: Potverdorie, gelijk spel, dat is een tante.
0: Ja, mijn oma die noemde iemand, of haar zijn zus noemde die hier Meuje.
3: Ja.
0: Dus vandaar dat ik een beetje denk van...
3: Nou, wat goed, Bert. Ik vind het verrassend.
0: Ja.
3: Maar bij gelijkspel, dan wint de gast toch, of niet?
0: Zeker. Paulien, je hebt gewonnen, dus dat maakt niet uit. Ik heb gewoon verloren thuis. Thuisspelende ploeg bij gelijke stand wint de uitspelende ploeg. Dus Paulien, ik ga jou een sportieve waardebon toesturen.
4: Nou, top, dankjewel.
0: Nou, ook top dat je meedeed en top dat je een leuke feestweek tegemoet gaat in Nieuw-Leuzen.
4: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijne dag. Dag Paulien.
3: Hoi Paulien.
0: Doei. Albert.
3: Ja?
0: Ik heb je zoon op de radio voor je.
3: Oh, dat is leuk.
0: Lose My Life. Dat is een leuk liedje, toch?
3: Dan hoor ik hier ook nog eens.
1: Hè? Bij Oost.
0: Want ik vind dit echt een goed liedje. Hij is Nieuwe Oogst geweest op Radio Smiga.

0: destiny. Een van de beste liedjes uit de jaren 90. De Fornaam Blaans, what's up?
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Daar is hij weer, de onmogelijke vraag van vandaag. Je raakt het misschien iedere dag aan en waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Wat is het? Dus je raakt het misschien iedere dag aan en waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Wat is het? Laat het me even weten. Voor een sportieve waardebon van 42 euro. Je raakt het misschien iedere dag aan en waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Even wat schoten voor de boef. Misschien zit daar het goede antwoord tussen. Dan heb ik dan die sportieve waardebon voor je. En vandaag op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hij zit in Gouden Fout, Julio Iglesias. We gaan ook eens even de mening vragen van onze dokter Pop in onze mooie provincie Overijssel. Edwin van Oeflaak. Zometeen dus, 11:45. En het regionale nieuws komt eraan. Dit is Santa Esmeralda uit de jaren 70. De roemruchte jaren 70.

0: Santijs met Alda, hoorde je op radio's. En Don't Let Me Be Misunderstood. Ook nog gedaan door Joe Cocker, trouwens. Er zijn zoveel uitvoeringen van, maar dit was het origineel uit de jaren 70. Het is 11:30 precies, zometeen het regionale nieuws. Benjamin, wat heb je mee?
1: Grote woningbouwplannen in Deventer en Rijkswaterstaat. Ja, die bereidt zich al voor op de winter. Dat doen ze met de zoutenstrooimachines. Die worden weer al van stal gehaald.
0: Je raakt het misschien iedere dag aan en waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Johanna Benneker uit Losser komt met de tandenborstel, niet goed. De tv, Herman Nijhoff, ook niet goed. En dit zou wel eens de deurkruk kunnen zijn. Francis de Jong. Nee, niet goed.
1: Ik weet het misschien wel.
0: Ja?
1: Telefoon.
0: Telefoon. Nee, ook niet goed.
1: Nee?
0: Nee, ook niet goed. Oh. Zometeen. Natuurlijk het vervolg in het kader van het onmogelijk weetje.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Let's go!
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het is bijna 11:45 op Radio Oost, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Het Rijk heeft Deventer aangewezen voor grootschalige woningbouw. Deventer wil de komende jaren ruim 11.000 nieuwe woningen bouwen. Volgens de verantwoordelijk wethouder in Deventer ziet de gemeente dit als een mooie kans. Tegelijkertijd moet er ook genoeg plek zijn voor infrastructuur.
5: We willen een 15 minuten stad zijn. En dat betekent dat je binnen 15 minuten op een goede OV-locatie bent met de fiets. En dat betekent dus dat we echt inzetten op duurzame mobiliteit. En dat betekent wel een behoorlijke investering ook die we moeten maken om goed om Deventer of door Deventer heen te gaan. En bij Deventer is dat altijd een beetje lastig, want we liggen aan de IJssel. Dus dat vraagt wel investeringen in infrastructuur om gewoon te zorgen dat die fiets en het lopen een goede plek krijgen. Maar het ook niet helemaal vastloopt met de auto.
4: Er komt geen extra geld voor de woningen, maar de landelijke overheid gaat wel helpen bij het snel realiseren van die woningen. Bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven. Naast Deventer krijgen vier andere plekken in Nederland ook een belangrijke rol bij de aanpak van het woningtekort. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Wierden. De automobilist zag de fietser op het fietspad over het hoofd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van een voormalig kantoorpand in Zwolle moeten vanaf vandaag vertrekken. De rechter heeft hun verzoek om uitstel afgewezen. Het pand, dat in de buurt staat van het Isala ziekenhuis, werd jarenlang via Anti-Kraak verhuurd. Maar de gebruikersovereenkomst werd 3 jaar geleden beëindigd. Van de oorspronkelijke 33 bewoners wonen er nu nog 8. De rechter vindt dat zij inmiddels lang genoeg de tijd hebben gehad om te vertrekken. Een deurwaarder is ingeschakeld voor de ontruiming. Of die ontruiming vandaag al plaatsvindt, is nog niet duidelijk. En waarschijnlijk moet je er nog niet aan denken, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk met de voorbereidingen op de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald. Ze worden helemaal nagekeken, want ze hebben door het zout veel te verduren gehad. Maar daarna zijn ze klaar voor een strenge winter. En dat allemaal terwijl de winter nog zo ver weg lijkt.
6: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
7: Deze kan weer veilig de straat op.
8: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag een meter sneeuw komen, ja.
4: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vriend van mij is hier al maanden mee bezig.
4: Maanden?
3: Maanden.
8: Echt? Ja, echt serieus.
4: Echt. Je is goed voorbereid dan.
3: Ja, zeker. Goed voorbereid. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkele bijna blijft het droog met een matige westenwind en een maximum van zo'n 21 graden. Vanavond klaart het op en neemt de wind af. Komende dagen blijft het rond de 21 graden. Maar in het weekend wordt het zonniger en warmer. Zondag kan het zelfs 25 graden worden, lieve mensen. 25 graden dus. Komende zondag de ideale barbecue-dag. Misschien kunnen we dan de barbecue top 100 nog een keer uitzetten.
4: Och, waarom niet?
3: Ja, waarom niet? Omdat het toch 25 plus gaat worden. Toch een beetje genieten van de nazomer. De vraag van vandaag hier op Radio Oost, dat onmogelijk weet je, daar heb ik het over. Je raakt het misschien iedere dag aan. Waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Een kraan is niet goed. Autosleutels ook niet goed. Een koffiekan ook niet goed. Toetsenborden is het ook niet goed. Ineke Vos uit Marienberg ook fout. Hallo Bert, is het toevallig de deurbel die je af en toe aanraakt? Nee, je raakt het misschien iedere dag aan. En waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Weet jij het? Laat het me even weten.
1: Tot 1 uur bij Oost.

0: Circus Kussens op Radio Oost is 8 voor 12. Het is tijd voor het...
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Het onmogelijke weetje van vandaag. We hebben natuurlijk elke dag een onmogelijk weetje. Wat is het goede antwoord, hè? Ja, wat is het goede antwoord? Je raakt het misschien iedere dag aan en waarschijnlijk maak je het minder vaak schoon dan je denkt. Wat is het? Mia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Laat me niet langer in spanning. Wat is het?
3: De autostuur.
0: Ja, ja. Want volgens onderzoek kunnen daar gemiddeld behoorlijk veel bacteriën op zitten. En het gekke is, we gaan wel door de wasstraat, stofzuiger erdoor, dashboard even netjes. Maar wanneer heb jij voor het laatst het stuur echt goed schoongemaakt, Mia?
3: Nou, ik nooit. Maar mijn man was de auto aan het wassen. En toen dacht ik, oh, je autostuur.
0: Ja. Ja, nee, dat is zo. Ik ga vanmiddag ook maar even een doekje erover doen.
3: Ja, daar is er goed voor.
0: Ja, ja zeker. En bij deze gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Want ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. En mag ik jou een fijne dag toewensen?
3: Ja, bedankt.
0: Oké, okay, doedoeg. Dag Mia.
3: Doedoeg.
0: Groetjes in Beuningen.
3: Ja, gaan we doen.
0: Doedoeg. Zometeen, back to the 80s op Radio Oost. De Bauza, Magnetic, is de laatste voor 12.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Hoornhorst is vannacht een automobilist om het leven gekomen. In Wierden is een fietser aangereden door een auto. De fietser is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En een man van 32 blijft vastzitten voor een gewapende overval op een paardenhandelaar in Giethoorn een jaar geleden. Een telefoon brengt hem in verband met de zaak. Dat en meer lees je op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
20: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
21: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
22: Het is 3:12, goedemiddag. Vandaag in Back to the 80s. Gloria Estefan, die jarig is. Tina Turner, die op 1 september 1984 geschiedenis schreef. Bruce Springsteen in een roze Cadillac. En terug naar 1985. De dag waarop het wrak van de Titanic eindelijk werd gevonden. Een uur lang alleen maar jaren 80 bij Bert bij Oost.
23: Radio Oost.

0: Macchiabello, questo amore, Eros Ramazzotti, hoor je.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: De eerste liedjes op de dobbelsteen die komen al voorbij. Leuk, want ik ga nu even de oproep doen. Als jouw leven vandaag één liedje als soundtrack uit de jaren 80 moest hebben, welk nummer zou dat zijn? Bijvoorbeeld The Bangles, Manic Monday, omdat je nergens zin in hebt. Of Walking on Sunshine, omdat alles lekker loopt vandaag. Of I Want to Break Free, omdat je op kantoor zit. Welk nummer past vandaag precies bij jouw leven? Dus welk jaren 80 nummer past vandaag precies bij jouw leven? De titel en artiest naar de Oost-app. Eén restrictie uit de jaren 80. En ik heb er 6 nodig. Dus welk nummer past vandaag precies bij jouw leven? Dus welk jaren 80 nummer past vandaag perfect bij jouw leven? Laat het bij me weten. Zometeen muziek voor je van Steve Miller, Abracadabra en nu Terrence Randari.

0: Abracadabra, je hoorde de Steve Miller Band. We gaan even terug naar 1 september 1984. Tina Turner bereikte in Amerika de eerste plaats met What's Love Got To Do With It. En dat was bijzonder. Na ongeveer 25 jaar in de muziek was het haar eerste solo nummer 1 hit in Amerika. Tina Turner was toen 44. Dus voor iedereen die denkt dat zijn grootste succes inmiddels achter hem ligt, Tina zou zeggen, mooi niet. En ik ga hem ook draaien.
1: 1984.
0: Vandaag dus op 1 in 1984 in Amerika, Tina Turner. En haar eerste solo nummer 1 in dus. Op 44-jarige leeftijd. Dan gaan we met What's Love Got To Do With It. Leuk dat je luistert. 80's Lunch op Radio Stad.

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. En daarvoor hadden we Tina Turner. Vandaag dus haar allereerste solo nummer 1 in scoorde ze. And What's Love Got To Do With It in Amerika. Celine, zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. En de kwaliteit van het drinkwater staat nog steeds onder druk.
0: En wat gaan we nog meer doen? Zometeen natuurlijk de dobbelstenen hier op Radio Host. Jouw ethisch liedje. Dus kom maar door. Wat is jouw meest favoriete ethisch liedje? Wat past het beste bij jouw leven uit de jaren 80? Welk liedje? Laat het me even weten via de Radio Host. 06 4567 1331.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Zuid-Rijnland Nieuws nu met Celine.
4: Goedemiddag. Eind deze maand wordt de N346 tussen Lochem en Goor gesloten voor verkeer. Omdat twee bruggen nodig aan vervanging toe zijn. Houd dus rekening met extra reistijd als je daar moet zijn. Het verkeer kan omrijden via de N332 richting Laren, de Rijksweg A1 en de N347 richting Goor. De weg blijft tot volgend jaar april gesloten. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, deze keer in Zwolle. De inbraak van de afgelopen nacht is inmiddels nummer 63 dit jaar bij de brandweerkazernes verspreid door het hele land. Op de andere kazerne in Zwolle-Zuid is een bord opgehangen dat inbreken niet loont en dat het gereedschap getagd is. Ondanks de inbraak gaat de brandweerzorg gewoon door. De kwaliteit van het drinkwater uit de Maas staat nog steeds onder druk. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven tientallen keren stoppen met het halen van water uit deze rivier, omdat die te vervuild was. Deze verslaggever van Omroep L1 weet meer.
5: Gaat bijvoorbeeld dan om industriële vervuiling, resten van consumentenproducten en ook geneesmiddelen. Informatie over lozingen zit verspreid over bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en verschillende landen. Riva Maas, een samenwerkingsverband is dat, tussen België en Nederland, wil daarom dat die informatie veel beter bij elkaar wordt gebracht, zodat sneller duidelijk is waar zo'n vervuiling nou echt vandaan komt.
4: Ja, 7 miljoen mensen in Nederland zijn voor hun drinkwater afhankelijk van water uit de Maas. En Zwolle begint vandaag met een proefproject voor jongeren met schulden. Zij kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Het project wil jongeren tussen de 18 en 25 jaar helpen door hun schulden van maximaal 15.000 euro af te lossen, zodat ze financiële rust krijgen. Daar staat tegenover dat ze een programma volgen waarbij ze werken aan hun basisvaardigheden en zelfvertrouwen. Er zijn ook groepsbijeenkomsten en ze krijgen een buddy. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Dankjewel, Celine. Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Bert.
3: Ja, ik ben nou helemaal afgeleid. Zondag 25 graden.
6: Ja, dan ga je dan weer oprecht, hè? Ja. Een stukje na zomer september.
3: Ja.
6: Maar op dit moment is het toch niet slecht, hoor. Want vooral in Zeeland en in de kop van de provincie toch wel zonnige periode. Ook stapelwolken. Ik zie in de omgeving van Enschede nog een lijntje met wat lichte regenbuitjes. Maar die trekken nu naar het oosten weg. En temperaturen Raalte, de hoogste tot nu toe 20,7. Hengelo wat minder, want dan komt het een beetje regen. Wat daar geval is, of nog valt, 18,6. Maar verder de zonnige periode, temperatuur zo'n 21, 22 graden. Dus normaal, net iets boven normaal van deze tijd van het jaar. Normaal is het rond de 20. En een matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond en vannacht dan is het droog, het is wisselend bewolkt. Koelt af, zo tussen de 10 en 12 graden. De wind valt van heel goed doorweg. Een zwakke wind nog, die langzaam zeker naar het zuidwesten draait. En morgen een zwakke storing, dat betekent weer wat meer bewolking. In de loop van de dag gaan er een paar buien ontstaan. Niet overal. Ik denk een voorkeur voor Zandert en Twente. Maar het zijn echt plaatselijke buien. Er zijn ook plekken waar het droog blijft. Beetje vergelijkbaar met temperatuur 20, 21 graden. En een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dus licht wisselvallig, om die term nog maar eens van stal te halen.
3: Blijft dat zo licht wisselvallig?
6: Ja, in grote lijnen wel. Donderdag, dan is er net toch wel vrij veel bewolking. Hè. Vandaag en morgen is de zon regelmatig te zien. Maar donderdag zeker in de ochtend, begin van de middag, vrij veel wolken. Soms missen het een beetje. In de middag klaart het soms ook weer een beetje op. Wel wat warme lucht, 22, 23 graden. Vrijdagochtend, half tot zwaar bewolkt, de zon, wolken. En in de loop van de dag komt er een front dichterbij. En vooral in de loop van de middag en avond een band met regen. Dat kan natuurlijk nog een beetje gaan verschuiven. Maar voor die regen uit, 22, 23 graden. Maar het weekend, ja, dat er al over krijgen te maken met een hoge drukgebied. Die trekt in onze richting. Komt denk ik loop van zaterdag boven het zuid van Nederland te liggen. Die trekt dan naar het oosten toe. Dat betekent zaterdag denk ik toch een groot deel een droge dag. Met in de loop van de dag geleidelijk wat zon. En dan zo'n 21, 22 graden. En als alles meewerkt zondag met een wind die dan naar het zuid tot zuidoosten gaat draaien. 3, 24 en misschien dus ook wel die 25 graden.
3: Is dat even een opleving of kunnen we ook volgende week nog genieten van het weer?
6: Nou, dat is nog een beetje onzeker. Maar ik ben bang dat het toch wel het hoge luchtgebied niet een echte blijvertje is. Dat die vrij snel doorschuift en dat die westelijke stroming weer terugkomt. En daarmee ook de onwisselvalligheid. Dus die hele lange, stabiele zomer die we hebben gehad, ja, die moeten we toch een beetje afschrijven. Maar u weet maar nooit, hè, na 10 september. Er zijn wel tropische temperaturen gemeten, dus het zal zo mee kunnen gebeuren.
3: Maar ik heb me altijd laten vertellen dat september best wel stabiel kan zijn.
6: Zeker, zeker. De Old Indian Summer, zo'n bekende term, de Old Weaver Zomer. De ene is voor september bestemd, de andere weer voor oktober. Er zijn verschillende namen voor, maar dat betekent eigenlijk dat vroeg of laat vaak in onze herfsten dan een hoog luchtgebied boven Centraal-Europa ontstaat. En vooral in de herfst voelen ze zich daar goed thuis. En dan krijg je die zuidenwinden, dat je dagen achter elkaar in de nacht en ochtend wat mist en nevel hebt. Die lost dan op en in de middag is het dan prachtig weer met 20, 22 graden. En in september kan het nog een stuk warmer zijn. Ik denk dat het vroeg of laat wel gaat komen.
3: Dankjewel, Gert. Ik wens je een fijne dag. We horen je vanmiddag nog op radio's.
6: Ja, gaan we doen.
3: En komende zaterdag natuurlijk bij de Bas en Bert Ochtendshow. Want jij bent onze vaste weerman, hè?
6: Ja, zeker weten.
3: Zeker weten. Tot zaterdag. Wat mij betreft en vanmiddag ben je natuurlijk ook weer op de radio. Zometeen de Dobbelsteen op Radio Oost. Heb jij een liedje wat bij jou past? Een jaren 80 liedje? Laat het me even weten.
7: Tot 1 uur bij Oost.

0: De Dolly Dots. Love You Just A Little Bit More. Nog steeds een van de grootste hits van de Dolly Dots.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Rita Fortman hebben we op 1 gezet met de Waterboys. En The Hall of the Moon op 2. Islands in the Stream. Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Janneke Lichtenberg. Op 3. Liedje die me doet denken aan mijn jeugd is Words van Everett Davids. Want nu lijkt het zo makkelijk dat ik goed uit mijn woorden kon komen voor de radio. Maar dat was vroeger heel anders, aldus Jeroen Frans. Ah, mooi. 4. Bananarama, Cruel Summer, Jan Post vanaf Urk, dankjewel. Kobe van de Veen gaat voor Wham, Young Guns op 5, 6. Bij mij past het jaren 80 liedje A Kind of Magic van Queen, omdat ik het magisch vind dat ik al 5 jaar van mijn prepensioen mag genieten. Gert Harbers, dankjewel. Nou, Serena, jou de eervolle taak om de Dobbelsteen te laten rollen. En eens kijken welk jaren 80 liedje wij gaan draaien hier op Radio Oost.
2: Ja, ik ga eens gooien.
0: Nou,
2: het is nummer 6.
0: Nummertje 6. Gert Harbers, bij deze gefeliciteerd. A Kind of Magic van Queen is het dus geworden, van de film The Highlander. Even kijken of ik hem kan vinden. Kind of Magic, Queen, volgens mij. Is dit hem? Er staan heel wat versies van A Kind of Magic, maar dit is volgens mij de goede. Dankjewel, Serien. En Gert, gefeliciteerd. Bij deze krijg jij een sportieve waterband toegestuurd. It's a kind of magic.

0: don't know is ook een groot hit voor haar. Tracy Ullman en Breakaway op radio's.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep, hoera!
0: Nou, daar zijn ze weer. Cor en Marjolein, dames en heren. De verjaardagskalender. Goeiedag, Cor. Hallo, Marjolein.
3: Goedemiddag, Bert.
0: De iets nasale Marjolein.
3: Ja. Ja. Nou, het feestje is in Volendam.
4: Ja.
3: Daar is Carola Smit jarig.
0: Carola Smit vandaag jarig.
3: 63 jaar.
0: 63.
3: Dan is Margot Dames, actrice.
0: Margot Dames.
3: 63 jaar.
0: En zij is van de dames en heren, toch?
3: Ja.
4: Goedemiddag,
3: Ruud Gullit. Dan Ruud Gullit.
0: Ja, Ruud Gullit.
3: 64 jaar.
0: 64 Ruud Gullit al. Ja.
3: Dan Gloria Estefan.
0: Estefan, Gloria. De Miami Sound Machine, ja.
3: Dan tv-presentator Dr. Phil.
0: Dr. Phil.
3: 76 jaar.
0: 76 ja. Al, Dr. Phil.
3: En dan Barry Gibb van de Bee Gees.
0: 80 jaar. 80 jaar. Oké. Nou, dat waren ze al.
3: En, Stanley Burleson. Acteur.
0: Ja, ook jarig vandaag. En het is wereldbriefschrijfdag. Heb je al een brief geschreven, Cor?
4: Jawel hoor, ik ben alweer druk bezig.
0: Bent alweer druk bezig, nou dankjewel. Ja. Nou, dag lieve Marjolein, dag lieve Cor, tot morgen.
4: Hoi.
0: Zo meteen op radio's, Astrid de Jong. Ik spreek je morgen vanaf 9 uur hier op radio's. Fijne dag, doei.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, deze keer in Zwolle. De inbraak van afgelopen nacht is inmiddels de 63ste inbraak dit jaar bij de brandweerkazernes verspreid door het hele land. En een man van 32 blijft vastzitten voor een gewapende overval op een paardenhandelaar in Giethoorn een jaar geleden. Een telefoon brengt hem in verband met de zaak. Dat en meer nieuws lees je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en 2 politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim 336.000 euro voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: betekent natuurlijk helemaal niks. Going to a go-go. En bovendien, ik ben er net. Maar lekker is het wel, de Rolling Stones.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 1:06. En mocht je nog ergens heen gaan, oftewel going on the go-go, dan zou ik je willen vragen om voor mij even te kijken wat de benzine kost bij jou in de buurt. Ik schrok een beetje, ik ging tanken vandaag. En ik had de tank niet eens vol, maar mijn portemonnee wel helemaal leeg. Dus ik zie prijzen van 2,25 euro. Tot ergens boven de 2,50 als je benzine gaat tanken op dit moment. Dus als je ergens in Overijssel nog in de buurt van een tankstation bent, wil je dan even kijken wat het daar kost. Ik ben toch wel benieuwd hoe de verschillen zijn in onze provincie. Verder spelen we vandaag de grote supermakkelijke herfstquiz, waarmee je het Oost-prijspakket kunt winnen. Dus daar zou ik ook zeker eventjes voorbij blijven. En wat zijn de kleuren voor de komende herfst? Ja, in de winkels hangen namelijk de kleren al voor de herfst klaar. Dus wat voor kleur moet je gaan aanschaffen als je nog een nieuw t-shirtje wil kopen? Dat is ook wel handig om te weten allemaal. En tussendoor natuurlijk de fijnste muziek. Zo dadelijk Shakira samen met Burna Boy. Maar eerst nog even de Hollies.

Krijg zin om te voetballen. Krijg je ook zin om te voetballen? Ik heb dat altijd een beetje als ik dit liedje hoor. Terwijl ik kan helemaal niet voetballen. Bedankt voor alle prijzen die ik krijg doorgestuurd. Het is wel inderdaad terechte kritiek weer natuurlijk op de vroegmiddag. Ik moet natuurlijk dan wel zeggen wat voor benzine het om gaat. Want ik wilde even een klein steekproefje doen onder jullie. Dus wat kost benzine in Overijssel vandaag? En dan moet ik natuurlijk wel zeggen dat het gaat om euro. Dus de euro loodvrij. Dat als je even wil kijken wat de euro loodvrij bij jou in de buurt kost, dan ben ik nu al blij met Ben. Die vertelt mij dat in Ulsen. Is dat Ulsen? Net over de grens, bij Passen is dat. Daar kost het €2,18 de liter. Dat is denk ik tot nu toe de beste plek. Maar ja, dan moet je dus wel de grens over. En Henk die zegt, in Hengelo vond ik het voor €2,19. Maar dan ook nog 19 cent. Dus dan zit je eigenlijk al op €2,20. Kunnen we ergens in Overijssel goedkoper tanken dan dat? Of ben je ergens terechtgekomen dat je denkt van, wat zijn dit nou voor prijzen? Dit is echt te duur. Even kijken, Peter stuurt net iets door. Dan moet ik eventjes kijken. Ja, dat is de super E10. €2,22 is wel een mooi getal, €2,22. Maar het kan dus goedkoper. Nou, laat het me even weten. Neem de moeite om even te kijken wat de benzine bij jou... Als je nu in de auto zit en je rijdt langs een benzinestation, kijk even wat de euro daar kost. De euro loodvrij dan. Gewoon even een steekproefje in Overijssel terwijl we luisteren naar de beste muziek. Ja, dit is toch wel een van mijn favorieten hoor. Ik blijf dit prachtig vinden. Het is Guus Meeuwers toen hij nog met het studentenbandje Vagant optrad. En een hit scoorde met de live uitvoering van Het is een Nacht.

0: En dan krijg ik een appje van Katrien Lochterman. En ik heb precies hetzelfde, Katrien. Die stuurt echt alleen maar, oh, Lady Antebellum. Ja, dit is gewoon echt een heel erg mooi liedje, Need You Now. En Lady Antebellum bestaat dus niet alleen uit ladies, hè, maar dat hadden we natuurlijk gehoord. Ja, bedankt nog voor de appjes. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de mensen gewoon daadwerkelijk eventjes zouden gaan kijken wat de benzine nou precies kost in de buurt. Maar mensen doen dat toch. Dat vind ik dan toch wel bijzonder. Meerdere mensen geven de tip in Daarle. Fietenolie, ook mag natuurlijk geen reclame maken, maar in Daarle, daar kost de euro loodvrij €2,20. En dan scheelt het je nog 0,1 cent per liter. Eens even kijken. Carla Kalten, die zegt, ik heb vanmorgen in Gronau getankt voor €2,30. Ook weer 0,1. Dus het is €2,299 eigenlijk. En Ben die zegt, nou, je kunt best eventjes in Duitsland gaan tanken, want je hebt geen grenscontroles. Daar heeft hij natuurlijk ook wel weer een punt. En ik kreeg de tip, dit wist ik dus ook weer niet, hè, wat ben ik toch slecht ingelicht. Er is gewoon een app van de ANWB. En dan kun je overal bij jou in de buurt kijken wat de benzine kost. En dan moet je natuurlijk wel gaan rekenen. Want als je omrijdt, dat kost ook weer benzine. Maar dan kun je dus altijd bij de goedkoopste tank gaan tanken. Bedankt ook weer voor die tip.
1: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: En het is precies 2:30. Mooi moment voor het regionale nieuwsoverzicht. En het regionale nieuws krijgen we van Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
15: Goedemiddag. Mortada, alias Morto, die eind februari in Zwolle werd vermoord, werd gelokt door een appje. Een chatgesprek koppelt volgens justitie de verdachte van 51 jaar aan de moord. Vandaag begint de zaak tegen de verdachte met een eerste voorbereidende zitting. De zaak gaat in november verder. En steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
16: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. En we doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
15: Elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker. De directe trein tussen Enschede en Zwolle keert niet terug voor 2032. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet ergens anders in het land. Reizigers uit Twente en Deventer moeten sindsdien overstappen in Amersfoort of Utrecht. Een scenario is ook dat de directe treinverbinding nooit meer terugkeert. De NS wil uiteindelijk samen met de regio bekijken wat reizigers het liefst willen. Ondertussen komen er vanaf december wel extra treinen tussen Twente, Deventer en Amsterdam. Een automobilist botste vanochtend in Deurningen niet op 1, maar op 2 bomen. De bestuurder reed op de Gammelmelkstraat eerst tegen een boom aan de ene zijde, stak toen over en raakte daar nog een boom. Vervolgens kwam de auto met bestuurder in de sloot terecht. Voor zover bekend is de bestuurder niet gewond geraakt. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel, Serine. En dan gaan we naar het weer. Nou, het is echt Hollands weer. Het ene na het andere. De ene keer zonneschijn en de andere keer stapelwolken en regen. De maximumtemperatuur schommelt vandaag rond de 20 graden. En vanavond dan waait een wind wat minder hard en dan wordt het wel zonnig. Dus vanavond kunnen we weer in het zonnetje zitten. 'Snachts wordt het wat kouder, 11 graden. Woensdag dan wordt het fris. Overdag ook weer wolken. En denk erom, in het weekend krijgen we waarschijnlijk een nazomertje. Bijvoorbeeld zondag, dan zou het zomaar 24 graden kunnen worden. En verkeersinformatie heb ik ook voor je. Niet zoveel hoor. Het is rustig op de Overijsselse wegen. 1 waarschuwing voor de A1, de Duitse grens richting Osnabrück, bij de Duitse grens. Daar is de weg namelijk dicht, de A1. En dan word je af en via de af- en oprit omgeleid. Dus daar duurt het allemaal wat langer. En verder kun je nog gewoon doorrijden.
17: Bij Oost in de middag.

0: rare vogel. Die Billy Idol met zijn wit geverfde haar. Maar eigenlijk maakte die met die stem, Sweet 16, maakte die hartstikke mooie liedjes, zoals ook White Wedding en deze dus. Het is, als je het nu terughoort, helemaal niet zo heftig als dat je in de jaren 80 dacht, in ieder geval. Sweet 16 was dat. De €2,16 halen we, geloof ik, niet. Als ik zie voor hoeveel geld mensen aan het tanken zijn in Overijssel. Bedankt voor alle appjes. Even kijken hoor, want hier zo was nog iemand die tankte voor €2,23 in Nijverdal. En dan heb ik hier Rob Pat. En Rob die tankt voor €90 per liter. €90 per liter. Dan denk je natuurlijk, waar gaat hij tanken? Dat willen we allemaal weten. Ja, dat is in Dubai. Dan moeten we toch wel een hele flinke rit maken om daar te kunnen gaan tanken voor €90 per liter. Dank je wel in ieder geval voor je berichtje uit Dubai, Rob. Ja, we gaan naar de nieuwe oogst van deze week. Tangerine in samenwerking met de band Venice. 6-stemmig. Ik vind het een prachtig liedje. Ik kan het niet genoeg horen. Dus ik zet het met liefde weer aan. By Your Side van Tangerine en Venice samen. En ik wil nog een Nederlandstalig liedje draaien dit half uur. Dat ga ik sowieso iedere dag dat ik hier ben doen. Vaak zit het er al in natuurlijk. Maar nu had ik even niks bij me. Dus een Nederlandstalig liedje. Als je even een appje wil sturen via de Oost-app. Iets Nederlands, dat misschien iets Overijssels. Nederlandstaligs. Geef me even een tip. Stuur een appje. Het is kan dus gewoon via de app, maar kan ook via 06-4567-1331. En daar zijn ze dan, die 6 stemmen. Tangerine en Venice.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Tangerine en Venice.
1: Dit is

wat is het eigenlijk, hè? De liefde. What is love? Hathaway hoorde je. Oh ja, nog eventjes iemand die goedkoop is wezen tanken. Dit is wel de koning van de goedkope tankbeurten. Herman Frank. Die stuurt een berichtje. Die heeft in Steenwijk. Moet je wel helemaal naar boven in. Van Overijssel moet je rijden. Maar daar kun je in ieder geval kon je dit weekend tanken voor €2,14. Nou, dat zijn nog eens mooie prijzen. Zeg. Ja, nou, het is net te ver rijden. Maar goed. Bedankt ook voor de Nederlandstalige tips. Erik wil Daniel Loewes, hier kom ik weg. Dan iemand die wil graag Edo Staal. Het kan nooit zo donker zijn. Dat is een wijze les, ook dat liedje. Wilma wil Bukkers aan de Duitse grens. Die heb ik net vorige week al gedraaid, zeg maar, rond deze tijd. En Gerard wil Her Majesty met Hart van mijn Heden. Nou, dat ga ik ook niet draaien, Gerard. Ik moet een hoop mensen teleurstellen opeens. Maar Gerard, ik wijs je er wel op dat morgen waarschijnlijk Bertolf eventjes hier aanschuift in het programma. Dus dan kun je daar vast bij zijn. Jacqueline wil Hilde van Hans Vermeulen, maar even kijken, want ik weet niet wie degene was die dit opperde. Oh, er staat geen naam bij, dat is nou jammer. Maar die zei iets van normaal. Toen dacht ik, ja, natuurlijk, iets van normaal. Ja, hartstikke logisch. En aangezien de scholen allemaal weer in vol bedrijf zijn inmiddels na de vakantie, leek het mij leuk om die lagere school in Hummelo te draaien.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... voor ons allemaal.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. Mortada, alias Morto, die eind februari in Zwolle werd vermoord, werd gelokt door een appje. Een chatgesprek koppelt volgens justitie de verdachte van 51 jaar aan de moord. De zaak gaat in november verder. En krakers van een voormalig kantoorpand in Zwolle moeten nu echt vertrekken. Ze vroegen om uitstel, maar dat verzoek heeft de rechter afgewezen en dus wordt het pand vanaf morgen ontruimd.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En ja, de discussie over hoe je Joel uitspreekt mag je gewoon gaan voeren weer in de app, hoor. Het is altijd zoals ik hem draai. En dan zeg ik er meteen maar weer bij. Ik heb het allemaal uitgezocht. Hij zegt zelf, je mag Billy Joel zeggen en je mag Billy Joel zeggen. Het maakt allemaal niet uit als je maar een plaatje van me draait. En dat heb ik gedaan.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Nou, Paula is op vakantie, maar als je regelmatig even meekijkt via de webcam, dan denk je waarschijnlijk, wat ziet die Paula er toch altijd goed uit. Die heeft altijd leuke kleren aan. Ik was hier vorige week, had ze ook zo'n schattige jurk aan, witte vlindertjes erop. En daar krijgt ze wel een beetje hulp bij. Dat mag ik ongetwijfeld gewoon vertellen van onze styliste, Marina Labax. En die is zo dadelijk in de studio, ze is er nu al trouwens, in de allerlaatste mode, maar zo dadelijk praat ze ons eventjes bij, want wat zijn de kleuren van de herfst als je nog nieuwe kleren gaat kopen, zo aan het einde van de zomer, en dat gebeurt natuurlijk nu wel met dat gekke weer, dan wil je misschien met de laatste mode meedoen. Welke kleuren moet je dan aanschaffen en welke kledingstukken moeten er deze herfst echt in je kast terechtkomen? Je hoort het allemaal zometeen na Justin de Wild en de baby's. Niet samen trouwens, hè? Eén voor één. Eerst de baby's en dan Cheerio.

0: Ja, ik vind het heel leuk als een woord opeens ook mode wordt. Dus opeens hoor je alle jongelui cheerio zeggen. Het komt door hem, hè, Justin de Wild. En dit liedje dat zo heet natuurlijk. En het is officieel meteorologische herfst vandaag, want het is 1 september. En als je toevallig nog de stad in bent geweest de afgelopen weekend, heb je het ook vast gezien. Overal hangen al de nieuwe herfstkleuren in de winkels. Nou, als je regelmatig TV Oost kijkt, dan zie je hoe prachtig onze presentatoren gekleed zijn. En daarbij krijgen ze een klein beetje hulp. Marinella Baks, die regelt dat, styliste. Marinella, fijn dat je er bent.
1: Ja, gezellig.
0: En wat zie je er prachtig uit.
1: Nou, dankjewel Astrid.
0: Ja, heb je bewust nu de laatste mode aangetrokken?
1: Heel toevallig.
0: Nou, vertel even wat je aan hebt. Want je hebt de goede kleuren aan en de goede accessoires natuurlijk.
1: Nou, dankjewel. Ik heb een blazer aan in een satijnlook met een riempje.
0: Donkerbruin, hè?
1: Donkerbruin, dat wordt een beetje de kleur van de winter. Mm-hmm. Echt diep donkerbruin richting zwart. En dat is eigenlijk een beetje het nieuwe zwart. Wat we heel veel gaan zien, wat we ook heel veel gaan zien, is echt het hele diepe donkerblauw. En de Bordeaux, de Burgundy, die komt echt helemaal terug. Was al natuurlijk ook in de zomer en in het voorjaar echt helemaal een kleur. En die is natuurlijk ook heel goed te combineren met een donkerblauw. Dus dat zijn een beetje de kleuren.
0: En bruin past natuurlijk ook goed bij dat donkerrood.
1: Zeker.
0: Ja, dat kan goed samen.
1: Ja.
0: Je moet even in de microfoon, want je kijkt mij heel lief aan, maar je praat dus langs de microfoon.
1: Ik ga even rechter zitten.
0: Dus, ja, precies. Ja. Dat is mooi.
1: Ja, ja. Dank je.
0: Maar donkerblauw en donkerrood is dan weer niet zo'n goede match, of wel?
1: Ja, zeker. Kan zeker.
0: Ja. Oh, nooit geprobeerd. Ja, zie je.
1: Nou, ga maar eens proberen.
0: Jij dus voor. En de accessoires?
1: Ja, je ziet dus heel veel accessoires. Heel veel details komen er, zeg maar, dit najaar. En grote armbanden, riempjes. Twee riemen, zeg maar, in de taille die je goed kunt zien. Schoudervullingen komen helemaal in. Dus je kunt mooi je figuur accentueren zoals jij dat wil.
0: Ja, het is die schoudervullingen, dan denk ik aan de jaren 80.
1: Ja, een beetje
0: dus
1: wel, hè?
0: Grote schoudervullingen. Maar ik vind dat het zo grappig dat iedereen dat dan opeens gaat doen.
1: Ja, dat is natuurlijk de trend.
0: Ja, je wilt toch meedoen ook.
1: Je wil lekker meedoen. Ja. Maar koop wel en doe aan wat bij jou past.
0: Ja. Ja,
1: dat vind ik altijd wel heel belangrijk.
0: Nou, heb ik van de zomer zo'n broek gekocht. Hoe heet dat? Een suave broek noemde mijn moeder.
1: Beetje een barrel.
0: Een barrel?
1: Een barrel.
0: Wat is een barrel?
1: Die wat wijd, die strak in de taille zit, wat hoog. En die loopt dan een beetje wijder uit richting heup en knie. En die komt wat smaller weer op de enkel.
0: Ja, bij de enkel zitten zelfs touwtjes, zeg maar. Dus
1: ja,
0: dat is,
1: de barrel. Ja, die ga je heel veel zien.
0: Echt waar?
1: De barrel jeans. En die zie je natuurlijk nu ook een beetje in die military look. Die olijfgroen, wat ook een hele...
0: Grappig is dat, hè? Want ik denk dan, oh, dat is een leuke broek. Dat is heel anders dan wat ik al heb, die koop ik.
1: Ja.
0: En dan uiteindelijk blijk ik ook gewoon beïnvloed te zijn door wat trend
1: natuurlijk.
0: Is.
1: En dat hangt natuurlijk ook in de winkels. Dus, ja.
0: En wat nou, is er nog iets, een kledingstuk waarvan je zegt van, nou, het is wel handig als je dat deze herfst in je kast hebt?
1: Wat je ook veel gaat zien, best wel leuk, de ruiten komen helemaal in. Kleine ruitjes, die grovere ruiten. Dus vroeger noemden we dat de houthakkersblouse.
0: Oh, dus ook voor mannen? Of alleen voor dames?
1: Voor de mannen zie je weer veel die overjasjes die ruiten zijn. En voor de dames zie je echt blousjes die je lekker los kunt dragen. Of om je middel met een knoop. Oh. En daarboven weer een top. Dus dat ga je heel veel zien.
0: Leuk.
1: Wat ik ook nog heel leuk vind zijn schoenen. Zijn die assaklaarsjes met zo'n heel klein hakje eronder. En die kun je wel leuk combineren met die barrelbroek.
0: Oh ja, een laarsje met een barrelbroek. Ik ben al blij dat ik weer iets geleerd heb nu.
1: Die zaklaarsje. Ja, en vaak in zwerden, een beetje in taupe.
0: Oh, ook leuk.
1: Lichtbruin, zandkleur.
0: Mag ook weer.
1: Ja, en gaan we allemaal zien.
0: Hoe weet jij dit nou allemaal? Ga je dan alle winkels langs? Of ben je al eerder aan het kijken naar wat er op de catwalks en dergelijke verschijnt?
1: Nou, ik ben er eigenlijk best al wel eerder mee bezig wat de trends zijn. Ik volg natuurlijk heel veel op social media. En ik gun natuurlijk voor onze presentatoren gaan we shoppen bij onze sponsor Roetgerink in Enter. En daar kijk ik ook van tevoren van, wat hangt er in de winkels? Met welke presentator ga ik er naartoe? Wat is voor welk programma? Dus daar ben ik echt wel al op tijd mee bezig.
0: Weten we dan ook al wat er deze winter vooral? Of zet het dan gewoon door wat er nu aankomt?
1: Dat zet wel door. Wat we nu allemaal zien, dat is de donkere tinten, donkere kleuren. Ja, echt die mooie, diepe kleuren. Wat ik net al zei, echt dat diepe donkerbruin, diep donkerblauw.
0: Ja.
1: En ja, heerlijk. Zoeken. Ik hou ervan.
0: Ja, ik ook. En dat past ook weer bij de winter, want het is weer iets volstrekt anders dan afgelopen zomer.
1: Zeker. Dus, zeker.
0: Nou, dankjewel. Ik ga er straks ook weer super hip bij lopen.
1: Top.
0: En mensen in Overijssel die nu luisteren ook. Dus dat heb je weer goed geregeld. Dankjewel.
1: Jij ook, dank Astrid.

0: Zo leuk als ik in de discoavonden in het zwembad in Kampen liedjes draai voor de kinderen. Van discoliedjes wordt deze nog altijd aangevraagd. Ook door hele jonge kinderen. Terwijl die inmiddels volgens mij al in minstens 5 jaar oud is. George Ezra hoorde je en Shotgun. Ja, en straks dan speel ik de super makkelijke herfstquiz. De echt veel te gemakkelijke herfstquiz. Je krijgt 3 vragen. En als je ze alle 3 goed hebt, dan win je het Oostpakket. En de instapvraag is, op welke datum is het herfst? Dus niet de meteorologische die vandaag ingaat, maar wanneer wordt het voor iedereen herfst? Als je die datum doorgeeft via een appje en je hebt het goed, dan spelen we misschien straks de supermakkelijke herfstquiz met elkaar. Het kan gewoon via een appje, via de Oost-app. Maar nu is het eerst tijd voor het regionale nieuws en natuurlijk de boodschappen.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het is 2:30 en het is tijd voor een overzicht van het regionale nieuws. Krijgen we van Serien Beunen. Serien, ga je gang.
3: Goedemiddag. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan bij het bedrijf Achter de Boottocht, waarbij een man van 25 uit Rijssen om het leven kwam. Eind juli raakten 8 inzittenden te water toen een boot kapseisde, waaronder de man uit Rijssen dus. Agenten namen bij de inval computers, harde schijven en documenten in beslag, omdat de politie vermoedt dat er in eerder aangeleverde videobeelden is geknipt. Zo hoopt de politie om de originele beelden terug te vinden. Zwolle voert een parkeerverbod in op industrieterrein Marslanden om de parkeeroverlast aan te pakken. Ondernemers klagen al jaren over auto's, bedrijfsbusjes en vrachtwagens die het moeilijk maken om bij hun bedrijf te kunnen. Bedrijven kunnen soms hun eigen terrein niet op of af. Leveranciers kunnen niet lossen. En sommige wegen staan zo vol dat er geen vrachtwagens tussendoor kunnen. Naar verwachting gaat het verbod volgende maand definitief in. En Deventer is een van de 5 steden die een belangrijke rol gaat spelen bij het aanpakken van de krapte op de woningmarkt. Deventer wil komende jaren ruim 11.000 nieuwe woningen bouwen. Deze wethouder is blij.
4: Het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken. We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente. Maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden. En echt een centrumstad te worden.
3: Een groot deel van de nieuwbouw moet komen in het centrum, Keizerslanden en de noordelijke stadsrandzone. Het Rijk gaat helpen bij het snel realiseren van deze woningen. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel, Serien. Dan het weer. Ja, er is geen pijl op te trekken hoor, de komende dagen. Het gaat regenen, af en toe gaat de zon schijnen. Er zijn wolken en het waait af en toe best hard. Maximum temperatuur ergens rond de 20 graden in Overijssel. En vanavond gaat het minder hard waaien. En dan wordt het opeens wat zonniger. Vannacht weer koud, 11 graden wordt het dan. Dus dan kan misschien het winterdekbed zelfs al uit de kast. Ja, en dan blijft het de komende dagen een beetje afwisselen. En uiteindelijk zondag zou het wel weer eens lekker warm kunnen worden. Een beetje nazomeren met zo'n 24 graden. En dan een blik op de wegen in Overijssel. En het rijdt echt overal door. Dus dat is het goede nieuws. 2:30. Als je onderweg bent in Overijssel, dan sta je als het goed is nergens in de file. Bij Oost in de

Wat een geruststelling, zeg. Terwijl ik luisterde naar Erik Messi en zonder jou word ik gerustgesteld via de app, want ik dacht dat het aan mij lag. Dit jaar begint de herfst namelijk op een hele rare tijd. De echte, officiële, astronomische, zeg je dan volgens mij. De echte herfst, die begint ergens later deze maand. En op een ander moment dan normaal. Dus ik dacht, zouden mensen dat weten? En ik zie in de app dat heel veel mensen dat niet weten. Dus ik krijg heel veel foute antwoorden. Maar ik krijg af en toe ook een goed antwoord. Dus een van de mensen die dat nu goed heeft geappt, of dat nu nog goed appt via de Oost-app, die mag straks meespelen in in de super makkelijke herfstquiz. Dat is een hele makkelijke quiz. 3 vragen. En de eerste vraag weet je dus al. Nou, als je die andere 2 ook goed hebt, dan win je het Oost-herfstpakketje. Dus je kunt meespelen door te appen nu. Maar ja, moet je het wel goed hebben natuurlijk. Als je de Oost-app nog niet hebt, dat zou natuurlijk kunnen, kun je ook gewoon een telefoonnummer gebruiken. Komt-ie. Pen erbij. 06-4567-1331. Nou, wanneer begint de meteorologische herfst? De meteorologische is vandaag. Nou, één van de 2 herfsten die niet vandaag begint, wanneer begint die dan wel? Laat dat even weten als je mee wil spelen met de super makkelijke quiz. Gaan we nu luisteren naar Sam Fender, die samenwerkt met Olivia Dean. Heel slim, want dat is een superster natuurlijk. Reining Me In.

0: Ach, nog steeds hè, klinkt het zo vrolijk, de Spice Girls. Terwijl ze inmiddels niet allemaal meer zo vrolijk zijn. Dit was eigenlijk een grote doorbraak in de jaren 90. Wannabe hoorde je. Het is tijd voor de grote supermakkelijke herfstquiz. Het is vandaag op zich de meteorologische herfst. Maar later deze maand wordt het pas de officiële voor de meeste gewone mensen geldende herfst. En als je wil weten waarom dat is, moet je lekker blijven luisteren. Want dat gaat weerman Gert Voerman straks uitleggen. Maar nu spelen we eerst die quiz. En die quiz die speel ik met José Kortieren uit Haaksbergen. José, goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: kalender erbij gepakt.
1: Slim!
0: Want ik dacht ook eerst 21ste. Ik denk, maar laat ik voor de zekerheid even nakijken.
1: Ja, wat goed. Wat,
0: en toen zag ik 23.
1: Ja, ik snap ook helemaal niet waarom het opeens 2 dagen later is. Maar dat horen we straks allemaal. Maar je hebt wel daarmee het goede antwoord gegeven. Dat betekent nog 2 goede antwoorden in de supermakkelijke herfstquiz. En dan kun je het herfstpakketje winnen. De tweede vraag, dat lijkt misschien een strikvraag. Maar denk even goed na, dan weet je waarschijnlijk gewoon het antwoord. De vraag is, hoeveel woorden rijmen er op herfst?
0: Maar sowieso eentje.
1: Oh, welke dan?
0: Kerst.
1: Nee, kerst rijmt niet op herfst. Kerst rijmt niet op herfst. Dus als die niet, als dat niet rijmt, hoeveel woorden rijmen er dan op herfst?
0: Oh nee, dat klopt niet.
1: Nou, nee, dat klopt
0: denk
1: niet.
0: Ik geen één.
1: Dat is helemaal goed. Dat is gewoon, ik vind het al, je zat er maar eentje naast, dus dat had ik sowieso goed gerekend. Want je hebt altijd een soort drempel van 3. Dus dat is goed. Nou, je zit op 2 goede antwoorden. Als je de derde vraag ook goed hebt, dan heb je het pakket binnengesleept. De derde vraag is, in de herfst wordt de klok ook verzet. En de vraag is, gaat de klok in de herfst voor of achteruit?
0: Een voorjaar is voor en het najaar is na.
1: Dus gaat hij voor of achteruit?
0: Achteruit.
1: Dat is goed. En wat een goed ezelsbruggetje. In het voorjaar gaat hij vooruit, dus gaat hij in de herfst achteruit. Ja, 24 oktober hoor. Dat duurt nog even voordat we ook weer met die klok aan de gedoe gaan. Nou, dat betekent dat je het pakket in de wacht hebt gesleept, José.
0: Nou, supermooi.
1: Dat is mooi, hè? Dus dat gaan we naar Haaksbergen opsturen. Daar feliciteer ik je vast mee.
0: Dankjewel.
1: En dan willen we natuurlijk ook altijd graag weten wat voor vlees we in de Kuip hebben. Dus kun je nog iets vertellen over jezelf dat, ik of andere mensen die nu luisteren nog niet wisten?
0: Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat ik ongeneeslijk ziek ben.
1: Oh, dat is niet het meest gezellige nieuwtje, maar je vertelt het heel vrolijk.
0: Ja, nou, ik ben ook nog redelijk goed te pas, dus...
1: Ja, je bent een beetje aan gewend ook.
0: Ja, ook dat.
1: Oh, oké. Maar op het moment gaat het beter dan...
0: Ja, nou gaat het naar omstandigheden redelijk.
1: Ach, nou, dat vind ik fijn om te horen. Het eerste natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Nou, dan wens ik je heel veel sterkte.
0: Maar ik zeg altijd positief blijven.
1: Positief blijven en ik hoop dat je een leuke quiz hebt beleefd.
0: Nou, ja, zeker.
1: Ja, het was een mooi gesprek. Nou, er komt ook nog een prijzenpakket. Gefeliciteerd, José, en dank je wel.
0: Dag. Dank je wel.
1: Dag. Dag.

0: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Bam, bam.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan bij het bedrijf Achter de Boottocht, waarbij een man uit Rijssel om het leven kwam. Eind juli raakten 8 inzittenden te water toen een boot kapseisde, waaronder dus de man uit Rijssel. De gemeente Zwolle gaat parkeerproblemen op het bedrijventerrein Marslanden aanpakken met een parkeerverbod. Ondernemers klagen al jaren over de drukte op het terrein. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
1: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Echt, ik vond het toen al een leuk liedje. Maar nu, als je dus op internet het verkeerde linkje opent, dan krijg je dit liedje van Rick Ashley. En dan ben je gerickrolled. Dan denk je dat je iets opent. En dan krijg je het liedje van Rick Ashley. En dat doen mensen nog steeds. En zo wordt dit liedje steeds weer nieuw leven ingeblazen bij nieuwe generaties. En dat is mooi. Vind ik mooi.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 7:07 is het en ik lees zo even de appjes door. En echt bijna iedereen denkt dat de astronomische herfst begint op 21 september. Dat is dus niet zo. Het is 23 september. En dat had José dus ook even opgezocht op de kalender. Daar staat het goed natuurlijk. Maar waarom is het? Waarom is de herfst te laat dit jaar? In ieder geval voor mijn gevoel. Nou, dat vraag ik straks aan Gert Voerman, want die weet daar gewoon alles van, hè. En dan kunnen we het ook nog weer even hebben over de astronomische en de meteorologische herfst. Want waarom hebben we eigenlijk twee verschillende herfsten? Nou, voor veel mensen is het herfst vandaag. En daar past het weer ook bij de komende dagen. Maar in het weekend wordt het weer een beetje zomer. Dat is het goede nieuws van vandaag. En goed nieuws, ik heb heel veel prachtige muziek weer. Zo dadelijk een liedje van ruim 5 minuten dat nog steeds heel vaak aangevraagd wordt van de zanger van die ook verantwoordelijk is voor de monsterhit Paradise by the Dashboard Lights. Nou, dat straks pas, nu eerst Ben Kramer en zijn clown.

0: Mooie combi, Niall Horan samen met Miles Smith en Drive Safe. Ja, die zekerheden in het leven. De 21ste wordt het altijd zomer of winter of herfst. Maar nou, mooi niet. Het is 23 september pas officieel herfst. Vandaag dus de meteorologische herfst. En de 23ste, de gewone mensen herfst. Nou, voor wie het dus vandaag herfst is geworden, is weerman Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Heb je het gevierd dat het herfst werd?
1: Ja, ik heb wel eventjes een flesje champagne opengetrokken.
0: Dat doe je 4 keer per jaar, hè?
1: Dat doe ik 4 keer per jaar. En dan moest ik ook wel naar die prachtige meteorologische zomer die we hebben gehad, hè? De warmste ooit.
0: Ja.
1: Wat dat betreft mocht er wel een flesje opengeknald worden.
0: Ja, en dan is het nu herfst. Maar voor wie is het nu herfst behalve voor de weermannen? Nou, en vrouwen? En mensen?
1: Eigenlijk alleen voor de weermannen en weervrouwen. En daar is een hele simpele reden voor. We willen natuurlijk seizoen met elkaar vergelijken. En dan is het gewoon handig tellen om een hele maanden te denken.
0: Okay.
1: Als je 21 september tot met 21 december moet vergelijken, dan is het gewoon lastig. En dan is het gewoon handig om te zeggen vanaf 1 september begint de herfst tot 30 november. En dan heb je een mooi blok wat je elk jaar kunt vergelijken hoe de herfst of je warmer wordt of kouder wordt in de loop der jaren. Dat is eigenlijk de hoofdreden om dat te doen. Eerlijk gezegd vind ik ook wel dat het ook wel september ook een echte herfstmaand is. Want het wordt steeds donkerder buiten. En het heeft alles natuurlijk te maken met de definitie van herfst. En herfst is voor mij de overgang van de zomer naar de winter. Dus in alle verschijnselen mogelijk. En dat zie je ook in september. Vorig jaar ergens rond de 13e zat ik aan de westkust. Ik kan er een weekje naast zitten, maar toen was er een volle storm aan de gang. En een paar dagen later was het gewoon 25 graden. Dus wat dat betreft is september wat mij betreft ook een echte herfstmaand.
0: Ja, maar waarom doen we dat dan niet gewoon? Dat het voor ons allemaal herfst wordt, de eerste?
1: Ja, die andere astronomische herfst, die begint inderdaad op 23 september dit jaar om 2:05 s'nachts. Ja, dat is astronomisch, dat woord zegt het al. Het heeft wel eens te maken met de stand van de zon. En dan staat de zon precies boven de evenaar. Dus daar is ook wat voor te zeggen. Dan gaat hij eigenlijk naar het zuidelijk halfrond toe, vanuit ons perspectief in ieder geval gezien. En dan staat hij precies boven de evenaar. En dan zijn overal de dagen en nachten de hele wereld even lang. Ja, om dat als een punt te nemen, snap ik ook wel.
0: Okay. Nou ja, dan houden we het zo als jij het zegt. Maar het wordt dus de 23ste herfst, maar dan wel midden in de nacht. Dus eigenlijk, zeg maar, voor ons gevoel, de gewone mensengevoel, een dag te laat.
1: Ja, want normaal gesproken, we hebben altijd geleerd op school, tenminste ik wel, dat het de 21ste was.
0: Ja.
1: Maar het verschilt gewoon per jaar een beetje. En ik meen de lente of de zomer dat het de komende decennia helemaal niet meer op de 21ste gaat vallen. 1 van die 2. Dus dan leren de kinderen het op een ander moment. Maar het verschilt soms. Maar gemiddeld gesproken zit het vaak rond de 21ste.
0: Ja, ik zat te kijken ook in de appjes die mensen stuurden toen ik vroeg wanneer begint dan de gewone mensenherfst. En dan is het toch, nou, ik denk echt dat 95% nog steeds de 21ste denkt.
1: Ja. Ja. En dat is ook heel logisch, want dat hebben we op school geleerd. Het is een beetje ingeprogrammeerd, als ik het zo mag zeggen. Maar de werkelijkheid ligt toch anders. Dat is 23 september. Het begint erg laat dit jaar.
0: Ja, en als wetenschapper moet je ook een beetje in de war raken. Want voor jou is een herfst dus over het algemeen warmer. Nee, even denken hoor. Is een herfst... Ja, een herfst is voor jou warmer dan voor andere mensen. Want de komende weken is het relatief warmer dan na die weken.
1: Ja, klopt. Ja. En daarom, daarom is het niet voor niks natuurlijk de meteorologische herfst.
0: Ja.
1: Dan kun je die hele periodes met elkaar vergelijken. Maar ja, je mag wel aannemen, gemiddeld gesproken, als je de periode 1 september tot 30 november pakt en je vergelijkt hem met 21 september, om die toch maar even te pakken, tot en met 21 december. Ja, dan zal die tweede periode altijd gemiddeld kouder liggen.
0: Ja.
1: We praten niet voor niks over de meteorologische herfst.
0: Nee, precies. Dat is voor de deskundigen onderling. Nou, dan zijn we helemaal bij. En dan vieren wij gewoon de 23ste pas de herfst. Maar jij van harte gefeliciteerd.
1: Ja, en jij straks ook. Kun je ook een flesje opentrekken?
0: Ja, doen we gewoon. Dankjewel, Gert.
1: Okay, hoi.
0: Doeg, hoi. Ja, en dan die plaat die ik beloofd had. Van Meatloaf bedoelde ik natuurlijk. I'd do anything for love.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: En het is 3:30. We gaan luisteren naar een overzicht van het regionale nieuws. En dat krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag, Serien.
12: Goedemiddag. De Tweede Kamer debatteert over hoe we om moeten gaan met de wolf. Ook in onze provincie worden we geconfronteerd met die vraag. In het natuurgebied Het Vechtdal zijn de afgelopen maanden meerdere wolven gespot. De provincie houdt zelfs rekening met een mogelijke vestiging van de wolven. Boeren mogen nu wolven op hun eigen terrein met licht en geluid verjagen. De Tweede Kamer bespreekt vanavond de verdere koers van het wolvenbeleid en de manier waarop deze mogelijkheden wordt omgegaan. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan bij het bedrijf achter de boottocht waar een man van 25 uit reizen om het leven kwam. Eind juli raakten 8 inzittenden te water toen een boot kapseisde, waaronder dus de man uit reizen. Agenten namen bij de inval computers, harde schijven, documenten in beslag, omdat de politie vermoedt dat er in eerdere aangeleverde videobeelden is geknipt. Zo hoopt de politie om de originele beelden terug te vinden. De plannen van de coalitie voor de begroting van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving door RTL Nieuws. De geplande verhogingen van het eigen risico willen de partijen uitstellen en de bezuinigingen op sociale zekerheid worden deels geschrapt of uitgesteld. Gisteren was het nog spannend of de coalitie überhaupt tot een akkoord zou komen. Nu liggen hun plannen dus op straat. In oktober en november gaat het waarschijnlijk zeer veel regenen. En als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater. Onze weerman Gert Voerman legt het uit.
13: Dat heeft alles te maken met de El Niño wat nu aan de gang is. De term die mensen misschien wel kennen, dat is dat stille delen van de Stille Oceaan af en toe opwarmen. En die worden momenteel extreem warm. We gaan waarschijnlijk naar een super El Niño toe. En wat je dan ziet is dat de herfst in West-Europa over het algemeen wat natter gaat worden. Het zijn seizoensverwachtingen die nog in ontwikkeling zijn. Maar de zomer is goed gescoord. En er is ook een aanwijsbaar iets, namelijk die opwarming van de Stille Oceaan. Waardoor de zoveel warmte vocht in de atmosfeer komt, dat delen van de wereld, waaronder West-Europa, vaker wat nattere herfst gaan krijgen.
12: Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dankjewel, Srien. En dan gaan we kijken naar het weer van nu. Nou ja, het waait, het is fris, stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar af. En we zitten in een temperatuur van rond de 19, 20 graden. Vanavond dan wordt het zonniger. De komende dagen blijft het wisselvallig. En dan in het weekend kan het weer wat warmer worden. Krijgen we misschien een nazomer met ongeveer 24 graden. En dan de verkeersinformatie. Ik zal eens even kijken. Er stond net één file in onze provincie. Ja hoor, op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Sta je eventjes stil. Duurt ongeveer 6 minuten. Bij Oost in de

Dolly Parton overleed afgelopen week. Toen verschenen er plaatjes op internet van alle artiesten die in de hemel dan Dolly Parton zouden ontvangen om heel graag met haar samen te zingen. En op een van die plaatjes stond Whitney Houston. En toen dacht ik, oh ja, Whitney Houston, die is ook al lang geleden overleden. Ik heb het even opgezocht. Dat was in 2012. Dat is echt ook alweer hartstikke lang. Dat is bijna 15 jaar geleden, joh. Ja, en ze was nog niet eens 50 jaar. Gelukkig hebben we de muziek nog, zeggen we dan. All at Once hoorde je van Whitney natuurlijk. En ik kreeg zojuist een appje. Stond geen naam bij, dus ik weet het niet. Maar met de vraag waarom ik een koptelefoon op heb. Ja, je kunt op tvo's meekijken. Dan zie je dan eigenlijk alleen maar mijn hoofd, dus heel saai. Maar daar zit inderdaad een koptelefoon op. En ik dacht, nou, dat kan ik wel even uitleggen waarom ik die op heb. Ten eerste om mezelf goed te horen. Want als je in een ruimte bent en je hoort de geluiden van buitenaf en jezelf, en je hoort jezelf natuurlijk ook binnendoor, zeg maar, door je hoofd heen. Ja, dan hoor je niet goed hoe je op de radio klinkt. En dat is fijn om dan een koptelefoon op te hebben. En je hoort op de achtergrond een muziekje. In dit geval een muziek, Scandinavisch muziekje. Ik zal hem wat harder zetten. En dat muziekje moet natuurlijk zachter zijn dan mijn stem, maar net hard genoeg om een beetje gezelligheid op de achtergrond te creëren. En dan moet ik ook goed horen hoe dat in verhouding met mijn stem klinkt natuurlijk. Nou, er was dus een jongen, ik weet zijn naam niet, maar die wilde dat graag weten, dus dat heb ik even uitgelegd. Oh ja, en als je die geluiden via de boxen zou afspelen, dan komt dat geluid via de microfoon weer op de radio en dan weer via de boxen en dan weer. Dus uiteindelijk krijg je dan zo'n hele harde piep die ik niet zal laten horen. Maar om dat te voorkomen is het dus ook die koptelefoon. En ik vind het gewoon leuk om naar mezelf te luisteren. Dus is dat ook weer uitgelegd? Kunnen we weer naar muziek? En goede muziek in dit geval. Somjeu heb ik nog voor je. Dark Before the Dawn. En zo dadelijk is Jan-Willem hier om ons te vertellen wat je straks na vieren gaat horen. Hier bij Radio Oost.

0: Die halen we nog even terug, hoor. Want dat is toch wel echt een van de... Nou ja, dus het werk van Herman Finkes bestaat uit alleen maar hoogtepunten. Maar dit is er wel een van die jij net geeft, Jan-Willem. We hadden het nog even over de vraag uit de grote supermakkelijke herfstquiz. De vraag was, hoeveel woorden rijmen er op herfst? Nou, het antwoord was nul. Tenminste, gewone woorden, want je kan wel iets verzinnen. Maar toen kwam jij met een quote van Herman Finkes.
1: Want wat rijmt er op waterfiets rijmt niets.
0: Ja, en toch heb jij die quote anders in je hoofd dan ik.
1: Oh.
0: En zoals ik hem heb, klopt die niet. Want ik dacht dus dat het was... Op alles rijmt wel iets, behalve op waterfiets. Op waterfiets rijmt niets.
1: Oh, dat zou ook zomaar kunnen.
0: Nee, maar dat klopt niet. Oh. Want hoezo behalve op iets rijmt namelijk ook op waterfiets. Dus ja, niet behalve... Ja, moeilijk, hè? Maar hij heeft moeilijke humor en toch extreem grappig. Goed.
1: Ja, ik gebruik hem nog dagelijks.
0: Ja, ja, hij komt altijd weer, inderdaad. Hij popt iedere keer. Als je een kussentje gaat kopen, denk je meteen weer aan Herman Finkes.
1: Ik moet nog steeds terugdenken. Jaren geleden, toen ik hier net begon, zei ik ook een keer op de... het is geen muggenzifterij, het is muggenzifterij. En toen ging iemand mij ook verbeteren. Die zei, nee, dat is de grap.
0: Oh,
1: dat.
0: Ja, dat is hier moeilijk, hè? Moeilijk. Ja. Goed, maar we kwamen hierop omdat jij het straks nog over de herfst gaat hebben.
1: Zeker. De herfst is begonnen, althans voor de weermannen en vrouwen onder ons. Daar gaan we het zo nog weer over hebben of dat ook qua weer zo is. Nu schijnt het zonnetje als ik naar buiten kijk. Maar er horen heel veel mooie plaatjes bij de herfst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dan ook in het Nederlands? Of kom je al snel op het...
1: dan kom je alweer in oktober. Oktoberkind van... hoe heet het
0: ook alweer? Natuurlijk. Het is weg. Maar ja, dan komen we zo weer op. Ja.
1: Mijn favoriet aller tijden komt uit War of the Worlds.
0: Oh.
1: Dat is Justin Hayward en Forever Autumn.
0: Oh.
1: Ja, dat vind ik echt een hele mooie.
0: Dus die gaan we helemaal integraal War of the Worlds uitzenden straks.
1: Dat zit niet, maar wel Forever Autumn.
0: Dat dan weer niet. Ja. Nou, kunnen mensen nog insturen?
1: Altijd kunnen ze insturen. Er zijn al heel veel binnen. Er zitten alweer tegen de 30 verschillende aanvragen aan. En jouw idee kan er ook bij. Welke muziek past er bij de herfst? Riders on the Storm van The Doors, zegt Els. Even kijken, Purple Rain van Prince. Tuurlijk. En dat zegt Hilbert. En Benny, die komt met de westenwind van Dana.
0: Kijk, ja, nou, zo kun je doorgaan met je suggesties. Je mag ook appen. En dat kan natuurlijk via de Oost-app of via 06-4567-1331. En wie weet hoor je straks die ene plaat terug of je naam vermeld op de radio bij Jan-Willem. Heel veel plezier in ieder geval straks. Ik ben er morgen weer, dus ik zeg hartelijk herfst en tot morgen.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Luca Plochman gaat naar SC Cambuur, dat zegt Voetbal Insight. Sinds deze zomer is de doelman transfervrij. Daarvoor speelde hij bij Go Ahead Eagles. Hij trainde al mee in Leeuwarden. En opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, deze keer in Zwolle. De inbraak van afgelopen nacht is nummer 63 van dit jaar. Bij brandweerkazernes verspreid door het hele land. Dat en meer nieuws lees je op oost.nl.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel. 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost.

0: Phil Collins en Two Hearts maakt het 4:06.
1: Jan-Willem Cobus. De dag van Oost.
0: Samen met Serien Beunen ga ik met je erbij zijn tot 7:00 het nieuws van vandaag bespreken.
2: Ja, we gaan het hebben over schulden en jongeren die daarmee zitten.
0: En we hebben het over dat Deventer een heel stuk gaat groeien de komende jaren.
2: En we hebben het over een nieuw vrouwencentrum in Zwolle.
0: Oost in alle staten is een nieuw programma bij Radio en TV Oost. Daar gaan we ook meer over horen en we bekijken wat er verder vanavond en morgen allemaal nog gebeurt. En wat is het vandaag? Het is 1 september.
2: Dus dat is de herfst.
0: Zo is het. De herfst is begonnen. En welke muziek past daarbij? Dat mag je doorgeven. Via Facebook Radio Oost kun je dat kwijt. En ook via 06-4567-1331. En wat we ook altijd gezellig vinden, is als je even belt. 074-2456-665. Nu even een uitje naar Texas. MUZIEK

0: Ja, golden years, de golden weken komen er langzaam maar zeker weer aan. Golden, een beetje bruinig. En het zonnetje erop, dan lijkt het soms goud. Dat is het verhaal.
1: De 6 voor 7.
0: Van de 6 voor 7, want het onderwerp van vandaag is herfst.
2: Ja, want bij de herfst denk je natuurlijk aan knus binnenzitten, terwijl de regen tegen de ramen klettert. Je denkt in elk geval niet aan zon en 20 graden, zoals vandaag het geval is. Toch is vandaag de herfst gestart.
0: Ja, voor de weermannen dan en de weervrouwen, want het is de meteorologische herfst. En voor ons stervelingen, zou ik zeggen, is het eigenlijk meer de astronomische. Ik heb ooit een keer astrologische per ongeluk gezegd. Astronomische herfst, die begint de 23e. Dus we hebben nog even 3 weken voordat die herfst begint. Maar we lopen erop vooruit met de herfstplaatjes vandaag. Heb jij daar een goed idee bij, dan kun je die laten weten. En dat kan via 06... 4567-1331. Dit hoort helemaal niet bij de herfst, maar geeft me toch een warm herfstgevoel. De stem van Alison Moyet en Is This Love?

0: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Diggy Dex en J.W. Roy met Treur niet, ode aan het leven, nu de ode aan de herfst.
2: De 6 voor 7.
1: Ja, de 6 voor 7 die gaat dus over dat de herfst weer begonnen is voor de weermensen onder ons. En onze weerman Gert, die gaan we straks weer horen. Natuurlijk, over een uurtje komt hij weer even live vertellen hoe het zit met het weer. Maar hij vertelt nog eventjes hoe belangrijk het is waarom hij nou 1 september vindt dat de herfst begint.
3: Eigenlijk alleen voor de weermannen en weervrouwen. En daar is een hele simpele reden voor. We willen natuurlijk seizoen met elkaar vergelijken. En dan is het gewoon handig tellen om een hele maanden te denken. Als je 21 september tot met 21 december moet vergelijken, dan is het gewoon lastig. En dan is het gewoon handig om te zeggen vanaf 1 september begint de herfst tot 30 november. En dan heb je een mooi blok wat je elk jaar kunt vergelijken hoe de herfst of je warmer wordt of kouder wordt in de loop der jaren. Ja, dat is eigenlijk de hoofdreden.
1: Ze zijn gewoon niet zo handig met rekenen.
4: Nee.
1: Daarom doen ze het. Maar goed, welke plaatjes passen erbij? Dat is de vraag die we stellen vandaag. Even een voorbeeldje. Ik vind dit ook een zo mooi nummer. De mama's en de papa's. En California Dreamin'. En wat dacht je van deze? Hoewel het vandaag gelukkig nog niet geldt. En ik hoop dat het ook even zo blijft. Piazzadora en Jermaine Jackson en When the Rain Begins to Fall. Jouw idee voor de 6 voor 7? Geef ze door, dat kan op 06 4567 1.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl. Pam pam. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: De dag van Oost.
10: Het is 4:30 en we kijken even weer op de thermometers. Het is een tikkeltje warmer dan gisteren. 23 graden in Reutem, Henvoorde 21 en Roekebos 22 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
11: Goedemiddag. Luca Plochman gaat aan de slag bij SC Cambuur, zegt Voetbal Insight. De doelman is transfervrij sinds deze zomer. Daarvoor speelde hij bij Go Ahead Eagles. Hij trainde al mee in Leeuwarden. De transfermarkt in Nederland is nog open tot morgenavond 11:45. En we houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de Overijsselse clubs en spelers via oost.nl in onze app. Waarschijnlijk moet je er nog niet aan denken, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen op de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald. Ze worden helemaal nagekeken, want ze hebben door het zout veel te verduren gehad. Maar daarna zijn ze klaar voor een strenge winter. En dat allemaal terwijl de winter nog zo ver weg lijkt.
12: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
13: Deze kan weer veilig de straat op.
14: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag er mee te sneeuw komen, ja.
11: En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker. Ze was 19 jaar. Veel mensen wilden haar eren, zegt het KNMI.
15: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
11: De vader van Jade noemt het in een reactie een prachtig eerbetoon. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
10: Kijken we naar de files. Er staan er 2 op 1 plek. En dat is voor de verkeerslichten op de A35 en 35 bij Wierde. Aan beide kanten staat er een file. De vertraging is aan beide kanten hetzelfde. Zo'n 5 minuten ben je langer onderweg. Tijd voor het weer. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het komt hooguit op zo'n 2, 23 graden uit. En vanavond neemt de wind af en wordt het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen begint frisjes met 12 graden. Overdag zien we wolken en zon. En in de middag is er kans op een bui bij 21 graden. Donderdag en vrijdag worden bewolkt en regenachtig. En het weekend, dat is dan weer droog met zon. Zondag zou het zelfs zomers warm kunnen worden met 25 graden.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond en morgenavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij. Met vanavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Geenemuiden tegen Lisse. En morgenavond ATC 65 DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond en morgenavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.
0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is de nieuwe.

0: Hazebint, Venice en Tangerine samen. En omdat het Tangerine is natuurlijk, de gebroeders Brinks, zijn ze de nieuwe oogst op Radio Oost met By Your Side.
1: Ja, Zwolse jongeren die in de schulden zitten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een proefproject. Tot 1500 euro van hun schuld wordt kwijtgescholden. En in ruil daarvoor moeten ze een programma volgen en werken aan hun basisvaardigheden en zelfvertrouwen.
0: Het proefproject heet Schuldenvrij door Groei. En Nelis van Steenhoven die is van het platform Kansenongelijkheid en is daarbij betrokken. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Nelis van Steenhoven.
0: En hoe werkt dit project?
2: In het kort, wij gaan schulden aflossen van Zwolse jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Zonder dat ze dat hoeven terug te betalen. In plaats van terugbetaling volgen de deelnemers een halfjarig traject gericht op basisvaardigheden, zelfvertrouwen en het doorbreken van het taboe op geld en het hebben van schulden. En dat gaan we doen door de deelnemers te koppelen aan een buddy en ze mee te laten doen aan groepsbijeenkomsten.
1: En hoe groot is dat schuldenprobleem onder Zwolse jongeren eigenlijk?
2: Het is beter te kijken naar het landelijke probleem. Landelijk gaat het om 725.000 huishoudens. Over de exacte aantallen van Zwolse jongeren, die heb ik niet direct paraat. We weten wel dat mensen heel moeilijk te bereiken zijn als het gaat om het vinden van een schuldoplossing. Gemiddeld duurt het 8 jaar voordat mensen hulp zoeken. Dus ook als je dan kijkt naar hoe met jongeren, dan vaak als ze in beeld komen, dan zijn ze al vaak de 25 gepasseerd. En dan heb je het al over een gemiddelde schuldenlast van 30.000 euro als mensen bij de schuldhulp komen.
0: Ja, dat is natuurlijk best heftig en ook veel. Ik ben vorige generatie, om zo maar te zeggen. Ik ben opgevoed met, je kunt alleen maar geld uitgeven dat je hebt en niet wat je niet hebt. Hoe kan het dat het zo uit de hand loopt?
2: In eerste instantie denk ik omdat de samenleving ontoegankelijk is ingericht. Als je kijkt welke vaardigheden je nodig hebt om goed deel te kunnen nemen in de maatschappij. Ja, eigenlijk heeft de overheid het niveau al vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau MBO 2-3. Er zijn gewoon heel veel mensen die daar niet aan voldoen. Ook heel veel mensen die beperkte basisvaardigheden hebben, moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden. En die vaardigheden die nodig zijn, ja, dat neemt eigenlijk steeds maar meer toe als je kijkt naar de digitalisering. Maar ook, ook hoeveel impulsen er natuurlijk op je afkomen. En aan de ene kant, heel logisch idee, niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Alleen dat zorgt er ook voor een idee dat het al heel snel het idee ontstaat van eigen schuld, dikke bult. En dat is een beetje een criminaliserende gedachte van eigenlijk ben je fout als je rekeningen niet kan betalen. Maar we zouden eigenlijk als maatschappelijk, als collectief moeten kijken van hoezo richten we een systeem in dat al zoveel mensen buitensluit vanaf dag 1, dat als iemand 18 wordt en er komen zoveel verantwoordelijkheden op je af.
1: Ja, dus door die complexere samenleving wordt het dus ook wel erger. Jullie project biedt 5 plekken. Dat is best weinig.
2: Klopt, maar we zijn een organisatie met allemaal vrijwilligers. De hele uitvoering wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Dus hier wordt helemaal niemand die geld aan verdient. We hebben geld opgehaald om juist in die beginfase dat er schulden zijn, daar aandacht voor te vragen. En daar met een oplossing te komen, zodat mensen niet de dupe worden van de schuldenindustrie. En als je kijkt naar de schuldenindustrie, dat kost de maatschappij jaarlijks 8,5 miljard euro. Ten opzichte van 3 miljard aan schulden die openstaan. Dus je moet met z'n allen bedenken van waar zijn we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig? En als je dan kijkt naar de schuldregelingen waarvoor ook de gemeenten verantwoordelijk zijn, ja, die lossen eigenlijk met 2,47% jaarlijks op door schuldenregelingen. En dan blijven nog heel veel mensen achter. En die problemen die stapelen zich heel makkelijk op. En ook mede door het hele incassostelsels die er zijn.
0: Ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig?
2: Ja, dat is de grote vraag. En daar vragen we als platform Kansenongelijkheid aandacht voor.
0: Ja, maar dit is natuurlijk
2: om te agenderen en de radicale oplossingen te ontwikkelen.
0: Wat jullie doen is dan op kleine schaal dweilen. Maar het moet niet. Ja, dat zal het helemaal met me eens zijn. Dus ik ga even een open deur intrappen. Maar moet het niet zo zijn dat het niet zo makkelijk geleend kan worden?
2: Ja, maar als je denkt dat het alleen om leningen gaat, dan komt het verhaal niet helemaal goed over. Als we ook kijken naar de armoedeschuldenmonitor van bijvoorbeeld de gemeente Zwolle. De top 5 van meest voorkomende schuldeisers in 2024. 1 de Belastingdienst, 2 Zilveren Kruis, 3 GBLT, 4 CEIB en 5 DUO. En dan valt op dat er heel veel overheidsinstanties in zitten. En dat wekt bij mij weer die indruk van dat we toch leven in een ontoegankelijke samenleving. En dan gaat het niet om leningen, maar dan gaat het erover of je wel toegang hebt tot het sociale zekerheidsstelsel. Kan je die uitkering aanvragen? Of zijn er allemaal belemmeringen waardoor dat niet lukt?
0: Nou, dat is inderdaad heel duidelijk. Alleen die CJIB, daar kun je vaak wel zelf iets aan doen, toch?
2: Ja, maar ook daar zit nu weer een stelsel achter. Kijk, ik weet niet of u het boek heeft gelezen van Merel Verhooy, De Boetefabriek. Hoe snel overheidsvorderingen, voornamelijk ook verkeersovertredingen, CIB-boetes, hoe snel die heel erg kunnen ontwikkelen. Dan kan je je nog afvragen of dat proportioneel is. En volgens mij is daar ook hele duidelijke jurisprudentie over inmiddels.
0: Ja.
2: Nou, dat daar toch grote vraagtekens bij zijn.
0: Zo is het. Eigenlijk is de overheid de schuld, als ik het zo hoor.
2: Ik denk dat we als collectief met z'n allen een ander systeem in moeten richten.
0: Dat is heel duidelijk. Nee, goed, en u helpt daar jongeren mee, helaas maar een beperkte groep, maar in ieder geval om die weer op het spoor te krijgen. En dat is een nobel doel. En bij het platform Kansenongelijkheid, als jongeren dit nu horen en denken, ja, ik zit echt tot over mijn oren erin. Ja, die 5 plekken zijn er niet veel, maar wat kunnen ze als 1 tip doen?
2: Ook iedereen die Zwolse jongeren kent die mogelijk met dit probleem zitten. Dus niet alleen de verantwoordelijkheid neerleggen bij de jongeren zelf. Ken je dus Zwolse jongeren van 18 tot en met 25 jaar met schulden tot circa 1500 euro? Ja, wijzen op ons project, zodat wij mensen kunnen helpen. En aanmelden kan via onze website en dan met name via onze programmawebsite. Dat is schuldenvrij.platformkansenongelijkheid.nl. En ook, we hebben het gehad over de beperkte plaatsen die er nu zijn, maar ook inwoners straks, andere mensen die het een warm hart toedragen, die kunnen ervoor zorgen dat we straks meer mensen kunnen helpen.
1: Ja, dus een heel belangrijk project dit.

En Good Heart, natuurlijk uit de jaren 80. Over 14 dagen is het weer zover. Dan hebben we de week van de jaren 80 bij Radio Oost. Kun je alvast een beetje mentaal op voorbereiden. Nu mag je ook meedenken over de muziek. De 6 voor 7 gaan vandaag over het begin van de herfst die er vanaf vandaag is. Heb je een goed idee? Geef hem door op 0645671331. Zometeen al het nieuws op een rijtje bij Radio Oost. Eerst nog even de Beatles.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en TBS met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Raalte. Hij bekent dat hij vorig jaar meerdere meisjes aanrandde in binnenspeeltuinen in Raalte en Bijen. En de Tweede Kamer debatteert vanavond over hoe we om moeten gaan met de wolf. Ook in onze provincie worden we geconfronteerd met die vraag. In het natuurgebied Het Vechtdal zijn afgelopen maanden meerdere wolven gespot.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit zijn de files, het zijn er 2 en nog steeds op 1 punt in de provincie. Het valt dus best redelijk mee, alleen bij Wierden in beide richtingen op de N35. Bij die verkeerslichten, 4 kilometer file en 5 minuten de vertraging. De dag van Oost. Gaat zo meteen verder met natuurlijk het nieuwsoverzicht. Alles van vandaag op een rijtje en in Deventer.
0: Daar worden woningen gebouwd, heel veel, want het Rijk heeft ons toegewezen.
3: En in Zwolle is er een huis geopend, een opvang voor vrouwen. Hoe dat zit, daar hoor je zo meteen meer over. We kijken naar Oost in alle staten, dat vandaag begint op TV Oost. Er wordt vanavond gevoetbald, daar zijn we live bij met de Oosttribune. En verder hebben we ook nog de 6 voor 7. Muziek over het begin van de herfst.
4: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Band en Freeze Frame maakt het 8 minuten over 5.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Shireen Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Een heel goedemiddag. Tot 7 uur zijn we bij je. Kijken op deze zonnige dag. Maken we even een foto van deze dag. En dat doen we met allereerst natuurlijk het nieuwsoverzicht van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd in Overijssel?
2: Deventer is een van de vijf door het kabinet aangewezen plekken waar snel duizenden nieuwe huizen wordt gebouwd. In de stad moeten de komende 15 jaar 6000 nieuwe woningen gebouwd worden. De woonwethouder is tevreden.
3: Deventer heeft die plek voor. Eigenlijk komt het ook overeen met de plannen die we al hadden. Maar het is mooi dat die nu ook een aparte status krijgen. En waardoor we meer aandacht krijgen van het Rijk en van de provincie.
2: Onze verslaggever was vandaag in Deventer. We horen zo de reacties vanuit die stad.
0: Een man uit Zwolle is vannacht om het leven gekomen bij een ongeluk. Het slachtoffer reed met de auto vanuit Hoornhorst in de richting van de N35. In de bocht ging het voertuig rechtdoor, raakte van de weg en botste hard tegen een betonnen geluidswal. Naast politie, brandweer en ambulance medewerkers werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.
2: De directe treinverbinding tussen Enschede en Schiphol komt voorlopig niet terug. Het is zelfs mogelijk dat de rechtstreekse trein naar het vliegveld nooit meer terugkeert. De verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet op andere plekken in het land. Reizigers die nu vanuit Twente of Deventer naar Schiphol willen, moeten sindsdien overstappen op Amersfoort of Utrecht.
0: Inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij de brandweer in Zwolle. Bij de kazerne aan de Middelweg is gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. De daders kwamen via een raam in een roldeur naar binnen. Opvallend, dat is al de 63ste de inbraak bij een brandweerkazerne in Nederland dit jaar.
4: Het gereedschap waar het om gaat. Deze set kostte €12.000 per stuk. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben. Maar wij hebben het heel erg nodig om mensenlevens te redden. Dus graag zo snel mogelijk terugbrengen. En eigenlijk is het ongelooflijk dat er criminelen zijn die ons als hulpdienst beroven van onze spullen.
0: Ja, ze moeten er snel bij als het de noodzaak is. Ze kunnen niet 100 sloten op zo'n kast zetten, want dat is natuurlijk niet handig. Ondanks de inbraak gaat de brandweerzorg in Zwolle gewoon door.
2: En een bijzondere uitvinding in Twente, een elektrische strandbrancard. Op die manier kan de wensambulance patiënten op een brancard meenemen naar een laatste bezoekje aan het strand.
5: Het is een elektrische strandbrancard. Er zitten 2 motoren op. En je kunt ze eigenlijk gewoon heel makkelijk, relatief makkelijk, hier door de Mullenzand rijden. En de gewone brancard waar die op ligt in de auto, die kan hier opgezet worden. Dus hij hoeft niet overgezet te worden naar de andere brancard. Dus ja, hoe fijn is het voor de patiënt, voor de man zelf. Echt fantastisch.
6: Ja, het is echt heel fantastisch om te mogen doen. Je ziet hem genieten. Ondanks dat hij, dat de spraak wat moeilijker is. Maar je ziet hem gewoon aan zijn gezichtsuitdrukking, zie je hem genieten. Ja, en dan krijg je zelf ook weer energie van. Dus ik vind het fantastisch, ja.
0: Ja, mooie uitvinding. Ik heb wel eens van die rolstoelen gezien op het strand met van die hele grote wielen. Maar dan moet je nog best hard drukken.
2: Ja, dat gaat niet vanzelf.
0: Nee, echt een mooie uitvinding. En meer kun je overzien. En dat kan ook op oost.nl en in de app.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde je op Radio Oost. Deventer is een van de 5 door het kabinet aangewezen plekken waar snel duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat maakt het kabinet vandaag bekend. Minister van Woningbouw kwam vandaag naar Deventer en keek tevreden rond in een van de gebieden waar veel huizen moeten komen. En dat is het havenkwartier.
1: Ja, ik word wel echt heel blij waar ik net was in het skatecafépark achter. En dat hele industriële, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? De een houdt daar meer van en de ander houdt meer van buitengebied. Maar ik zou hier wel kunnen wonen.
2: Ja, de bouw is een hele opgave. Toch denkt de minister dat het kan.
1: Ja, we hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dat mensen die sleutel kunnen krijgen, dat hun naam op de brievenbus kan. En dat ze op een fijne plek met elkaar een buurt gaan vormen om te leven. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
0: En ook de woonwethouder van Deventer, die heeft zin om de handen uit de mouwen te steken.
3: In totaal gaan wij voor 11.500 voor 2040, maar in dit programma zitten 6.000 woningen. Nou, als dat met een beetje steun van het Rijk kan, dan zou dat heel mooi zijn. Samen kun je echt een stap meer zetten. Je ziet ook dat Den Haag soms best versnipperd is. En het is heel fijn om nu één aanspreekpunt in Den Haag te hebben, waarbij je zegt, joh, we hebben samen ons gecommitteerd aan die woningen. Nu gaan we er ook samen voor.
2: Allemaal leuk en aardig, maar deze Deventenaar woont al in het gebied en heeft nog wel wat vraagtekens bij de enorme opgave.
4: Ik vind het wel spannend wat er gaat gebeuren. In dat dan ook de gemeente moet faciliteren dat we bijvoorbeeld voor het verkeer en het parkeren en openbare ruimte ook in ons stukje van de wijk het nodige moet geïnvesteerd worden. Want we hebben nu al een hele drukke wijk, zeg maar. En als er meer in de omgeving is, dan wordt dat natuurlijk alleen maar drukker met verkeer en auto's en noem maar op.
0: Ja, en er is inderdaad nog een hoop dat moet gebeuren voordat mensen daadwerkelijk de sleutel krijgen van een nieuwe huis. Er moet volgens de wethouder bijvoorbeeld nog veel worden gedaan aan stroomaansluitingen, parkeerplekken, fietspaden en openbaar vervoer.
3: Dat heeft wel een upgrade nodig, dus daar moeten we ook in investeren. En met netcongestie hebben we de prioritaire gebieden ook geagendeerd bij een Nexus en bij het Rijk. En we gaan ervan uit dat we nu ook die ruimte krijgen om dat te ontwikkelen. Maar dat blijft natuurlijk in specifieke ontwikkelingen altijd spannend. Hè? Dus we hebben geen check gekregen van, goh, het komt altijd goed met netcongestie. Maar de inspanningen die het Rijk hiermee getuigt te plegen, kan echt een bijdrage leveren.
2: Ja, die garantie is dus nog niet helemaal rond. Maar de minister blijft hoe dan ook positief over de Deventer bouwplannen voor de komende 15 jaar.
5: In 2040 dan nog even een kijkje nemen.
1: Ik ga zeker langskomen.

0: The Monkees, and I'm a Believer. En ik geloof dat het weer een heel mooi lijstje wordt.
1: De 6 voor 7.
0: In de 6 voor 7 heel veel aanvragen komen er binnen. Herfst van Rob de Nijs is al een paar keer aangevraagd. The Kinks met Autumn Almanac. En Leaves That Are Green Turn to Brown van Simon & Garfunkel. Die wordt dus juist aangevraagd door Laurens.
2: Mooi.
0: Dat zijn mooie oude plaatjes. Heb jij er ook nog eentje dat je denkt van, oh ja, maar die hoort helemaal bij de herfst. We staan er voor open. Nummers over of door. September kan natuurlijk ook. September is zo'n alternatieve rockgroep. Dus kom maar door.
2: Past er heel mooi bij.
0: Zeker. Jouw ideeën? 06-4567-1331. En wordt hier niet gedraaid? Ja, soms is het leven zo.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Pam, pa, padappa. Papa, padappa.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: De dag van Oost.
12: Het is exact 5:30 bij de dag van Oost. En we doen even een rondje langs de thermometers in Rezen bijvoorbeeld. Daar is het nu 21,5 graad. In Herfte, niet in herfst, maar Herfte, daar is het 21 graden. En Rollekaten, 20,5. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Serien Beunen.
13: Goedenavond. Tegen een man uit Raalte is 5 jaar en tbs geëist door het Openbaar Ministerie. Hij bekent dat hij vorig jaar meerdere jonge meisjes heeft aangerand in binnenspeeltuinen in Raalte en Weijen. Ook eist de officier van justitie locatie- en gebiedsverboden. De verdachte zou daardoor 5 jaar lang niet in Mariënheem en grote delen van Raalte mogen komen. De aanklager wil ook dat plekken zoals basisscholen, zwembaden, bibliotheken en speelparadijzen 5 jaar lang verboden terrein zijn voor de verdachte. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak. Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
14: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. We doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
13: Elk jaar krijgt zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker. De Tweede Kamer debatteert vanavond over hoe we om moeten gaan met de wolf. Ook in onze provincie worden we geconfronteerd met die vraag. In het natuurgebied Het Vechtdal zijn de afgelopen maanden meerdere wolven gespot. De provincie houdt zelfs rekening met mogelijke vestigingen van wolven. Boeren mogen nu wolven op hun eigen terrein met licht en geluid verjagen. De Kamer bespreekt vanavond de verdere koers van het wolvenbeleid en de manier waarop deze mogelijkheden moeten worden omgegaan. Dit was het nieuws. En meer nieuws lees je op oost.nl.
12: En de files, die zoeken we even erbij. Die staan onder meer op de A28. Daar is er een ontstaan tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer, 5 minuten de vertraging. Ook vertraging op de N35 bij Wieren. De hele middag al 3 kilometer. 7 minuten de vertraging in beide richtingen op dit moment. Dan de A50 Arnhem richting Zwolle. Voor Apeldoorn-Noord staat 4 kilometer. 6 minuten de vertraging. En even kijken tussen knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort en Kampen-Zuid. Dus richting de N50 kom je in 5 kilometer en 6 minuten vertraging. Dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. Geen wolf gesignaleerd in IJsselmuiden, Gert Voerman?
15: Nee, ik heb er nog eentje gezien.
12: Gelukkig
15: nee.
12: Maar.
15: Hier is het nog rustig.
12: Zo is het. Nou, en hoe is het qua weer?
15: Nou, de zon heb ik dus wel gezien. Flinke zonnige periode vandaag en stapelwolken, dat wisselt elkaar af. Een open weertype. In het oosten nog een bui. Oldenzaal zag ik nog met 1,8 mm. Maar in Giethoorn de meeste zon. Noordwest-Overijssel 7 uur. En regio Enschede 5 uur zon. En temperaturen van 21 tot 22 graden. Maar ja, dan vanavond en vannacht. Vanavond wordt het tamelijk zonnig. De stapelwolken gaan voor een groot deel oplossen. Vannacht is het helder, koelt af. Zo'n 10 tot 12 graden, blijft droog. Die wind gaat afnemen, die krimpt in de loop van de nacht wel naar het zuidwesten toe, maar tegen die tijd is hij zwak. En dan morgen overdag passeert er toch wel een zwakke storing. Er is wat meer bewolking ten opzichte van vandaag. Temperaturen 20 tot 21 graden. In de loop van de ochtend en middag een paar buien. Met de voorkeur denk ik voor het Midden-Oosten van de provincie. Het Westen zou kunnen hoor, maar de voorkeur voor het Midden-Oosten. En dan tegen die tijd weer een zuidwestenwind die weer matig wordt. Dus iets meer bewolking in de plaatselijke bui morgen.
12: Nou, morgen dus wat regen en ook de komende dagen komt er nog wat bij.
15: Ja, daar komt nog wel bij. Donderdag is er vrij veel bewolking. Soms een beetje zon. Temperaturen zo'n 22 tot 23 graden. Stroomt dus wat warme lucht binnen. Soms wat lichte regen. Dat gaf er al aan. Vrijdagochtend half tot zwaar bewolkt. Dus af en toe zon, bewolking. Vrij zachte lucht. Temperatuur loopt vrij snel op. 22, misschien lokaal wat 23 graden. Maar in de middag, misschien avond, passeert een koufront met enige tijd regen. En dan het weekend krijgen we een hoger drukgebied te maken. Zaterdag in de loop van het dag geleidelijk al wat zon. Ik denk dat zaterdag op de meeste plaatsen droog blijft. Misschien in de ochtend nog een buitje. En in een zondag denk ik toch wel zonnige periode. Met in het middag temperaturen van zo'n 3, 24 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel 25 graden.
12: Het klinkt weer zomers. Daar gaan we weer naartoe.
15: Dan gaat hij naar zomerse vlag in de lucht, zo in september, dan mag dat.
12: Indian Summer. We zoeken vandaag plaatjes bij de herfst. Dankjewel, Gert.
15: Oké.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond en morgenavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij. Met vanavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Geenemuiden tegen Lisse. En morgenavond ATC 65 DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond en morgenavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Tino Martin en Zij Weet Het. We gaan even naar Zwolle.
1: Vanaf vandaag is er een nieuw vrouwencentrum geopend in Zwolle. Dat is speciaal voor vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met wat voor vorm van onveiligheid dan ook. Zij krijgen in het centrum hulp om hun leven weer op te pakken.
0: We praten erover met initiatiefneemster Sanja Zijlstra. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Je bent daar nu in het centrum, als ik het goed heb. Kun je beschrijven, hoe ziet het eruit?
2: Ja, klopt. Nou, we zitten in een kerk en we hebben daar twee ruimtes gehuurd. En ik zit nu zeg maar in de inloop zit ik en dat zijn we huiselijk aan het maken. Dus we hebben wat spullen gedoneerd gekregen. Vandaag hebben we ook een koffiezetapparaat gedoneerd gekregen. Dus zo, en ik heb wat vlaggetjes opgehangen om het ook te vieren natuurlijk. En we hebben een hoekbank gedoneerd gekregen. En nou ja, zo probeer ik wat moois van te maken.
0: Ja, het een beetje op te bouwen. Je zegt van, ik zit in een kerk. Ja, ik neem aan niet in een kerkzaal, maar in het gebouwtje erbij of zo. Heb je daar ruimtes?
2: Nou, we zitten in een kerk en daar zijn de ruimtes apart. Dus het zijn gewoon kamers met, waar we gebruik van maken. We hebben daar twee van.
1: Oké, en ja, normaal zou je iemand misschien feliciteren met de opening. Misschien is dat in dit geval een beetje bitterzoet, omdat we dit soort plekken natuurlijk liever niet zouden willen hebben. Maar hoe voelt het om nu open te zijn?
2: Ja, het is inderdaad dubbel. Ik snap dat punt. En ja, ik ben heel blij dat het open is, omdat het al een idee is die al heel lang... eigenlijk is het al heel lang mijn plan om dit te openen. Dus ik ben ook heel trots dat we die mogelijkheid krijgen. En we helpen natuurlijk wel met een positieve invloed op iemands leven. Dus zo probeer ik het ook te zien.
0: Ja, nu kennen we begrippen als blijf van mijn lijfhuis bijvoorbeeld. Heeft het daar ook relatie mee? Of is dit echt om overdag even naartoe te gaan voor een gesprek bijvoorbeeld?
2: Ja, we zijn geen opvang. We hebben geen opvangplekken. Maar dit is echt voor vrouwen om weer op te gaan bouwen. Dus als je bijvoorbeeld vanuit de opvang hier in Zwolle bent gekomen en je hebt weinig sociale contacten en je weet je weg niet, of je mist heel erg mensen die jouw verhaal snappen, dan kan je hier gewoon dagelijks binnenlopen. En dan zitten wij met ervaringsdeskundigen, maar ook met hulpverlening. Waardoor we ook, zeg maar, als het wel, als iemand nog in gevaar is of iemand heeft echt meer hulp nodig, dan kunnen we ook opschalen.
1: Ja, heel belangrijk dus. En waarom heb je dit eigenlijk opgezet? Wat is jouw drive hiervoor?
2: Nou, ik heb zelf ook in de vrouwenopvang gezeten. Dan niet in Zwolle, maar in Leiden en Leeuwarden. En ik kwam in Zwolle terecht in 2014. En ik heb zelf ook gemerkt hoe lastig het is om in een nieuwe stad te bouwen, weer een nieuw leven te starten met trauma. Ik had toen ook nog een klein kindje. En ik miste gewoon heel erg mensen die mij begrepen. Dus ik was heel... ik leefde wat geïsoleerd, omdat ik dacht, ja, mensen begrijpen dat niet. Of die hebben oordelen. En later toen ik dat merkte, dat er ook heel veel vrouwen waren met eenzelfde soort verhaal, merkte ik hoe belangrijk het was om erover te praten. En hoorde ik ook steeds meer van vrouwen dat zij ook die behoefte missen. En toen ben ik maatschappelijk werker geworden en kreeg ik het elke keer weer op mijn pad. Het idee ontstond dus al in 2019, maar dat was nog niet de juiste tijd. Maar ik heb het idee wel altijd bij me gehouden dat ik het wilde. En het is super dat nu, zeg maar, dat ik eigenlijk van mijn shit een hit kan maken. Dus van mijn ellende iets moois kan meebrengen voor vrouwen.
0: Ja, hoe ga je dat doen? Doe je dat alleen? Heb je een groep mensen om je heen die dit helemaal bezetten?
2: Op dit moment, ik zit nu alleen en ik doe het nu alleen met Valerie. Wij zitten in het bestuur, maar we hebben nu al 20 vrijwilligers die zich hebben aangemeld. En we krijgen eigenlijk nog steeds dagelijks aanmeldingen binnen. Dus we doen, elke vrijdag hebben we een presentatie voor nieuwe vrijwilligers om te kijken, nou, zijn jullie echt geïnteresseerd in wat we doen en waar kan je je krachten inzetten en waar word je ook heel gelukkig van. Dus daar in dat proces zijn we. En we hebben dus een aantal professionals die we gaan inhuren. Voor lotgenotencontact of hulp bij werk of hulp bij financiën of weerbaarheid. Maar die professionals die zijn er al wel. Maar we zijn nu nog in een soort fundering aan het leggen. Zodat de organisatie ook helemaal goed wordt neergezet.
1: Ja, en als je als vrouw nu onveilig voelt en je wil naar jullie centrum, hoe gaat dat dan precies?
2: Nou ja, je kan gewoon binnenlopen. We starten nu dat we gewoon 5 dagen in de week van 9 tot 1 een vrije inloop hebben. Dus er kunnen vrouwen zonder afspraak komen. Ik heb vandaag dus al meerdere vrouwen gesproken die zijn binnenkomen lopen. En daar gaan we het gesprek aan. En soms is het ook gewoon even koffie drinken. En heel laagdrempelig. Het komt er gewoon op neer dat vrouwen gewoon kunnen binnenlopen. En als het echt nodig is, dan maak ik in de middag bijvoorbeeld afspraken. Zodat ik wat intensievere gesprekken kan hebben met iemand of met hulpverlening om tafel kan.
0: Ja, als iemand nu dit hoort en denkt van daar heb ik behoefte aan, waar kunnen ze zich melden?
2: Ze kunnen zich melden bij ons aan de Hoeksteen. Je kan ook onze website zoeken of ons op social media opzoeken en onze berichten sturen, want daar reageer ik sowieso binnen 48 uur op. Of ze komen gewoon binnenlopen. En dat kan morgen of overmorgen, dat maakt niet uit. Dat verschilt een beetje qua behoefte.
0: Het vrouwencentrum geopend in Zwolle. Vandaag de eerste dag en daar blijkt heel veel behoefte aan. Initiatiefneemster Sanja Zijlstra, dankjewel.
2: Ja, jullie ook bedankt.
3: Tot 7 uur, de dag van Oost.

The Boys and Give Up Your Guns. Zometeen in de Dag van Oost blikken we vooruit op de avond en ook een beetje op de verkiezingen voor Provinciale Staten. Want daar begint vanavond een programma over. Het is pas in maart. Wees gerust. Je hebt niet je stemformulier vergeten. Dat komt allemaal nog. Maar we blikken daar alvast op vooruit. En zometeen ook natuurlijk nog een overzicht van wat er vanavond en morgen te doen is. En de 6 voor 7 over de herfst.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Raalte. Hij bekent dat hij vorig jaar meerdere meisjes aanrandde in een binnenspeeltuin in Raalte en Bijen. En PEC Zwolle gaat zich voor het einde van de transfer deadline van morgen nog versterken met Sydney van Hooijdonk. Hij verliet vorig seizoen NAC Breda. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. 2 agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 6:02, de situatie op de weg. Er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A28 tussen Groningen en Amersfoort, om precies te zijn, Zwolle-Noord en Zwolle-Zuid. 3 kilometer file, de linker rijstrook is dicht en de vertraging is daar op dit moment 10 minuten. Ook een ongeluk gebeurd op de A35 tussen Wierden en Nijverdal, in die richting. Er staat 4 kilometer file. De weg is nu in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. En de vertraging is een kwartier en tenslotte de N50. Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 4 kilometer file en ben je 8 minuten langer onderweg.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Radio Oost.

0: John Anderson and Surrender.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Sirien Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: Goedenavond, 6:08 is het. Je luistert naar Radio Oost. En zometeen gaan we even vooruitblikken naar een nieuw topprogramma bij Radio en TV Oost. En we vertellen wat er verder vanavond en morgen allemaal gebeurt. En ook kun je nog steeds meedoen met de 6:06. Het is 1 september, de dag dat de meteorologische herfst is begonnen. En daar zoeken we muziek bij voor de 6:06. Maar eerst... zijn we in alle staten.
2: Ja, want de avond is nu gevallen. En een van de dingen die je lekker kan doen is naar TV Oost kijken natuurlijk. Vanaf deze week zijn er weer allerlei nieuwe programma's te zien. En één daarvan is Oost in alle staten. Daarin wordt de politiek in Overijssel en Den Haag besproken. Vanavond in de eerste aflevering is Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo te gast. Met haar gaat het natuurlijk over het begrotingsakkoord dat gisteren rondkwam.
3: Nou ja, er wordt stevig onderhandeld. En dat gaat eigenlijk altijd zo als je begrotingen maakt. En dat is ook goed.
4: Het is wel heel moeizaam, hè?
3: Ja, nou ja, kijk, ik vind het ook belangrijk dat je goed staat voor je punten. Dus dat zal ongetwijfeld ingebracht zijn. En ik ben er ook wel trots op dat we dat op deze manier doen. Het is nieuw in Nederland. En het moet, we moeten natuurlijk ook wel staan voor onze principes, toch?
4: Ja, ja, maar bij Prinsjesdag hebben we nog een kabinet. Het gaat allemaal,
3: zeker,
4: gaat allemaal
3: goed komen. Zeker, zeker.
0: Nou, dat komt helemaal goed. En daarover praten we met Bastiaan Kleijan. Je kent hem van vroeger van de radio. Tegenwoordig prominent tv-maker binnen deze omroep. Nou, jij bent een van de programmamakers van Oost in alle Staten.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat is de bedoeling van het programma?
5: Ja, een nieuw politiek programma bij ons op TV Oost. Dat ik samen met Arnoud de Vries, onze politiek verslaggever, maak. Je hoorde hem net al even in het fragmentje met Hanneke Steen. Want ja, we willen eigenlijk wel iets meer met politiek doen bij ons op tv. We hebben natuurlijk vandaag in Overijssel ons nieuwsprogramma. Maar ja, dan is het vaak net niet genoeg ruimte om even lang door te praten met politici. Dus vandaar Oost in alle Staten. En die naam is weer een soort hint naar de provinciale staten en de gedeputeerde staten die we hier in Overijssel hebben. Dus vandaar die staten die we gaan volgen in dat programma. Er zit eigenlijk iedere week een provinciaal politicus aan tafel. In de aflevering van vanavond is dat Lisbeth Grijze, net gestopt als gedeputeerde. En we proberen iedere keer een Overijssels Kamerlid te strikken om hier naar Hengelo te komen. En dat is Hanneke Steen in dit geval.
2: Ja, en wat hadden zij voor spannends te vertellen in de aflevering van vanavond?
5: Ja, bij Lisbeth Grijze ging het vooral over haar stoppen. Want de Provinciale Statenverkiezingen die zijn straks in maart. En als je gekozen wordt als gedeputeerde of bestuurder of minister, maakt niet uit in welke rol, wethouder, dan is dat in principe natuurlijk voor 4 jaar tot de volgende verkiezingen. Maar zij is er nu al mee gestopt en heeft een gewone baan in het bedrijfsleven opgepakt. Dus ja, toch wel even gevraagd waarom dat niet kon wachten tot na maart volgend jaar, als die verkiezingen zijn geweest.
0: Ja, want dan is het weer zover, hè? Die verkiezingen die ook belangrijk zijn voor de Eerste Kamer uiteindelijk.
5: Juist nu, ja, in dit enorm versnipperde politieke landschap merk je dat, dat die Provinciale Statenverkiezingen en eigenlijk de Eerste Kamerverkiezingen die daarna weer volgen heel belangrijk gemaakt worden. Mona Keijzer gaf vorige week een persconferentie waarbij ze haar partij aankondigde en dat eigenlijk ook nog voor die Provinciale Statenverkiezingen rond wil krijgen, zodat ze invloed heeft in die Eerste Kamer. En zo zijn er heel veel partijen die toch wel alle ballen op die provincie gooien. Waar je normaal vroeger misschien zou zeggen, ja, niet zo spannende verkiezingen, is dat nu volgens mij wel zo. Want ja, 4 jaar geleden hebben we de BBB gezien, die hier in Overijssel met 17 zetels binnenkwamen en überhaupt in iedere provincie de grootste werden. Dus er staat best wel wat op het spel. En daar gaan we het de komende weken ook over hebben. Want het programma is 2 maanden op tv. Het is eigenlijk een soort opwarmertje voor de start van het politieke jaar nu in september. En de aanloop naar die Provinciale Statenverkiezingen.
2: Ja, dus een belangrijk programma in deze politiek woelige tijd volgens mij. Hoe laat kunnen we klaarzitten vanavond?
5: Ieder uur komt het voorbij na vandaag in Overijssel. Dus eerst lekker het nieuws meepakken en dan vanaf 6:30. Dus straks om 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Volgens mij kan je ook om 4:30 s'nachts nog gaan zitten als je wil. Als je een nachtbraker bent.
2: Voor de echte politieke fans.
5: Ja.
0: Ik ga ze allemaal zien. Dankjewel, Bastiaan.

0: De Balsa en Magnetic hoor je op radio. Zo rollen we de avond in waar ook de ballen weer gaan rollen. Want het is de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Genemuiden speelt thuis tegen Lisse. Excelsior 31 uit Rijssen gaat op bezoek bij de Harkemaze Boys. En als we een ronde verder komen, is een wedstrijd tegen een profclub een stap dichterbij. Een grote droom voor amateurs natuurlijk. De bekerwedstrijden volg je vanavond vanaf 8 uur live op Radio Oost. In de extra uitzending van de Oosttribune.
1: En hoe moet Nederland veilig omgaan met de wolf? Daarover debatteert de Tweede Kamer vanavond. Ook voor Overijssel is dat relevant, want in het Vechtdaal is de afgelopen maanden meerdere keren een wolf gespot. Het debat is inmiddels in volle gang. En meer lees je daarop op oost.nl.
0: En morgen, vakbond FNV begint al met een actieweek. Ze maken zich grote zorgen over de bezuiniging op de sociale zekerheid. Er is morgen een protest van mensen met de uitkering. Volgende week, woensdag, komen er ook acties in het streekvervoer, het stadsvervoer en bij het spoor. Die staking ga je ook merken in Overijssel.
1: En morgen horen we meer over de gezondheidseffecten van hitte in binnenruimtes. Een organisatie heeft daar onderzoek naar gedaan. De extreme hitte in juni en juli leidde volgens een schatting van het RIVM tot ruim 900 extra sterfgevallen.
0: Basisschoolleerlingen uit Giethoorn gaan morgen aan de slag voor een groenere leefomgeving. In de berm langs de N344 zaaien ze een heleboel bloemen in. Dat is goed voor de biodiversiteit en ziet er ook nog eens leuk uit. Het is onderdeel van een plan van de provincie. Er komen in totaal een paar honderd van die bloemenbermen langs de N-wegen.
1: De introductietijd voor nieuwe studenten wordt in Zwolle morgen afgesloten met het Bruisfestival in Park Wezenlanden. Studenten van alle opleidingen kunnen daar naartoe om de start van het nieuwe studiejaar te vieren.
0: En morgen sluit de transfermarkt voor de Nederlandse voetbalclubs. 1 minuut voor 12 middernacht gaat de boel dicht. In het Nederlandse vrouwenvoetbal is de transfermarkt nog een dagje langer open. We horen morgen op Radio Oost van Tijmen van Wissing welke Overijsselse clubs nog actief zijn en met wie.

0: Skyfull of Stars, die kun je vanavond wel gaan zien, is de verwachting. Want het wordt een redelijk heldere nacht, hoorden we van onze weerman Gert Voerman, die je zometeen ook nog eventjes weer gaat horen. Even kijken, nou, nog één keertje dan.
1: De 6 voor 7.
0: Want het is ook nog eens herfst.
2: Ja.
0: En dus wordt het kouder.
2: Het wordt kouder. Ja, je voelt het al een beetje.
0: Zo is het. En van de muziek die erbij hoort, worden we warm. Zometeen gaan we de 6 horen. En een van de meest aangevraagde, dank jullie wel, is deze. My life will be forever autumn. Hij staat stiekem in mijn top 10 alle tijden. Dus die gaan we zo toch maar even draaien.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
3: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: De dag van Oost.
11: Het is 1 minuut over 6:30 en nog 21 graden in Rezerveen. In Herksen 20 graden en Ronduiten ook 20. Het nieuws in Overijssel krijg je van Shireen Beunen.
12: Goedenavond. Burgemeester John Joosten van Dinkelland vindt het landelijk vuurwerkverbod een sympathiek idee, maar in de praktijk onuitvoerbaar. Joosten wordt in Twente ook wel de vuurwerkburgemeester genoemd. De Twentse burgemeesters spraken deze maand of ze ontheffingen verlenen aan verenigingen. In Zwolle zijn zulke ontheffingen in elk geval niet aan de orde. Joosten overlegt al langer met zijn collega-burgemeesters over een gezamenlijke aanpak. Mortada, alias Morto, die eind februari in Zwolle werd vermoord, werd gelokt door een appje. Een chatbericht koppelt volgens justitie de verdachte van 51 jaar aan de moord. Vandaag begint de zaak tegen de verdachte met een eerste voorbereidende zitting. De zaak gaat in november verder. De Tweede Kamer debatteert over hoe we om moeten gaan met de wolf. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw gaat met buurlanden onderhandelen over hoeveel wolven elk land kan herbergen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om Duitsland en Denemarken, maar andere landen worden ook mogelijk betrokken. Die maatregelen gaan ons ook aan in onze provincie, want die wolf huist hier ook. Bijvoorbeeld in natuurgebied Vechtdaal. Daar zijn afgelopen maanden wolven gespot. De provincie houdt zelfs rekening met een mogelijke vestiging van de wolven. Meer nieuws op oost.nl.
11: En dan kijken we nog eventjes rond, want ja, er is een ongeluk gebeurd op de N35. Om precies te zijn, tussen Wierde en Nijverdal. Daar is de weg in beide richtingen afgesloten. Er staat 3 kilometer file achter. En de ANWB adviseert om te rijden via de A50 en de A1. De vertraging is op dit moment zo'n 20 minuten, zie ik. Een ongeluk dus op die N35 in beide richtingen is de weg afgesloten. Nou, zo gaan we er meer over weten, lees je het op oost.nl. Ondertussen kijken we ook eventjes met een schuin oog naar buiten. Want het is nog steeds bewolkt. Het is ook ietsje kouder aan het worden, een graad of 20. Maar op zich voor deze 1 september valt het nog best mee, moet ik zeggen. Gert Voerman, het is eigenlijk best een mooie dag vandaag.
13: Ja, hij was goed te doen. Aardig wat zon. Bijvoorbeeld in het noordwesten van de provincie 7 uur zon. Naar het oosten toe 5 uur zon, een enkele bui nog. En vanavond ook tamelijk zonnig. De meeste stapelwolken gaan verdwijnen. En vannacht ook wisselend bewolkt, 10 tot 11 graden. Dan morgen overdag een zwakke storing. Dat betekent wat meer bewolking. Ook nog wel ruimte voor de zon. Er gaan een paar buien ontstaan, het meest voor het midden oosten van de provincie. Temperatuur 20 tot 21 graden. Donderdag komt iets warmere lucht, 22 tot 23 graden. Maar de lucht wordt ook vochtiger. Het is vrij veel bewolking. Soms een beetje regen, soms een beetje zon. Maar de wolken overheersen. Ook een stevige zuidwester. Vrijdagochtend wat zon, wat bewolking. In de middag een band met regen. En dan vervolgens zaterdag en zondag grotendeels droog met oplopende temperaturen. Zaterdag nog 21 graden. Maar zondag 23 tot 24 graden. En misschien wel plaatselijk de zomerse grens van 25 graden.
11: Nou, je hebt een beetje atmosferische storing, maar we doen het ermee. Dankjewel, Gert.
13: Oké, hoi.
14: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
11: De 6 voor 7 gaat vandaag over de herfst. Het is de 1 september. De weermannen en vrouwen zijn weer helemaal in hun nopjes, want het weer gaat weer veranderen. Welke muziek past daarbij?
12: September Morn bijvoorbeeld, Neil Diamond.
11: En vandaag was het nog het regen zonnestralen met Agda en Dominic.
12: Forever Autumn van Justin Hayward.
11: En de California Dreaming met The Leaves Are Brown voor de mama's en de papa's.
12: Autumn Almanac van de Kinks.
11: Nou, we beginnen met Earth, Wind en...

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het begin van de herfst. Het is de 1e september. De biermannen en vrouwen houden de 1e september aan. De meeste andere mensen vinden dat het 23 september pas zover is. Maar wij hebben nu al de herfstplaatjes. En draaide Earth, Wind & Fire met September.
2: En we draaiden ook September Morn van Neil Diamond.
1: Het regent zonnestralen van Agda en de Munich. Nog 3 platen te gaan. Zometeen.
2: Californian Dreaming van de Mama's en de Papa's.
1: De Autumn Almanac van de Kings.
2: En Forever Autumn van Justin Hayward.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond en morgenavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij. Met vanavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Geenemuiden tegen Lisse. En morgenavond ATC 65 DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond en morgenavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen.

0: je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Door Alwegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
2: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond en morgenavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij. Met vanavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Gele Muiden tegen Lisse. En morgenavond ATC 65 DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond en morgenavond live

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond en morgenavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij. Met vanavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Geenemuiden tegen Lisse. En morgenavond ATC 65 DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond en morgenavond live.

0: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
5: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
7: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
5: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Pam, pa, pa, da, pa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.

0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Oosttribune. Paul Schabbing.
5: 3 minuten over 8 en we zijn er weer met een Oosttribune op Radio Oost. Want de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker is alweer losgebarsten met de kwalificaties voor de eerste ronde. En daarin hebben wij vanavond 2 Overijsselse vertegenwoordigers en morgen 3. Vanavond volgen we onder meer de wedstrijd in Genemuiden tussen Genemuiden en Lisse. Job Varost op de Wetering daar in Noord-Overijssel.
6: Ja, we zijn 3 minuutjes onderweg. Stand nog steeds 0-0 op een vol sportpark De Wetering. Paul, jij bent er in het verleden vaak geweest. Het is altijd gezellig hier. Heel Genemuiden is weer uitgelopen voor deze wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. En bekervoetbal en Genemuiden, dat is in... Ja, jij werkt al denk ik een jaar of 25 à 30 bij de omroep.
5: 31.
6: Dat is vaak een gelukkig huwelijk, hè?
5: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
6: Ja, zo. Oh, en daar is ook bijna de eerste kans voor Plezier. Goeie voorzet vanaf rechts van Aard van de Wetering. En kan Plezier vanaf een meter of 11 vrij binnenkoppen. Maar die bal belandt in de handen van de doelman Sven Verzwijveren. En dus blijft het nog 0-0 na 5 minuten voetbal.
5: Dan naar Friesland heen, want Excelsior 31 is daar op bezoek bij Harkemaarse Boys. En dan sturen wij iemand die daar ooit nog eens 6 weken gevoetbald heeft en toen geblesseerd raakte. Joran Zwart, goedenavond.
7: Goedenavond Paul. Ja, laten we het over die 6 weken maar niet te veel hebben. Maar we zijn ondertussen ook hier begonnen in Harkema. Het staat hier nog 0-0. We zitten in de 3e minuut. Ietsjes later begonnen dus in Genemuiden. We hebben ook nog geen kansen gezien. Maar Excelsior en Harkema zijn wel geweldig begonnen aan het seizoen met beide 9 punten. Terwijl er ondertussen nu net buiten het sportpark wat vuurwerk wordt afgestoken. Er werd nog voor gewaarschuwd dat het absoluut niet mocht. Maar het gebeurt dus wel. Maar het is wachten hier op de eerste kans. Beide ploegen dus geweldig begonnen aan het seizoen met 9 punten uit 3 wedstrijden. Zijn dus aan elkaar gewaagd. Goede vorm meenemen naar vanavond. En ze willen ook in het beektoernooi natuurlijk ver komen. Maar nu nog wachten op spektakel hier op Sportpark De Bosch in Harkema.
5: Aldus Joran Zwart. Ik zei het al, morgen zijn we er ook met kwalificatiewedstrijden voor die eerste ronde. Dan volgen we de wedstrijden ATC in Hengelo tegen DVS. Stappers tegen UNA. En Hogeveen thuis tegen SVZW uit Vierde. Vanavond ook nog een tiental wedstrijden meer dan de 2 waar we bij zijn in deze ronde om de KNVB-beker. Dat zijn Achilles Veen tegen SV Portugal. ADO 20 tegen Excelsior Maassluis, AFC 34 tegen VV Scherpenzeel, Bikwik 1887 tegen AFC Scherpenzeel, AFC tegen Scherpenzeel, Bikwik 28 AFC, Eerlinkwijk tegen Eemdijk, Genemuiden tegen Lisse, dat weet u, Harkemaarse Boys, Excelsior 31 zijn we ook bij. Dan nog HZVV Hogeveen tegen Frisia, Longa tegen de Koninklijke HFC, NSVV tegen Kloetingen, Potlus 46 thuis tegen Blauw-Geel 38. TEC uit Tiel speelt dan ook nog vanavond thuis tegen Almkerk. Alle wedstrijden nog geen doelpunten gevallen. Dit is dus de Oosttribune. We zijn er tot 10 uur, maar mocht het verlengen worden bij een van de 2 wedstrijden die we volgen, Genemuiden, Lisse of Harkemaarse Boys tegen Excelsior 31, dan gaan we natuurlijk door.
3: De Oosttribune.

0: Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. Er is al gescoord bij Blauw Sportlust 46 tegen Blauwgeel 38. Dat is 0-1. En dat geldt ook voor de wedstrijd Longa tegen Koninklijke HFC. De ploeg uit Haarlem dus daar met 0-1 voor. Wij gaan kijken in Genemuiden. Sportclub Genemuiden tegen FC Lisse, moet ik het goed zeggen. Job Vaarhorst.
1: Ja, dat zal wel voetbalclub Lisse zijn, denk ik. We zijn 10 minuutjes onderweg. Stand nog steeds een 0-0. We hadden dus die grote kans voor Harde Plezier. Na een minuut of 5 verder duel wel redelijk in evenwicht hoor. Is ook niet zo heel erg gek, want beide ploegen zijn fantastisch begonnen aan dit nieuwe seizoen. Allebei 9 punten na 3 wedstrijden. Ze spelen allebei in de derde divisie. Maar je hebt 2 derde divisies. Nu een afstandsschot van FC Lisse gaat huizenhoog. Vliegt bijna terug naar Hasselt. Maar dat tezijde. Maar beide ploegen dus erg sterk begonnen in die derde divisies. Want je hebt de twee derde divisies. Je hebt de derde divisie A. Dat is die competitie met Genemuiden, met Staphorst, met Excelsior 31. En je hebt die derde divisie B. Daar speelt dus FC Lisse in. Dat ook een foutloze start kent na 3 wedstrijden. Dus 9 punten. Datzelfde geldt voor Genemuiden. Want dit seizoen werd er al gewonnen van DVS op de openingsspeeldag. En daarna werd ook Hercules en Eemdek werden verslagen door de ploeg van trainer Arnold Klein. Die dus bezig is aan een tot dusverre goed seizoen bij Genemuiden. Ja, kan ook bij schikken over een paar nieuwelingen. In de punt van de aanval staat er bijvoorbeeld Sander Egberts. Ja, misschien kennen jullie hem nog wel van Hogeveen. Hij scoorde daar aan de lopende band. En vorig seizoen was hij er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat hij FC Emmen uit het bekertoernooi kegelde namens Hogeveen. Ja, die wedstrijd werd toen live uitgezonden. En Sander Egberts werd daar het goudhaantje namens Hogeveen. Dus hij weet hoe je ver moet komen in de KNVB-beker. Maar dat geldt eigenlijk wel voor alles en iedereen in Genemuiden. Want vorig seizoen bereikte Genemuiden onder leiding van diezelfde Klein nog de tweede ronde van de KNVB-beker. Waarin Volendam na verlenging te sterk was. Een jaar eerder ging het hier op eigen sportpark mis tegen Willem II. Ook toen na verlenging. Toen was Genemuiden heel erg dichtbij. 2015, 2016 kwam PSV hier op bezoek. Werd het 0-6. En in 2010, 2011 bereikte Genemuiden maar liefst de 8e finale. Dat was pas het eindstation voor Genemuiden toen FC Groningen te sterk was. Dus wat betreft de bekerhistorie. Ja, het zijn echte cupfighters hier in Genemuiden. Dat moeten ze vanavond laten zien tegen FC Lisse. Ja, we zijn een klein kwartiertje onderweg. En de eerste kans is dus voor Genemuiden geweest. Maar het meeste balbezit is voor FC Lisse 0-0.
0: Dan naar Friesland. Harkemaarse Boys tegen Excelsior 31 uit Rijzen. Wie komt daar het beste uit de startblokken, Jonas Zwart?
2: Het is een beetje een gelijkwaardige openingsfase. Het gaat beide kanten op. We hebben een kansje gezien voor Harkema, waar het doelman Kevin Rijmink er niet helemaal lekker uitzag. Maar het liep goed af en vervolgens net een heel mooie kans voor Stand ter Haar gezien. Die schoot de bal vrij richting de verre hoek. Maar ook een goede redding van Huizinga. En op het moment dat ik dit allemaal zit te vertellen, krijgt ook Harkema weer een kansje. Maar die bal gaat over het doel van doelman Kevin Rijmink. Zoals ik zeg, het gaat dus lekker op en neer. En dat was ook wel een beetje te verwachten met twee ploegen die in vorm zijn. Met, zoals al eerder gezegd, 9 punten uit 3 duels. Maar Excelsior moet het vanavond wel stellen zonder twee sterkhouders. Leemhuis geschorst naar zijn rode kaart van afgelopen weekend. En Shaquille Woutstra die kampt met een spierkneuzing. En is dus ook niet van de partij de aanvoerdersband. Dus om de arm bij Max Leeflang. Dat is toch een nieuwkomer. Altijd mooi als een nieuwkomer gelijk de band mag dragen. Max Leeflang, oud PEC Zwolle, oud Goat Eagles. Vorig jaar nog bij WHC uit Wezep. Maar hij doet het uitstekend bij Excelsior. En mag dus gelijk de aanvoerdersband dragen. Nu opnieuw een schot van Harkemaarse Boys. Maar dat gaat huizenhoog naast of over en ook naast. En zo zitten we ondertussen. In de 12e minuut staat het hier in Harkema nog 0-0.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: De Beach Boys en Kokomo. We gaan weer naar het bekervoetbal. Excelsior 31 gaat reizen op bezoek in Friesland bij Harkemaze Boys. Joran Zwart.
1: Ja, Excelsior moet de laatste paar minuten wat meer in de achteruit. Harkema is wat aan het drukken. Het heeft nog niet tot hele grote kansen geleid. Wel een paar afstandsschoten, maar zoals eerder al gezegd, die vliegen vooral over en naast. Ook nu ging die weer over het doel. Maar de bal werd nog lichtjes getoucheerd en dus een hoekschop voor de thuisploeg. Die zich bijna allemaal melden in het 16 meter gebied van doelman Kevin Rijmink. Iedereen van Excelsior is terug. Corner ondertussen kort genomen door Jure Margarita. Dat is toch een gevaarlijke buitenspeler van Harkema. Gooit die bal ook gevaarlijk voor. Jaap van Dijken, die komt daar net voor doelman Kevin Rijmink. En dan is het Van Dijken die de bal als laatste raakt. En dus wordt het een doeltrap. Daar zijn Stieren Friesland niet helemaal mee eens. Maar scheidsrechter Victor de Roos, die afgelopen weekend nog Neo Oldeveste floot, geeft een doeltrap. En dus mag Kevin Rijmink daar die bal rustig gaan neerleggen voor zijn verdediger. Dat is Mika Schrijver. En die heeft de bal naar hem toegespeeld. En zo heeft hij de bal eventjes rustig aan de voet. Maar Excelsior moet het dus eventjes... heeft even geen antwoord op het aanvalspel van Harkema. Dat fel drukt. Nu eventjes terug moet en dus kan Kevin Rijmink die bal rustig opbouwen met de bal aan de voet. Geeft een bal goed naar de linkerkant van het veld, maar dan is daar weer slordig balverlies van Excelsior. Dat er de eerste paar minuten gewoon niet echt aan te pas komt. Het heeft ook weinig druk op Harkema. En die Friese die weten wel dat ze hier kunnen stormen. Afgelopen weekend kwamen ze 2-0 achter. Toen kreeg tegenstander Hercules een rode kaart. Maar alsnog wisten ze de wedstrijd te winnen met 5-3. En dus is het een felle ploeg. Een ploeg die niet weet op te geven. En daar staan ze ook onbekend hier in Harkema. Harkema dus de betere ploeg. We zitten in de 16e minuut, stand 0-0.
0: Dan weer naar Geenemuiden, Sportclub Geenemuiden tegen Lisse, Job Vaarhorst.
2: 19 minuut loopt en Geenemuiden heeft het heft in handen genomen hoor. Twee goede kansen van Sander Egbers, die spits die ik net al benoemde. Net een voorzet vanaf rechts vanaf Mitchell van Rooyen. De nummer 7 van Geenemuiden deze zomer streekt hij neer hier op de Wetering. Hij heeft meer dan 200 duels als prof achter zijn naam staan. En nu heeft hij er op 27-jarige leeftijd voor gekozen om bij Geenemuiden te gaan voetballen. Hij zal ongetwijfeld klaar zijn geweest met het profvoetbal dat hem langs Utrecht bracht. VVV Venlo heeft nog in Spanje gevoetbald en is nu dus neergestreken bij Geenemuiden. En hij mag nu een hoekschop gaan nemen namens Geenemuiden. Twee goede kansen dus voor Egbers. Maar daar stond de doelman van FC Lisse stond goed op zijn post. En hij keerde die inzetten van Egbers. Waardoor Geenemuiden dus nog steeds op 0-0 staat. Ja, voetballend was het allemaal misschien wel iets beter bij FC Lisse. Maar het draait toch om kansen creëren en doelpunten maken. Doelpunten maken is nog niet gelukt door Geenemuiden. Kansen creëren wel. Nu een hoekschop vanaf de rechterkant. Er is een uitdraaier. Vanaf de rechterkant getrapt richting de tweede paal. En daar komt de doelman Sven Verzwijveren. Komt goed uit. Zoekt hij naar de snelle oplossing, naar de snelle hervatting van het spel, maar dat lukt hem niet, waardoor hij die bal rustig naar zijn verdedigers moet gaan gooien. Hey Paul, ik had nog een vraagje. Je werkt al 31 jaar, zei je bij de omroep. Ken jij dan nog Henk van Dalfsen?
0: Henk van Dalfsen. Ja, ik moet zeggen, de naam zegt me wel iets, maar ik kan hem nu niet heel goed plaatsen, Job.
2: Ja, misschien gooi ik ook wel een beetje voor de bus. Maar die man is 92 jaar, begon net na de oorlog met voetballen bij Geenemuiden. Heeft 17 jaar in het eerste elftal gespeeld, is nu dus 92 en het hele complex is hier op de schop gegaan. Ze zijn aan het verbouwen, want Geenemuiden krijgt een fonkel nieuw complex. En Henk van Dalfsen, 92 jaar, heeft deze week de eerste paal geslagen. Dus dat werd me net even verteld, moest ik benoemen. Ik zal vragen of mijn collega Paul Schabbing, ja, die kent bijna iedereen. Of die hem ook kent, maar hij kent Henk van Dalfsen niet. Ja, kan gebeuren, Paul. Je kunt iedereen kennen.
0: Ja, goed, als hij toen nog in het eerste had gespeeld.
2: Hij was net na de oorlog.
0: Ja, nou goed, dan is het niet zo raar dat ik het niet weet, hè?
2: Nee, maar hij werd mij ook verteld, nooit geel, nooit rood en nooit geblesseerd. En nog steeds topfit.
0: Dat zijn
2: de 92ste.
0: Dat zijn de ideale voetballers natuurlijk. Nooit geblesseerd, dat kunnen we niet zeggen van Joran Zwart.
3: Ik zat er al op te wachten.
0: Go Eagles, nou goed. Je zit niet voor niks aan de kant. Hoe is het daar tegen Excelsior 31?
1: Nou, zoals ik zei, Harkema is iets de betere ploeg. Die staan nog op de helft van Excelsior nu lekker te ballen. En dus is het wachten op de volgende kans met Broers. Die veel in het spel wordt betrokken. De linksbuiten van Harkema, die geeft de bal nu mee aan de back. Krijgt de bal nu alsnog voor zijn voeten. Broers kan die ook gaan uithalen. Gaat daar voorbij Holsink. En dan krijgt hij een hoekschop. Ja, die is wel bedrijvig hoor, die linksbuiten van Harkema. Die zit lekker in de wedstrijd. Alleen zijn schoten zijn nog niet hier van het. Want ze zijn nog niet tussen de palen beland. Maar hij is wel de beste speler op het veld. veld. Of in elk geval de meest gevaarlijke speler op het veld in deze eerste 20 minuten. Want daar zitten we nu in de 20ste minuut van de wedstrijd. Met dus opnieuw een hoekschop voor Harkema. Die gaat getrapt worden door Mees Gootjes. Die gooit één hand de lucht in. En dan gaan alle mannen vanaf de tweede paal richting de eerste paal. Komt die bal daar op de penaltystip. Wordt goed verdedigd door Keur. Die bal wegkopt. En dan is daar Kevin Peppels. Is de enige aanvaller van Excelsior tussen vier spelers van Harkema. Komt er ook niet uit. En zo is balbezit weer voor Harkema. Maar die wacht even tot iedereen weer in positie staat. Want ja, na die corner was natuurlijk iedereen nog in de voorhoede. Trainer Marcel Post uit Vollenhoven, die schreeuwt ook maar even naar zijn ploeg organiseren. En dus gaan ook de laatste verdedigers nu terug richting de defensie van Harkema. En Harkema heeft dus de controle in het eerste kwart van deze wedstrijd. We hebben Kevin Peppels nog niet gezien. 5 doelpunten in de eerste 3 wedstrijden. Hij heeft weinig kansen nodig. Wie weet dat hij zo dadelijk ineens als een duveltje uit een doosje, heb ik ooit eens iemand horen zeggen, kan gaan toeslaan hier in Harkema. Waar de stand dus nog 0-0 is.
0: Na zo'n dik 20 minuten spelen is het bij Achillesveen SV Portugal 1-0. ADO 20 is Excelsior Maassluis nog 0-0. VV Scherpenzeel komt zojuist op een 0-1 voorsprong bij AFC 34. Bikwik 1887 AFC 0-0. Eerlingwijk Eemdijk 0-0. Genemuiden-Lisse 0-0. U hoort dat, dat geldt dus ook voor Harkemaanse Boys Excelsior 31. HZVV tegen Frisia. Daar is volgens mij nog niet afgetrapt. Longa Koninklijke HFC, dat is het 0-1. NSVV Kloetingen ook 0-1. Sportlus 46 tegen Blauw-Geel 38, dat is het 1-1. En TEC of Tex, hoe u wilt, in Tiel, thuis achter tegen Almkerk, daar is het 0-1.

0: Rutger van Banneveld en zijn groot hit Zwoele Zomernachten. Nou, zo zwoel zal het niet meer zijn, Joran, daar in Harkamaze Boys. Want de herfst is aanstaande.
1: Ja, de zon is wel gaan zakken, maar niet in zee hier op Sportpark De Bosch. Kwart nog altijd 0-0. Dus we hebben een enorme kans gezien voor Harkamaze Boys. Voor spits Rick de Boer. Speelt met nummer 4, dus die verwacht je misschien niet in de punt van de aanval. Maar hij kreeg de bal voor de voeten naar een goed blok. In eerste instantie van de verdediging van Excelsior. Maar vervolgens kon hij de bal alsnog gaan schieten. En nu krijgt hij opnieuw een kans daar, die Rick de Boer. En die kopt de bal op de bovenkant van de lat. En dan gaat die bal via Kevin Rijmink over het doel. Wordt weer een hoekschop voor Harkema. Zo is hij toch de gevaarlijkste man, Rick de Boer. Want daarvoor kreeg hij dus die kans. Die kon nog worden gepakt door Rijmink. Die hier dus ook nog een vingertje tegenaan krijgt. Hij vindt zelf dat hij de bal niet heeft geraakt. Maar scheidsrechter De Roos geeft alsnog een hoekschop. Maar zo is dus eigenlijk een beetje een kansenregen voor Harkemase Boys. Dat echt het heft in handen heeft genomen in deze eerste helft. We zitten in de 25e minuut, stand nog altijd 0-0. Komt die bal daar bij de eerste paal, wordt verlengd. Kan daar worden geschoten door opnieuw Rick de Boer. Legt de bal voor bij de eerste paal. Maar daar zit Kevin Rijmink met de voeten tussen. Bal gaat over de zijlijn, ingooien voor Harkema. Dat dus echt beter aan deze wedstrijd is begonnen. Trainer Daniel Nijhoff staat ook veelvuldig langs de kant zijn ploeg aan te moedigen. Dat de tempo omhoog moet, dat er meer moet worden geduelleerd. En ja, dat moet zijn ploeg echt wel ter harte gaan nemen. Want het zit totaal niet in de wedstrijd. Nu een ingooi van Harkema. Moet even tempo maken met die nieuwe regels. Dat er nog maar zoveel seconden mag worden genomen voor die ingooi. En dus moet Jeffrey Eekhoff, de rechtsback van Harkema, even tempo maken. Gooit de bal tegen een speler van Excelsior aan. En opnieuw een ingooi voor Harkema. En dan melden de lange mannen zich weer in de 16. Want die bal kan blijkbaar ver worden gegooid door Jolt Posma. Die gooit die bal ook inderdaad te ver. Komt op het hoofd van Keur. Die verdedigt daar goed uit. En zo kan Excelsior misschien een paar metertjes omhoog. Maar dan wordt die bal opnieuw ingebracht. Is daar Broers. Maar zijn aanname is niet goed. Gaat die bal over de zijlijn. Trainer Marcel Post die is het niet mee eens met die aanname van de linksbuiten. Die dus wel veelvuldig wordt gezocht, maar nog geen succes heeft gehad. Dat heeft Harkema dus sowieso nog niet, maar die hebben wel de beste kans gehad. Maar de stand is nog 0-0.
0: Dan weer naar Geenemuiden, Sportclub Geenemuiden, FC Lisse, Job Vaarhorst.
2: Bijna een half uurtje gespeeld hier. Klein kansje net voor FC Lisse via Bradley Martis. Alleen ja, er was een lastige voorzet vanaf de rechterkant. Die moest hij met zijn linker vanaf een meter of 14 richting het doel van Streutker zien te krijgen. Lukte mondjesmaat, maar de bal belandde simpel in de handen van Streutker. Die vanaf zijn doel ziet hoe zijn ploeg het ja, redelijk onder controle heeft hier op Sportpark de Wetering. Zonder dat het de laatste 10 minuten aan het kwartier redelijk grote kansen creëert. Heeft Geenemuiden de boel wel onder controle. En gebeurt er eigenlijk gelukkig niet meer zoveel de laatste 10 minuten. Ja, het hoogtepunt voor het publiek was dat de verslaggever van dienst net bijna van zijn stoel hier werd geschoten. Want je zit hier tussen de bankjes, tussen de dugouts. Oh, er komt nu weer een bal aan. Nou, deze ga ik nog wel even netjes aannemen. Buitenkant rechts. Even weggeschoten. Maar het hoogtepunt was misschien wel dat ik bijna van mijn stoel werd geschoten. Hij ging net naast mijn hoofd. En er werd wel gelachen achter me op de tribune. Ik hoop niet dat het persoonlijk was, Paul. Je kent me iets langer. Ja, het zal toch niet, hè?
0: Nee, dat denk ik echt niet. Denk ik echt niet. Maar goed, neem je die bal net zo aan als Pep Guardiola? Dat kan. Daar,
2: Ja, maar als dat het hoogtepunt is van de laatste 10 minuten, ja. Dan weet je dat eigenlijk helemaal niks gebeurd is. Het staat nog steeds 0-0.
0: 0-0 dus daar. We kijken even naar de andere standen. AFC heeft een goal gemaakt tegen Scherpenzeel. Daar is het nu gelijk. En Achillesveen is op 2-0 gekomen tegen SV Portugal. Dat ook een rode kaart heeft geïncasseerd. Nou, dan maar gauw even kijken nog in Friesland. Harkamaze Boys, Excelsior. Joran, gebeurt daar al meer?
1: Nou, vrij weinig is nu even discussie tussen scheidsrechter Marcel Post en of scheidsrechter De Roos en trainer Marcel Post van Harkema. Want die vond dat er geen overtreding werd gemaakt door Rick de Boer op Max Leeflang. Maar er werd wel gefloten. Maar Excelsior, ja, ze spelen echt heel weinig klaar het eerste half uur. Nu ook een lange bal van Mieke Schrijver zomaar over de achterlijn. Ja, het is echt wachten op kansen van Excelsior. Die zijn er nog niet geweest. Harkema is wel veelvuldig bij het doel van Kevin Rijmink geweest. Maar dat heeft ook nog tot weinig succes geleid. Nu dus de doeltrap van Harkema. Bal aan de voet van Huizinga. Dat is de doelman van Harkema. En die wachten tot er druk gaat worden gekomen, wordt gezet door Kevin Peppels. Maar die wacht rustig af. En zo heeft Huizinga nog altijd de bal aan de voet. Speelt hij de bal breed. Wacht Kevin Peppels opnieuw tot hij druk gaat zetten op de centrale verdediger. En is de bal weer aan de voet van Huizinga. Zo gebeurt het dus hier ook weinig. Ik zit trouwens gewoon lekker op de tribune. Dus ja, ze moeten wel heel erg scheef gaan schieten. Willen ze mij van mijn stoeltje af gaan schieten. Daar ga ik niet van uit. Maar Job moet dus uitkijken vanavond.
0: Job moet uitkijken vanavond. En dat zal hij dan ook vast wel doen. Zometeen meer van de mannen ter plekke.

0: Ja, we gaan weer voetballen, want de beker, de kwalificatiewedstrijden, daarom de Oosttribune op Radio Oost vanavond met onder meer die wedstrijd tussen Geenemuiden, dat volgens Job de touwtjes wel in de handen had, maar nog niet veel kansen creëerde tegen FC Lisse.
1: Klopt, en dat is na 35 minuten voetbal nog steeds hetzelfde spelbeeld. Net een lekkere actie vanaf de linkerkant van Bijmers, Berwoud Bijmers, Boem Boem Bijmers noemen ze hier op de Wetering. Goeie actie vanaf de linkerkant, kwam vanaf links naar binnen, zoals hij al zo vaak heeft gedaan, alleen zijn schot miste wat precisie en belandde dus niet in het doel van FC Lisse, waardoor het hier nog steeds 0-0 staat. Nu goed druk zetten van diezelfde Bijmers, maakt hij het daar het doelman lastig. Ja, en die geeft dan een blinde peer naar voren. Maar Brouwerum goed opvang namens Geenemuiden. Nu wat duels op het middenveld, kan Geenemuiden er dan nog een keer uitkomen, zo 10 minuten voor de rust. Steekballetje van Egbers met de buitenkant van de voet komt dan niet lekker aan bij Hadeplaisier, de middenvelder die door is gelopen richting de defensie van FC Lisse. Ja, en zo heeft Geenemuiden dus de boel onder controle. Is het wachten op de 1-0 van de thuisploeg? Ja, het heeft dus de betere kansen. FC Lisse komt er eigenlijk niet aan te pas vanavond. En dat is best wel verrassend, want het zijn de twee medekoplopers van de derde divisie. Geenemuiden in de derde divisie A en FC Lisse in de derde divisie B. Misschien dat het een stukje spannender is bij Joran Swart, waarvan ik nog wel even wil zeggen van, ja, als ik daar voor het zeggen had bij Harkamazen Boys. En Joran Swart kwam op bezoek, die 6 weken heeft gespeeld, maar wel voor het meeste geld ooit daar op de loonlijst stond. Ja, dan had ik hem echt wel een ander plekje gegeven.
0: Joran, jij mag.
2: Ja, nou, wat moet ik daar nou weer op zeggen? Ik vind alles goed wat ze hier doen, hoor. Ik kreeg een lekker kopje koffie aangeboden toen ik hier in de bestuurskamer kwam. Dus dat was allemaal prima verzorgd. Ik werd hartelijk ontvangen, ondanks die 6 geweldige weken hier in Harkema. Dus het is allemaal prima verlopen hier. De eerste paar minuten van deze avond nu opnieuw Harkema met Rick de Boer. Maar een schot recht op doelman Kevin Rijmink af. Maar Excelsior, ja, Excelsior is niet het Excelsior van de eerste 3 speelrondes in de derde divisie. Toen, ja, ze komen zo aanvallend voor de dag in de competitie. Maar er is niks van terug te zien in deze eerste paar minuten. Ja, we zijn ondertussen al 34 minuten bezig. Maar Excelsior heeft het echt moeilijk hier in Harkema. Dat dus ook 9 punten heeft verzameld uit de eerste 3 duels. En ja, dus ik sprak natuurlijk wat mensen in de bestuurskamer. Ze zeiden eigenlijk hebben we een mindere ploeg dan de afgelopen jaren. Maar we doen het best wel goed. Hadden ze hier ook niet verwacht. Maar ze hadden vanavond een zware dobber verwacht aan Excelsior. Maar tot dusver heeft Excelsior het vooral heel erg moeilijk met Harkema. Misschien dat ze nu een keertje er gevaarlijk uit kunnen. Via de rechterkant met Alex de Jong gaat zijn man voorbij. Legt de bal dan voor. Maar de bal gaat over Peppels heen. En een makkelijke vangbal voor Huizinga, de doelman van Harkema. Die er weer even alle tijd gaat nemen voordat hij zometeen het spel gaat hervatten. Scheidsrechter De Roos gooit de hand omhoog dat hij de bal wel neer moet gaan leggen. Anders wordt het een hoekschop voor Excelsior. Dus schiet Huizinga die bal maar lang. Komt niet heel ver opgevangen door Excelsior, dat de laatste paar minuten wel ietsjes beter in het duel is gekomen. Maar dus net wel weer een kansje moest toestaan voor de Boer. Die is dus de gevaarlijkste man samen met Broers. Maar Harkema heeft het net nog niet gevonden. 0-0 dus na 35 minuten.
0: Aldus de Joran Swart, die dus een exorbitant bedrag opstreek voor 6 wedstrijden. Daar hoort deze bij natuurlijk. Tyus Freed, Money for Nothing op Radio Oost.

0: De Dire Straits en Money for Nothing. We gaan weer naar Job Vaarhorst bij Sportclub Geenemuiden, FC Lisse. Ja, een doelpunt is gewenst daar, denk ik.
1: Ja, en het had hem ook moeten zijn. Minuut 42, een lange bal van de doelman Streutker. Werd goed verlengd door Plaisier. En dan is het Sander Egbers, de spits van Geenemuiden. Die duikt daarop voor het doel van FC Lisse. Ja, en deze moet gewoon hangen. Zeker voor een spits met zijn kwaliteiten. Vanaf een meter of vijf, ja, kreeg hij daar heerlijk met een stootje. Neemt hij hem op de pantoffel, alleen schiet hij hem over. Ja, dit had hem moeten zijn. Dit had de 1-0 moeten zijn. En dat was ook de terechte 1-0 geweest. Want Geenemuiden is op, misschien op de eerste vijf minuten na, toen FC Lisse het meeste bal bezit had, heeft Geenemuiden daarna de controle overgenomen en heeft het het betere van het spel. Nu wordt het toch echt een overtreding gemaakt op Van Rooyen en wordt iedereen, alles en iedereen hier helemaal gek. Opstootje. En nu wordt het gezellig hier op de Wetering. Daar wordt Bradley Martins bij de keel gepakt. Daar wordt Streutker, de centrale verdediger, bij de keel gepakt. Ja, het wordt even gezellig. Leen van Steensel, de trainer van FC Lisse, oud-prof van Excelsior, wordt ook helemaal gek. Nou, hij werkt in de gevangenis, dus ja, eigenlijk moet ik hem nu even zeggen van Steensel, je werkt bij justitie, dus blijf maar even rustig. Maar het wat even ongezellig hier op de Wetering. De scheidsrechter heeft inmiddels de gemoederen een beetje gesust. En moet de aanvoerder Jens-Jørn Streutker moet zich even melden bij de scheidsrechter. Ja, wat een vrije trap voor FC Lisse. Wel een bijzonder moment dit, want Tijmen de Lange, de middenvelder van Geenemuiden, de nummer 10, werd toch echt wel vastgehouden daar op het middenveld. En daarmee werd een goede mogelijkheid om eruit te komen voor Geenemuiden, werd onschadelijk gemaakt. En nu is het dus FC Lisse dat wonderwel een vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de helft van Geenemuiden is de bal nog altijd niet in het spel. Ja, en dan krijgt daar Brouwer, de linksback van Geenemuiden, nog een gele kaart van de scheidsrechter, met die commentaar heeft op de leiding. Ja, nu wil hij nog even zijn vrouw gaan halen. Dat moet je niet doen, want je hebt al geel. Dat zegt alles en iedereen van Geenemuiden nu ook tegen hem. Maar helemaal niemand begrijpt hier wat er hier gebeurt op de Wetering. Een gele kaart dus voor Brouwen en een vrije trap voor FC Lisse. Halverwege de helft van Geenemuiden. En we zitten aan het einde van de eerste helft, waarin Geenemuiden dus net op voorsprong aan moeten komen door die grote kans van Egbers. Nou, de vrije trap gaat nu eindelijk genomen worden. Halverwege de helft van Geenemuiden door Svetsloot. Alles en iedereen van Geenemuiden, ja, is mee naar achteren gekomen, behalve de spits Egbers. Die blijft voorin. Krijgt daar wel een dubbele dekking, want ze zijn bang dat hij eruit komt. Maar trainer Arnold Klein zegt, Egbers, verdedigen jongen. We hebben nog een paar minuten te spelen. Misschien nog maar één minuut te spelen. En dit is een gevaarlijk moment voor FC Lisse. Want verder heeft is FC Lisse eigenlijk geen poot aan de trapper hier op Sportpark de Wetering. Ja, het duurt echt een eeuwen voordat deze bal genomen gaat worden. De scheidsrechter doet nog even wat administratie. Nou, zo ingewikkeld zal het niet zijn om die gele kaart van Brouwer te noteren. Nu mag die bal eindelijk getrapt gaan worden. Halverwege de helft is van Geenemuiden. Svetsloot daar is een rechtspoot. Die gaat hem indraaien. De lange mannen van FC Lisse zijn mee naar voren. Aan de linkerkant van de 16 begeven zij zich. Nu gaat Svetsloot eindelijk met de aanloop richting die lange mannen. Maar daar staat daar Germen Kolk goed op te letten. Dan kopt die bal weg en dan is het een hoekschop voor FC Lisse. Ja, zo wordt het toch nog redelijk spannend voor Geenemuiden aan het einde van deze eerste helft. Terwijl er 45 minuten lang eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Het is de blonde middenvelder van FC Lisse, Marcus Scholten, die corner gaat nemen vanaf de linkerkant met zijn rechter. Dat wordt een indraaier dus. Alles en iedereen van Geenemuiden is mee teruggekomen. Scholten daar richting de tweede paal. Kan de doelman daar, Heer de Streutker, daarbij komen? Ja, afvallende bal is wel voor FC Lisse. Maar dit schot gaat huizenhoog over en komt SC Geenemuiden dus alsnog wel goed weg aan het einde van deze eerste helft. Onnodig, want er was helemaal niks aan de hand. Aan de andere kant, de scheidsrechter stak de boel ook in de brand, want Geenemuiden had gewoon een vrije trap moeten hebben. Bijna rust, 0-0.
0: Dan weer naar Friesland. Harkemaarse Boys tegen Excelsior 31 uit Rijzen. Joran Zwart.
2: Nog een dikke 2 minuten tot het fluitsignaal voor de rust hier gaat klinken. Doeltrappen voor Kevin Rijmink, die zojuist niet in actie hoeft te komen, omdat het schot van Joris Adams hoog overvloog. Even daarvoor moest hij wel redding brengen op een schot van Jules Boubane. Ja, dit is toch misschien wel het meest opvallende van deze eerste helft. Die speelt met het verkeerde shirt aan. Want hij wordt veelvuldig gecoacht door zijn trainer. Maar als ik op het wedstrijdformulier kijk, dan staat er toch Jozef Aliou op het scoreformulier. Maar die zit op de bank. Het is Jules Boubane, de linksback van Harkema, die nu even in de achtervolging moet, omdat Wesselink de diepte in wordt gestuurd. Er wordt ook een overtreding gemaakt door Lars Dijk. En dus krijgt Excelsior misschien vlak voor rust toch een buitenkansje. Want ze zijn nog niet echt in de buurt van het doel geweest van Huizinga. We hebben een afstandsknal gezien van Stanter Haar die de doelman uit de kruising moest tikken. En dat was het dan ook qua gevaar van Excelsior 31. Dat nu dus die vrije trap mag gaan nemen. Terwijl trainer Marcel Post zijn defensie maar weer weer eens neer gaat zetten. Die is echt heel erg hard aan het coachen elke keer langs de zijlijn om zijn verdediging zo ver mogelijk van het doel van doelman Huizinga te houden. Ze mogen nu ook nog niet gaan inlopen als die vrije trap komt, maar die komt daar heel zwak richting de eerste paal. Kan heel makkelijk worden weggewerkt door Adams. En zo kan Harkema weer wat extra metertjes gaan opschuiven. Ingooi zo meteen voor Excelsior 31. Ja, Job had het al over de mooie bekeravonturen van Genemuiden, maar ook in Rijssen kennen ze dat natuurlijk, hè. Met de FC Utrecht die een paar jaar geleden op bezoek kwam, maar ook bekeroverwinningen op Excelsior de naam genoot. En Willem II, dat willen ze natuurlijk ook in Rijssen beleven. Maar dan moeten ze echt wel stukken beter gaan voetballen als ze het hoofdtoernooi van de KNVB willen gaan bereiken. Want Harkema is gewoon echt de betere ploeg vanavond in de eerste helft. Al is Excelsior de laatste paar minuten wel iets meer in controle. Nu een goede bal op Westlink aan de rechterkant van het veld. Kan die de bal voorgegeven? Is daar de bal op de rug van Ter Haar? Blijft die bal liggen? Maar kan die nog net worden weggewerkt door Jaap van Dijk? En dan kan Harkema verder uitwerken. Ben ik even benieuwd of het al rust is in Genemuiden. Want hier zitten we in de laatste minuut van de eerste helft.
1: Ja, ik zit nog steeds op de bank en het is rust in Genemuiden. Dus ik zou zeggen terug naar Harkema.
2: Nou, dan maak ik het even af, want hier staat de klok nu precies op 45 minuten. En scheidsrechter Droos fluit nu ook voor het rustsignaal. En zo staat het bij beide duels 0-0. Is het wachten en hopen op meer spektakel in de tweede helft.
0: Daar dus 0-0, ook Genemuiden-Lisse, dus 0-0. De overige ruststanden, of bijna ruststanden. Achillesveen, SV Portugal, 3-1. ADO 20, Excelsior Maassluis, 1-0. AFC 34, VV Scherpenzeel, 1-1. Bikwik 1887, AFC 0-0. Elinkwijk Eemdijk, 0-1. HZVV Hogeveen-Friesia, daar is... Daar wordt niet gevoetbald op de een of andere manier. Longa tegen Koninklijke HFC 0-3. NSVV Kloetingen 0-1. Sportlus 46, Blauw-Geel 38, 1-1. En TEC, of TEC, zo u wilt, tegen Almkerk 1-1. Straks dus de tweede helft met Joran Zwart en Job Vaarhorst daar op de tribunes in respectievelijk Harkema en Genemuiden. Zometeen gaan we naar de volgende muzikale bijdrage ook even verbinding maken met Tijmen van Wissing. Want ja, deadline day, het komt eraan. Morgenavond 12 uur sluit de transferwindow. En ja, wellicht dat er nog weer nieuws te melden is voor wat betreft de Overijsselse betaald voetbalclubs op dat gebied.
3: De Oosttribune.

0: Neil Sayre en Long Tall Glasses. Harkema Boys Excelsior dus 0-0. Dat geldt ook voor Sportclub Geenemuiden tegen FC Lisse. Straks na 9 in de tweede helft van die wedstrijden geeft ons de gelegenheid om nu even contact te zoeken en verbinding te leggen met Tijmen van Wissing. Want, Tijmen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de transferwindow gaat morgen nacht om 12 uur sluiten. 23.59 om precies te zijn. Ja, daar moeten we even wat doornemen. Vandaag toch nog Sidney van Hooijdonk naar PEC Zwolle. Dat gonste al even, maar is ook wel een logische. Want ze zochten nog een spits in Zwolle, hè?
1: Ja, of het dan ook meteen Sidney van Hooijdonk moet zijn. Maar het is natuurlijk een hele interessante keuze van Zwolle. Het is nog niet helemaal bezegeld, de komst van Sidney van Hooijdonk. Maar het is natuurlijk wel een hele interessante spits. Want die heeft natuurlijk naam en faam gemaakt bij Heerenveen. Was toen echt heel goed. Dan zou je denken, die is eigenlijk te goed voor Zwolle. Maar de laatste jaren heeft hij toch ook wel

0: De laatste jaren de buitenlandse avonturen van Sidney van Hooydonk. Ook in Italië heeft hij nauwelijks gespeeld. Dus ja, het is zeer de vraag. Hij is nog maar 26. Als hij de Sidney van Hooydonk gaat zijn van Heerenveen, dan heeft Zwolle er een voltreffer aan. Maar ik vraag het me af.
1: Ja, er is van alles te lezen over die transfers op Transferprot op onze website www.rtvo's.nl/sport. Ja, daar kunnen we onder meer zien wie er allemaal waar naartoe gaat. Zeker ook met van de Overijsselse clubs of met een Overijssels verleden. Tijmen, verwacht jij vanavond dan morgen nog iets bij de Overijsselse clubs?
0: Nou ja, bij Twente zijn ze vooral nog bezig om wat spelers te slijten. Wat gaat er bijvoorbeeld met Unuvar gebeuren? Die heeft niet heel veel speelminuten. Die lijkt toch wel te blijven. Gijs Besselink lijkt nog wel elders onderdak te willen gaan zoeken. Want die komt ook nauwelijks aan spelen toe. Nou, Booth, dat ja, is ook wel min of meer al wel rond. Die gaat verhuurd worden aan een club in Amerika, Real. En ja, daar gaat hij spelen met zijn broertje Zach Booth. Ja. Daar wilden ze ook graag vanaf. Zo heb je wel veel spelers waar Twente nog vanaf wilde. Verschuren is naar Beveren gegaan vanavond. En dat zijn allemaal nog wel spelers die ja, echt wel elders onderdak nodig hadden. Bij Go Eagles lijkt niet heel veel te gaan gebeuren. Daar liet Mark van Hintem, de technisch manager, gisteren weten. Eigenlijk zijn we wel heel erg tevreden over alles. Misschien nog aan de buitenkant een buitenspeler. Kijk, mocht Elver Edwardsen bij Ajax toch nog voor een zacht prijsje weg kunnen, dan gaat Go Eagles nog wel toehappen. Maar daar lijkt het niet op. Heracles Almelo en Faber liet mij net nog weten dat het rustig is. En zeer waarschijnlijk rustig gaat blijven. Maar als er nog weer een club een spits moet zoeken, ja, dan kun je maar zo uitkomen bij Luka Kolenovic. Is gewoon een hele goede spits. Zit op de bank bij Heracles Almelo. Dus dat zou zomaar kunnen dat het... je hebt die gekte ook wel eens meegemaakt op zijn laatste transferdag met Leroy Fer, die in een vliegtuig naar Everton zat om daar te gaan tekenen. Uiteindelijk ging het niet door. En dan komen de andere krachtenvelden los. Dus morgen gaan er best nog wel weer, misschien op het laatste moment, gekke dingen gebeuren. En misschien nog wel meer bij Zwolle. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker de hele dag, als je voetballiefhebber bent, F5 en refresh je. En alles weer gewoon in de gaten houden. Want je ziet in een Ajax dat er nog heel veel gaat gebeuren. Had ook niemand verwacht. Bij Feyenoord gaat er misschien nog wel een spits komen. Sam Lammers van Twente moet nog steeds officieel naar PSV. Gaat die keuring goed komen? Want ook dat is maar altijd zeer de vraag. Dat heeft PSV zelf ervaren met Driehoek bijvoorbeeld. Dus het is nog zeker niet beslecht allemaal.
1: Tijmen van Wissing, dankjewel. Inderdaad, alles in de gaten houden. Zeker ook op onze website www.oost.nl.

0: 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
6: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
5: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
7: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
5: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl. Ja.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 9:03 en de Oosttribune op de radio vanwege het bekervoetbal wat we willen volgen en gaan volgen. Onder meer in Genemuiden. De kwalificatie voor de eerste ronde. Genemuiden thuis tegen FC Lisse. Rusland was 0-0. Tweede helft is begonnen.
2: Ja, we zijn net een kleine 2 minuutjes onderweg. En in die eerste helft begon FC Lisse wat beter. Had het in de eerste 10 minuten veelal de bal. Maar daarna nam SC Genemuiden de touwtjes wel echt in handen. Het kreeg de grootste kans van de wedstrijd. Was voor spits Sander Egbers. Ja, die moest die bal binnenschieten, maar hij schoot hem over. En dus bleef het 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft brengt.
1: Daar gaan we straks van Job horen. Hebben we alweer verbinding met Friesland. Harkemaarse Boys tegen Excelsior 31. Joran Swart, tweede helft begonnen.
3: We hebben weer verbinding. We zijn nog niet begonnen. We wachten tot de muziek uit is. Die is nu ondertussen uitgegaan. En dan is het wachten op het fluitsignaal van scheidsrechter Droos. En dan zijn we weer begonnen aan de tweede helft. Hopen dat het meer spektakel gaat bieden dan in de eerste helft. Want Excelsior kwam gewoon weinig in het stuk voor. Heeft ook weinig gecreëerd. Harkema was de bovenliggende partij. Heeft ook de beste kans gehad met Rick de Boer en Luca Broers. Maar ook zij vonden het net niet. En zo was het een 0-0 ruststand hier in Harkema. Waar Excelsior dus op jacht moet naar de openingstreffen. Met hopelijk toch die Kevin Peppels die zich een keertje gaat laten zien. Want hij is echt heel erg onzichtbaar. Die spits van Excelsior die zo geweldig aan het seizoen is begonnen. Maar hij is nog weinig in het stuk voorgekomen. Opnieuw vuurwerk hier aan de start van de tweede helft op de Bosk. Hopelijk gaat er ook vuurwerk komen op het veld in de tweede helft hier in Harkema.
1: Er zijn meer wedstrijden vanavond die worden gespeeld in die kwalificatieronde. Achillesveen tegen Portugal, daar is het 3-1. ADO 20, Excelsior Maassluis 0-1. AFC 34, Scherpenzeel 1-1. Biekwik 1887, AFC 0-0. Elinkwijk tegen Eemdijk 0-1. HZVV Hogeveen Frisia, daar is het 0-2. Longa tegen de Koninklijke HFC 0-3. NSVV tegen Kloetingen, dat ligt in Zeeland, 0-1. Sportlus 46, Blauw-Geel 38, 1-1. En TEC of TEC tegen Almkerk, daar is het ook 1-1. Morgen zijn we er ook met een Oosttribune. Ook dan kwalificatievoetbal voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. Dan volgen we in Hengelo het duel tussen ATC 65 en DVS 33. In Staphorst, VV Staphorst tegen UNA. En in het Drentse Hogeveen zijn we bij Hogeveen tegen SVZW uit Vierde. De Oosttribune dus. Nou, normaliter tot 10 uur, maar het zou zomaar kunnen dat het verlengen wordt. En dan gaan we naar 10 natuurlijk door.
0: De Oosttribune.

0: The Whistles and Brand New Day. We gaan naar Harkemaarse Boys Excelsior 31. Joran Zwart.
1: 5 minuten bezig. In de tweede helft stand nog altijd 0-0. Maar Excelsior komt wel ietsjes beter voor de dag dan in het eerste bedrijf. Het is iets meer op de helft van Harkema te vinden. Al heeft het nog tot weinige kansen geleid. Maar ze zetten ietsjes hoger druk. En de intensiteit aan de bal lijkt ook ietsjes hoger. Nu Harkema aan de bal. Slordig ingeleverd bij de Wilde. Die speelt omdat Shaquille Woutstra dus geblesseerd is op de rechtsbackpositie. Moet eventjes terug. Dan is de bal nu aan de voeten van Kevin Rijmink. Ja, je merkt wel. Naarmate de wedstrijd voordat dat de spanning natuurlijk toe gaat nemen. Want er staat natuurlijk heel wat op het spel. En dus wordt er druk gecoacht bij de trainers langs het veld. En ze zien dat Excelsior nu opnieuw de bal heeft in de achterhoede. De bal gaat eventjes terug van Mika Schrijver naar Kevin Rijmink. Die wacht tot de druk komt. Speelt de bal dan terug op Schrijver. Die mag gaan verzinnen hoe Excelsior nu gaat opbouwen. Dan komt daar Wesseling goed vrij tussen de linies. Maar die lijn wordt dichtgelopen door Rick de Boer. Dan moet hij weer terug op Kevin Rijmink. En die doet dat heel gevaarlijk. Dat balletje richting Schrijver terug vlak langs Rick de Boer. Dat loopt net goed af. Harkema zet nu even.
0: Moet je even onderbreken, Joran. We gaan naar Geenemuiden. Job Vaarhorst.
2: Ja, je hoort het gejuich op de wetering. Geenemuiden is op een edel voorsprong gekomen. Heerlijke aanval over de linkerkant van Geenemuiden. Het is Tijmen, de lange, de middenvelder van Geenemuiden, overgekomen van HHC. Die bal tegen de touwen kopt. Ja, het begint allemaal aan die linkerkant via de spits. Egbers, die houdt daar de bal goed vast. Dan komt de linksback eroverheen, dreigt eroverheen te komen. Maar het is Egbers die met links voorzet. En dan staat in de 16, staat Tijmen de lange van. Staat helemaal vrij, zegt de speaker dat Van Rooij heeft gescoord. Maar het is volgens mij toch echt Tijmen de Lange. 1-0 voor Geenemuiden.
0: Terug naar Joran Zwart bij Harkemaarse Boys Excelsior 31.
1: Ja, waar toen ik werd onderbroken, druk werd gezet door Harkemaarse Boys. Daar speelde Excelsior knap onderuit. Werd die bal diep gespeeld richting Kevin Peppels. Maar dat werd goed dichtgelopen door Harkemaarse Boys. Waardoor Peppels terug moest en er uiteindelijk net geen kansen kon komen voor de spits van Excelsior. Maar Excelsior staat echt anders op het veld in de tweede helft. Zet nu opnieuw hoogdruk met de Wilde. En dan zie je ook dat dat effect heeft. Want de bal is opnieuw bij Excelsior aan de voet. Bij Wesseling. Die probeert er langs te komen daar langs Dijk. Maar die zit ertussen wel weer een ingooi voor Excelsior. Op de helft, diep op de helft van Harkema. Is ondertussen genomen. Ook veel ruimte voor de Wilde om die bal daarvoor te slingeren. Probeert het ook. Maar schiet die bal tegen Boubane aan. En zo wordt een hoekschop voor Excelsior. Dat dus de drukkertje eventjes op heeft in de openingsfase van de eerste helft. Kevin Peppels meldt zich opnieuw daar in de 16. En ook de lange mannen melden zich daar rond die penaltystip. Waar Keur en Schrijver zich ook gaan melden. En ook Alex de Jong die gaat daar richting die penaltystip. Ja, eigenlijk alles en iedereen van Harkema ook in het 5-meter gebied. En daar gaat ook Excelsior zich nu melden. En zo wordt die bal dus waarschijnlijk richting de eerste paal gedraaid. Komt daar die voorzet nu bij de eerste paal. Inderdaad gaan daar mannetjes de lucht in. Maar zit uiteindelijk Jaap van Dijk, de lange centrale verdediger van Harkema, die bal wegkopt. Komt die bal opnieuw gevaarlijk voor. Maar dan zit Huizinga goed tussen. Wel weer opnieuw opgevangen door Excelsior. Maar de bal moet eventjes helemaal terug naar
0: moet
1: Kevin.
0: Moet je weer onderbreken, Joran. Moet je weer naar Geenemuiden.
2: Ja, 2-0. Sander Egbers in de eerste helft verzuimde een hele grote kans binnen te werken. Maar nu is hij wel het eindstation van een hele snelle counter van Geenemuiden. Ja, voorin verliest FC Lisse de bal. En via die linkerkant wordt Sander Egbers lekker weggestoken. Met buitenkant rechts door Harde Plaisier. Hij gaat 1-op-1 met de doelman van FC Lisse. En hij schiet de 2-0 tegen de touwen. En nu heb ik het wel goed. Sander Egbers, net was het inderdaad Van Rooij, de stadionspeaker. Of nee, de complexspeaker, de omroeper. Die had gelijk. Ik moet duizendmaal zo. Aan de omroepen zeggen. Het was Van Rooij met de 1-0 en 2 minuten later Sander Egbers met de 2-0. Dit lijkt wel binnen.
0: Dan weer naar Friesland. Ja, Joran, Job moet jou wel hebben.
1: Nou, ik ga gewoon net zo lang door. Dan is het elke keer goed nieuws voor Job. Doelpunt en ook nog voor Geenemuiden. Dus dat is mooi. Nu moet Excelsior eventjes in de achtervolging. Want Margarita gaat er vandoor. Wordt dichtgelopen door een speler van Excelsior 31 aan de andere kant van het veld. Zit hier een speaker voor mij, een box. Waardoor ik eventjes niet kon zien wie dat was. De bal gaat nog steeds de diepte in bij Margarita. Houdt die bal knap binnen. En dan moet Alex de Jong daar een corner weggeven. Omdat Margarita heel gevaarlijk daar er vandoor ging. En dus heeft ook Harkema zich nu een keertje gemeld op de helft van Excelsior. Ja, dat is nog niet veel voorgekomen in de tweede helft. Maar Excelsior dus echt goed uit de kleedkamers is gekomen. En dat was ook echt wel nodig. Want die eerste helft was niet om over naar huis te schrijven van de ploeg van Daniel Nijhoff. Die dus in de eerste helft al veelvuldig langs de kant stond. Om zijn ploeg aan te moedigen dat de tempo omhoog moest. Dat er meer duels moesten worden gespeeld. Dat de bal harder moest worden ingespeeld. En dat lijkt effect te hebben. Nu dus de hoekschop van Harkema. Komt daar van de voet van Margarita richting de tweede paal. Gaat over Rijmink heen. Laat die bal los. Maar hij kan er nog net bij. Die bal leek over hem heen te gaan. Maar hij tikt de bal nog net aan. En kan dan vervolgens in tweede instantie vangen. Dan is Excelsior er nu gevaarlijk uit. Bal diep richting Peppels. Maar daar zit Jeffrey Eekhoff namens Harkema tussen. En zo zitten we ondertussen in de 55 minuten. Een leuke tweede helft, maar nog geen doelpunten.
0: Ja, dan toch maar even terug weer naar Geenemuiden. Naar Joop Vaarhorst. Waar je de eerste helft zat te smeken om kansen. Word je in de tweede helft heel snel op je wenken bediend.
2: Ja, heerlijk begin van de tweede helft van Geenemuiden. Het was een minuutje of acht na de rust toen Van Rooyen vanaf links die goede voorzet van Egbers tegen de touwen kopte. Ja, daar kwam de deuter spelen. Ja, hij kan ook op het middenveld spelen. Maar het was, hij speelt nu als rechtsbuiten vanavond. Hij kwam goed naar binnen en hij kopte die bal keihard achter de doelman van FC Lisse. Ja, en nog geen twee minuten later was het ook 2-0. Het was een goede aanval van FC Lisse. Ja, dat was een lekkere aanval van FC Lisse. Maar Geenemuiden nam die bal snel over en toen ging het heel erg snel hoor. De bal belandde in de as bij Hadeplaisier met buitenkant rechts. Een heerlijk balletje buitenkant rechts. Hij draaide mee met Egbers die zijn directe tegenstander voorbij snelde. 1-1 kwam met Sven Verzwijveren, de doelman. Die gleed ook nog eens uit. Ja, toen was het helemaal een koud kuntje voor de spits van Geenemuiden die dus de tussenstand op 2-0 bepaalt. Dat deed hij in de 55ste minuut. Dat is nu een minuutje of drie geleden. Dus dan kun je uitrekenen in welke minuut we zitten, Paul.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Fever Dream van Alex Warren op Radio Oost. Ja, 2 goals in korte tijd bij Job Faroost. Gele Muiden tegen FC Lisse. Ook wat wissels hoor ik tijdens de plaat. Hoe gaat het verder daar?
1: Ja, Genemuiden staat op een comfortabele 2-0 voorsprong na een uur voetbal hier in Genemuiden. Nu een kleine kans voor FC Lisse om gevaarlijk te worden, maar die vrije trappen belandt veilig in de handen van Streutker. Genemuiden speelt een lekkere tweede helft, er zit veel tempo en het gaat direct naar voren met veel verticale passes. Nu komt Bijmer daar helemaal vrij in de as. Lekkere lange bal richting Egbus, komt daar net niet aan te pas. Maar dan is het wel Tijm de Lange die kan opvangen. En die zegt van jongens, we gaan even rustig aan doen. Terwijl Mitchell van Rooijen voor mij langsloopt. De doelpuntenmaker, de man van de 1-0. Hij wordt gewisseld, wijst een beetje naar zijn keut als hij een hand geeft aan trainer Klein. Dus hij zal ongetwijfeld wat lasten hebben. Ja, de oudspeler van FC Utrecht, Excelsior, VVV. Hij speelde nog in Spanje en bij Topos voordat hij deze zomer neerstreek bij Genemuiden. Was dus erg belangrijk met die goede kopbal bij de 1-0. Nu moet Genemuiden wel even oppassen als FC Lisse er vandoor is. Maar dan staat daar, Jens-Jurn Streutker in het hart van de defensie om die bal weg te werken. Ja, we hadden het al voor de rust hadden we het al een beetje over centjes. En wat centjes betreft, er liggen veel centjes voor het oprapen hier in het bekertoernooi. Want als je het hoofdtoernooi haalt, ja, dan levert dat de club een vergoeding op van 13.500 euro. Haal je de tweede ronde, 37.000 euro. Ja, het zijn bedragen, dat draait Joris Zwart denk ik zijn hand voor om. 2-0.
0: Ja, Joran, daar ga je weer.
2: Ja, ik zeg helemaal niks. Ik kom er maar niet over uit vanavond. Het moet elke keer over centjes gaan. Maar ik wil me gewoon even lekker focussen op het voetballen vanavond. Want ik ben echt wel aan het genieten van de tweede helft wat Excelsior op de mat legt. Ja, eigenlijk is voetbal ook een raar spelletje. Hè? Je geeft in de eerste helft geen stuiver voor Excelsior. Want ze komen er gewoon niet aan te pas. Maar in de tweede helft hebben ze volledige controle. En is het eigenlijk wachten op een doelpunt van de bezoekers. En ze kregen ook een enorme kans. Een goede aanval via de rechterkant van het veld. Via De Wilde die bal voortslingerde. Maar er was net geen speler van Excelsior die bal kon verlengen. Doelman Huizinga was al geklopt. Nu even een spaarzame uitbraak van Harkema met Broers aan de linkerkant van het veld. Gaat de 16 binnen, zoekt De Wilde op, schiet dan maar een rolletje in de handen van doelman Kevin Rijmink, die nog weinig te doen heeft gehad in de tweede helft, maar nu dus even moest ingrijpen. Maar dit was een makkelijke prooi voor de doelman. Zit in de 61ste minuut. Excelsior dus de betere in de tweede helft. Maar ook Harkema laat zich dus af en toe gelden met nu een uithaal van Broers. Ja, die heeft de eerste helft bijna alles over het vangnet heen geschoten. Dus een rolletje op doel, dus al een flinke vooruitgang. Maar Rijmink, ja, die hoeft hier weinig te doen. Heeft de bal nu aan de voet en dan is het wachten op de volgende aanval van Excelsior.
0: Al dus Joran Zwart die er geen stuiver voor geeft en het vervolgens niet over geld wil hebben. Hier is Rob de Nijs, Bangerhard op Radio Oost. Dit is de Oosttribune met bekervoetbal.

0: Rob de Nijs en Banger Hart. Genemuiden, FC Lisse. De nodige oertjes en aatjes hoor ik weer bij Job. Voor mij is het best aantrekkelijk om naar te kijken.
1: Ja, het wordt steeds leuker en leuker, want FC Lisse speelt vol op de aanval. Ja, het is een bekertoernooi, dus dan moet je wel. Dan is het do or die. En voorlopig is het die voor Lisse, want het staat 2-0 achter tegen Genemuiden door die doelpunten van Van Rooyen en Egbers. Nu zo'n 10 minuten geleden, diezelfde Egbers had net wel de 3-0 moeten maken eigenlijk. Hij had eigenlijk al een hat-trick kunnen hebben als hij al zijn grote kansen benut had. Het was een voorzet vanaf de rechterkant. En de spits, ja, kon die bal tegen de touwen koppen, wat hij afgelopen weekend nog wel knap deed. Maar in plaats daarvan ging die bal aan alles en iedereen voorbij. Waardoor Egbers dus niet de 3-0 op het scorebord zette. Wat overigens niet werkt. Dus ik moet af en toe even kijken in welke minuut we zitten. Maar hij miste dus die bal. En dus blijft het 2-0 in het voordeel van Genemuiden. En ja, FC Lisse gooit nu alles en iedereen erbij. Wat ook maar een klein beetje kan aanvallen. In de hoop op die o zo belangrijke aansluitingstreffer. Maar dat betekent wel dat er heel veel ruimte in de rug komt. Van de defensie van de club uit de Bollestreek. En daar... weet met name Sander Egbers met zijn snelheid vaak wel van te profiteren. FC Lisse won nog nooit bij Genemuiden. 4 keer ging het in de geschiedenis hier onderuit. En daar dreigt een 5e keer aan te komen. Het staat 2-0 na 70 minuten.
0: Dan weer naar Harkemaarse Boys Excelsior 31. Daar gebeurt volgens mij, Joran Zwart, beduidend minder dan op de Wetering in Genemuiden.
2: Ja, ik had een beetje de hoop eigenlijk dat het eerste kwartier na rust leuker zou zijn. Dat was het ook dan de eerste helft, maar de laatste 10 minuten is er wel weer minder. We zitten in de 68e minuut, stand nog altijd 0-0. En Harkema is weer ietsjes beter in de wedstrijd gekomen na dat goede begin van de tweede helft van Excelsior. Maar dat is toch weer een beetje weggezakt. Heeft nu wel de bal in de achterhoede en speelt de bal rustig rond op zoek naar een volgende kans. Maar Excelsior zoekt het wel veelvuldig via de rechterkant. Daar is Harkema ook wat kwetsbaarder geworden. Boubane ondertussen heeft hij wel het juiste shirt aangetrokken. En Broers, ja, die lopen wel op hun tandvlees. Zojuist ook eventjes een krampaanval bij Broers. Terwijl Harkema nu de bal gevaarlijk onderschept en er ook gevaarlijk uit kan. Maar er zit ook weer Max Leeflang goed tussen namens Excelsior. Maar nog altijd de bal voor Harkema. Als de bal de diepte in wordt gestuurd richting Margarita, die is heel snel. Moet ik er even om die geluidsbox heen kijken. En dan gaat de bal via Alex de Jong over de zijlijn. Kan Harkema die bal zo dadelijk de 16 in gaan gooien. Want die bal is redelijk dicht bij de achterlijn. En we hebben in de eerste helft gezien dat Joel Posma die bal ver kan gooien. En die meldt zich ook nu bij die zijlijn. En dan gaan ook de lange mannen van Harkema weer naar voren. Ja, je verwacht eigenlijk toch een duel met veel doelpunten. Harkema won dit weekend met 5-3 van Hercules. Excelsior won met 4-0 van SVZW. En eerder ook met 4-0 van Eemdijk. En 4-2 van Staphorst. Ja, dan verwacht je doelpunten. 0-0 is dus na 69 minuten. En ja, met deze stand gaan we verlengen. Ik heb vorig jaar 3 bekerpotjes gedaan. Toen we er 2 keer verlengen. Ja, wie weet komt daar nu een derde bij. Nu opnieuw de ingooi van Posma. Heeft de bal nu aan de voet. En dan krijgt hij opnieuw een ingooi mee daar aan de zijlijn. Hij gooide de bal dit keer kort in. Kijken of hij nu de bal wel lang gaat gooien met die lange mannen. Dus voorin wordt weer druk gecoacht. Er staat ook een wissel klaar aan de kant van Harkemaarse Boys. Dat is Moenier Loloof. Daar heb ik vorig jaar nog meegespeeld bij Ona Sneek. Hij is nieuw bij Harkemaarse Boys. De bal komt nu van Joel Posma. Wordt weggekopt. En dan kan Excelsior eventjes opgelucht ademhalen. En weer wat hoger druk gaan zetten. Stand dus 0-0, 69e minuut.

0: The Strings, The Tramps.
1: Met je karakteristieke lage stem daartussendoor.
0: In Friesland bij Harkemaze Boys Excelsior 31 zit Joran Zwart nog steeds te wachten op de eerste goal. Anders moet jij er maar in daar.
2: Ja, dan kan ik misschien toch nog een keertje hier minuten gaan maken. Hadden ze toen natuurlijk wel op gehoopt, maar ik zelf natuurlijk ook. Maar dat kwam er niet van en dat gaat er nu ook niet van komen. Want ik zit lekker warm op de tribune. Ik zit te kijken naar een aanval van Excelsior. Die wordt onschadelijk gemaakt door Jolt Posma. Die zit er vaak tussen van Harkemaze Boys. Schiet de bal naar voren over de zijlijn. En dus een ingooi voor Excelsior wilde ik zeggen. Maar Alex de Jong houdt die bal binnen en kan de bal spelen naar Mika Schrijver. Dat is zijn compaan in de defensie. Die kan de bal rustig opdribbelen. We zitten een beetje in een rustige fase van de wedstrijd. Beide ploegen willen niet te veel risico nemen. Maar ja, die voelen ook dat die verlenging steeds dichterbij komt. We hebben nog officieel 17 minuten te spelen. Er zullen wel wat minuten bij komen. Maar ja, zo langzamerhand gaan ze toch kijken naar de klok. En nemen ze iets minder risico. Bal aan de voet van Morris de Wilde, de rechtsback van Excelsior. Die dribbelt op. Moet dan eventjes terug. En dan gaat de bal verder terug richting Kevin Rijmink. Of pakt Alex de Jong die bal op. Het is Alex de Jong. En dan zet Harkema eventjes fel druk met Rick de Boer. De spits met nummer 4. Jaagt door op Kevin Rijmink. Die schiet de bal dan de diepte in richting Wesselink. Die wint het kopduel van de ingevallen Lolofs, maar bereikt geen ploeggenoot. En zo is het echt een slordige fase in deze wedstrijd. Is het ook echt niet meer leuk om naar te kijken. Is wachten op grote kansen, want die hebben we al een paar minuten niet gezien. Zitten we in de 74ste minuut 0-0.
0: Dan weer terug naar Geenemuiden. Sportclub Geenemuiden FC Lisse. Hoe lang nog voordat Geenemuiden kan zeggen, we zijn door?
3: Minuut 77, dus nog ongeveer een kwartiertje. FC Lisse gaan nog maar eens wisselen. Weer twee verse krachten erin in de hoop op die belangrijke 2-1 dubbele wissel. Ja, de stadionspeaker, mijn oren ontploffen bijna, want ik zit net onder de box. Maar er komen dus twee nieuwe spelers in bij FC Lisse. Ook de vierde man, die gaat even zijn administratie doen. En zo is dat ook allemaal weer op orde. Ja, Geenemuiden heeft de zaakjes ook goed op orde, want het kreeg net een grote mogelijkheid om alsnog die 3-0 aan te tekenen. Een goede voorzet van Harde Plezier op het hoofd van Berwoud Bijmers. Alleen hij steunt op die doelman Sven Verzwijveren. Nu is diezelfde Bijmers er vandoor aan de rechterkant. Goede voorzet daar richting de tweede paal. En dan vliegt hij er bijna in één keer in. Ja, en bij Bijmers is het altijd maar de vraag. Is dit bewust of is dit een voorzet? Nu denk ik wel dat dit een voorzet was. Want die bal vliegt best ruim naast het doel van Lisse. En zo blijft hij 3-0 dus alsnog uit. Ja, Geenemuiden heeft, zoals ik al zei, het betere van het spel. Kan rustig inzakken en loert op de omschakeling. FC Lisse is niet bij machten. Ondanks dat het een vlekkeloos seizoenstart kent het Florida seizoen zelfs nog geen wedstrijd. In de voorbereiding werd alles gewonnen. En ook in de competitie, de derde divisie B, werden 3 zegens behaald. En dus 9 punten. Datzelfde geldt voor Geenemuiden. Maar als ik mijn geld in moet zetten, zo'n 10 minuten voor het einde van deze wedstrijd, dan zou ik dat toch echt op Geenemuiden zetten. 2-0.

0: We moeten weer naar Geerdemuiden. Geerdemuiden Lisse, weer een goal. Job Faros.
1: Ja, en geen gejuich. Het is FC Lisse. Jens Alkemade die de stand op 2-1 zet. Daar was Lisse er vandoor aan de rechterkant van het veld. Ja, de trainer Leen van Steensel die lag nog even naar zijn bank. Want zijn ploeg is dus op 2-1 gekomen. Het was een goede aanval aan de rechterkant. En die bal werd daar teruggetrokken. En was het dus de nummer 29, Jens Alkemade, die net binnen de lijn is. Die bal achter Hidde Streutker schoot. Ja, Streutker zat er nog wel aan met een handje. Maar kon niet voorkomen dat Alkemade die stand dus op 2-1 bepaalde. Ja, we zitten in de 81ste minuut. Het gaat nog erg spannend worden. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En Geerdemuiden deze wedstrijd al lang in het slot had moeten gooien. Ik denk nog een minuutje of 10. 2-1 dus.
0: 2-1 daar. Nou, gaan wij maar weer kijken in Friesland. Harkema Maarsenboys, Excelsior 31. Joran Zwart.
2: Hier nog altijd geen doelpunt. Het spel ligt ook eventjes stil vanwege een blessurebehandeling van Schrijver. Die nu over de zijlijn strompelt. Want hij heeft echt wel last van een tik van Rick de Boer. En we hebben ook een wissel gezien aan de kant van Harkema. Waar nu de nummer 9 in de ploeg is gekomen. Dat is Ruben Kiers. Hij is in de ploeg gekomen voor Margarita de rechtsbuiten. Dat betekent dat Rick de Boer naar de rechterkant is gegaan. En Excelsior nu eventjes met 10 man. Omdat Schrijver dus langs de kant staat. Kevin Ruimink neemt ook alle tijd om die bal te gaan nemen. Zodat die minuut wat langer voorbij gaat. Omdat Schrijver nu met die nieuwe regels. Terwijl ik ook hier onder de speaker zit. Dus ik moet even wat harder gaan praten om boven de speaker uit te komen. Maar het is natuurlijk die nieuwe regels. Schrijver mag nog niet het veld in. Dat duurt een minuut tegenwoordig. En dus nam er Kevin Ruimink even alle tijd. Nu gaat Kevin Peppels ook zitten. Ja, dat moet hij eigenlijk niet gaan doen. Want dan moet hij ook naar de kant. Dan staat Excelsior wel met 2 man. Ja, nu zegt hij een blessurebehandeling, zegt de scheidsrechter. En op dat moment gaat Peppels zo snel staan. Die heeft ook door dat echt niet slim is om met 9 man verder te gaan. Want Harkema is echt weer de betere ploeg in de laatste paar minuten. En is de ploeg die de meeste aanspraak maakt op de overwinning als je de hele wedstrijd bekijkt. Want zij hebben de beste kans gehad. En zo is het wel eigenlijk wachten nu op een doelpunt van Harkema ook. Want iedereen staat op de helft van Excelsior 31. Maar dan moet Harkema wel het tempo omhoog gooien. De bal gaat rustig rond achterin. En dan mag Schrijver dus het veld in. Niet handig gedaan door de thuisploeg. En dat vindt ook trainer Post. Die schreeuwt zijn ploeg ook dat ze meer tempo hadden moeten maken. Maar het is weer 11 tegen 11. Nu nog wachten op doelpunten.

0: Nena dus. En 99 Luftballons. Is er bij de afgelopen dagen in de Muiden, Job Vaarhorst?
1: We hebben niet heel erg lang meer. We zitten in 87e minuut. Het staat dus 2-1 voor Genemuiden. Maar Genemuiden verdedigt met man en macht deze voorsprong. Want FC Lisse heeft alle wissels die het aanvallend in kon brengen ingebracht. En jaagt op die gelijkmaker naar die 2-1 die toch wel een beetje uit de lucht viel. Want Genemuiden kreeg de kansen om de eindstand al lang naar 3-0 te tillen. En deze wedstrijd dus in het slot te gooien. Dat gebeurde niet. En dus was er net die 2-1 van invaller Alkemade. Waardoor het nog best spannend is. Het is een nagelbijt op de wetering. Dat geldt voor alle supporters hier. Want ja, die denken toch nog wel terug aan de wedstrijd tegen Willem II. Terwijl nu de spits van Lisse daar vandoor is. En Lisse nog een hoekschop recht. Ja, die denken misschien wel terug aan die wedstrijd tegen Willem II.
0: Nou moet ik jou onderbreken, Job. We gaan naar Joran Swart. Harkemaarse Boys Excelsior. Wat is er gebeurd?
2: Eindelijk een doelpunt en hij is voor Excelsior 31. Sam Holsik met een geweldige individuele actie. Vanaf de linkerkant krijgt de bal misschien met een beetje geluk mee. Maar hij schiet de bal vervolgens in de verhoek. En heel erg veel vreugde bij de bank van de ploeg uit Rijssen. Iedereen stormt richting de hoekvlag. Want daar rende Sam Holsik heen. Een prachtig doelpunt van de linksbuiten. En zo staat Excelsior 5 minuten voor tijd op 0-1.
0: Kom zo ben je terug. Eerst weer even naar Job in Genemuiden.
1: Ja, dat was dus in oktober 2024 toen Willem II hier te gast was. Is natuurlijk een compleet andere tegenstander dan FC Lisse. Maar toen stond Genemuiden heel erg knap met 2-1 voor. En ging het in de slotseconde in de 96e minuut. Ging het mis voor Genemuiden. Werd de 2-2 en in verlenging werd het uiteindelijk ook nog 3-2 voor de profs van Willem II. Is natuurlijk niet te vergelijken met het bezoek wat vandaag hier op bezoek is. Namelijk FC Lisse. Van Steensel wordt nog maar een keer gek langs de lijn. Want Lisse, ja, dit is een van de laatste aanvallen die het heeft. We zitten in de 89e minuut. Het scorebord werkt niet zoals ik al zei. Dus hoeveel blessuretijd we straks gaan krijgen is mij onduidelijk. De bal gaat nu nog een keer over de zijlijn via Streutker. Ingooi voor Lisse. Diep op de helft van Genemuiden. Gaat daar gegooid worden door Björn Musje, de invaller. Kan hij vergooien? Nee, hij haalt nog niet eens de 16. Dit is een matige ingooi. Bal belandt wel voor de voeten van iemand van Lisse. Een gekraakt schot. En dus kan Genemuiden weer even de eigen 16 verlaten. Bal is nu bij de centrale verdedigers van FC Lisse. Ja, hier hebben we nog een minuutje of 3-4 te spelen, denk ik. Ik weet niet hoe het in Friesland is.
2: Hier is het nog zo'n 5 minuten te gaan. Het grote wisselen is begonnen. Net een wissel gezien aan de kant van Excelsior, waar Seppewolde in de ploeg is gekomen voor Wesseling. En even daarna was het dus het doelpunt van Holsink. En zo lijkt Excelsior 31 toch te gaan flikken. Terwijl eigenlijk Harkema het meeste aanspraak maakt op de overwinning de laatste paar minuten. Harkema heeft er nu ook een extra spits bij gebracht. Een verdediger eruit. En nu opnieuw ook een wissel aan de kant van Excelsior, waar Kevin Peppels naar de kant gaat. En dan even kijken wie daar de ploeg in gaat komen. Dat is Wessel Hofzee. En dus een tegenzet van Daniel Nijhoff. Die daar een extra verdediger de ploeg in gaat brengen. En zo moet Excelsior proberen om in de laatste paar minuten van deze wedstrijd de 1-0 voorsprong vast te houden. Want ja, die hebben ze nu te pakken. Dan moet je hem ook vasthouden. Harkema in de aanval met een ingooi vanaf de zijkant. Die daar de 16 in wordt gegooid. Komt bij de eerste paal. Gaan een paar mannen lucht in. Wordt ook gevaarlijk verlengd. Max Leeflang werkt daar heel knap weg. Want dat was helemaal niet zo makkelijk. Opnieuw een ingooi voor Harkema, maar die is wat verder voorbij aan de achterlijn. En dus zal deze niet zo makkelijk de 16 in worden gegooid door Jolt Posma, maar die gaat zich wel weer over deze ingooi ontfermen. Smokkelt dan een paar meetjes, krijgt van de scheidsrechter de Roos te horen dat hij dat niet mag doen. En dan gaat hij nu de passen meten om die ingooi te nemen. Komt die bal inderdaad weer gevaarlijk daar bij de eerste paal. Wordt nu weggekopt door Alex de Jong, die echt heel veel heeft weggehaald achterin bij Excelsior 31. Speelt een uitstekende wedstrijd. Bal gaat nu veel verder over de zijlijn. Mag Moenier Lolofs op eigen helft een ingooi gaan nemen. Maar Excelsior koestert de 1-0 voorsprong. Moet hij nog eventjes volhouden. En dan zit ze in de tweede voorronde van de KNVB-beker.
0: Terug naar Genemuiden bij Job.
1: Ja, die tweede voorronde van de KNVB-beker die wil Genemuiden natuurlijk ook graag bereiken. Het staat 2-1 voor. De blessuretijd loopt. Het scorebord werkt niet. Niemand weet hoe lang we gaan spelen. Alleen de scheidsrechter. Het is een ingooi voor FC Lisse. Diep op de eigen helft van de ploeg uit de Bollestreek. Nu de diepte in. Daar via de aanvallers van Lisse. Kjell Alderwereld is er daar vandoor. Maar die kan niet bij die bal. En dan gaat die bal terug naar Streutker. Net was de doelman van Lisse. Verzwijver al een keer mee naar voren toen Lisse een hoekschop kreeg. Bal wordt nu opgevangen in de aas door Tijmen de Lange. En dat is de middenvelder van Genemuiden. Goeie 1-2. Bal richting Tuinman. Draait hij daar weg bij zijn directe tegenstander? Nee, dat wordt hem moeilijk gemaakt door invaller Poulina van FC Lisse. Maar nu is er wel veel ruimte daar aan de rechterkant van Geenemeude. Kan de Lange daar vandoor. Nu met de voorzet. Nee, hij doet nog een schijntrap. Behaalt hij daar de achterlijn. En dan zegt de grensrechter, die bal is over de achterlijn gegaan. En dus is het een doeltrap voor FC Lisse. Ja, de hele bank van Geenemeude naast mee. Inclusief de verslaggever van dienst. Die stond al om toe te kijken hoe deze voorzet van de Lange bij een medespeler zou komen. Maar we zitten nog altijd in de blessuretijd. Het staat dus 2-1. De scheidsrechter heeft nog altijd niet gefloten. Nu is Lisse er vandoor. Op de rand van de 16 daar. Dan loopt Kolkata goed dicht. En dan gaat de bal richting de spits Sander Egbers. Ja, maar daar is het beste nu ook wel vanaf. Hij heeft heel erg veel gegeven. Een doelpunt en assist staan er op zijn naam. Bal gaat terug naar Verzwijveren. Ik weet niet of het spannend is bij Joran. Want anders gaan we hier nog gewoon door. Dus Joran, hoe zit het bij jou?
2: Nou, ga nog maar eventjes door hoor. Het spel ligt hier eventjes stil.
1: Lange bal van Lisse richting de defensie van Geenemeude. En is het Kolk die daar onder de bal doorgaat. Maar Streutker, de doelman van Geenemeude, staat er goed op te letten. Ja, de blessuretijd is nu toch al een minuut of 3 à 4 onderweg. En de scheidsrechter laat nog altijd doorgaan. Hij steekt nu wel zijn handen in de lucht omdat Streutker tempo moet maken. Ja, die heeft er maar een paar seconden voor. Maar hij zou liever hebben dat de wedstrijd nog maar een paar seconden duurt. Lange bal van Streutker richting Egbers. Kan bij me staan nog bij? Nee, een kopbal terug van de defensie van Lisse in de handen van Verzwijveren. Die maakt heel erg veel tempo. Ja, de hele bank van Geenemeude is erbij gaan staan, want niemand houdt het meer. De tweede voorronde van de KNVB-beker, dat is waar de ploeg zo graag in wil komen. Het is heel erg dichtbij. Het had al lang 3-0 moeten staan. Daar was het helemaal niet zo spannend geweest, want de kansen daarvoor, die kregen het zeker wel. Onder meer via Bijmers, via Egbers. Maar nu is het toch echt Lisse dat in de aanval is. Zou dit dan de laatste aanval van de wedstrijd zijn? Daar is Lisse aan de bal. Ja, het komt er niet echt goed doorheen. Want iedereen van Geenemeude is mee teruggegaan. Zoekt nu in de asrichting de spits van Lisse. Die kan die bal daar niet goed aannemen. Want het is Streuken die hem met leven zuur maakt. Alsnog belandt die bal daar wel voor de voeten van Jarno Slootweg. De spits van Lisse. Maar dan is het wederom Streuken die je op kan ruimen. Ja, de grote vraag is hoe lang gaan we hier nog door? Minuut 5 van de blessuretijd loopt. En het is nog altijd niet afgelopen. Egbers die loopt daar nog maar een keer richting de doelman van Lisse. Zodat hij die bal niet naar zijn verdediger kan spelen. Dat is Omar Elbaat, die nu wel de bal vanaf rechts in gaat gooien, want hij heeft die bal toch gekregen richting Pulina, de invaller. Maar ook hij wint het luchtduel niet van Kolk. Ja, bal is nog altijd niet weg. We zitten in de 96e minuut en ook Tijmen de Lange is mee terug. Ja, die kopt die bal daar nu richting Kolk in eigen 16. Bal blijft in de lucht hangen, rond de 11 meter. En nu schiet Kolk hem wel ver weg. En anders doet Bijmers dat wel. Die schiet de bal helemaal naar de andere kant voor het veld. De scheidsrechter kijk nog maar op een keer op het horloge. Alle handen gaan bij Geenemeude de lucht in. Hoe lang hebben we? En je hoort het. Het is afgelopen. Geenemeude wint met 2-1 van FC Lisse. En zit in de volgende ronde van de KNVB-beker.
0: En de dank gaat ook uit naar Job Faros. Morgen mag hij weer een potje doen dan bij ATC in Hengelo. Maar is het al afgelopen bij Harkemaze Boys Excelsior 31, Joran Zwart?
2: Nee, dat is het nog niet. We zijn hier iets later begonnen aan de tweede helft. We zitten in de 92e minuut. En als ik het goed heb gehoord, gaan we hier 4 minuutjes door. Hier doet het scorebord het gelukkig wel. Dus dan zou het betekenen dat we nog 2 minuten en 40 seconden te spelen hebben. Spanning alom hier, waar het pompen en verzuipen is. Wat Harkema de laatste paar minuten aan het doen is. Lange bal nu van doelman Kevin Rijmink. Die net heel goed wegkwam bij een gevaarlijke vrije trap van Harkema. Ging aan alles en iedereen voorbij. Maar gelukkig voor hem stond er niemand van de thuisploeg om het laatste zetje te geven. En zo staat Excelsior nog altijd op een 0-1 voorsprong. Simon Seppenwolde, zet maar eens druk op de verdediging van Harkemaze Boys. Kan net geen overtreding maken. Is daar de diepe bal van Lolofs op Rick de Boer. Die neemt de bal goed aan. Geeft hem mee aan de zijkant. Dan is daar de voorzet. Die wordt weggewerkt door Max Leeflang. Slechte voorzet. Wel een ingooi voor de thuisploeg. En dan kan Jolt Posma die bal maar weer eens voor gaan slingeren. Al is het Mees Gootjes die zich daar kort voor gaat melden. Heeft ook de bal gekregen. Opent de bal naar de linkerkant van het veld. Dan is daar Luca Broers. Die gaat natuurlijk naar zijn rechterbeen. Dat doet hij al de hele avond. Gooit de bal gevaarlijk de 16 in. Komt op het hoofd van Alex de Jong. En dan weet je het wel. Dan haalt hij de bal wel weg, maar wel weer een hoekschop voor de thuisploeg. En dan gaat de doelman mee. Het publiek gaat er nog een keertje achter staan hier in Friesland. Het zou wat zijn als die doelman de gelijkmaker kan aantekenen. Het is niet te hopen voor Excelsior 31 dat alles en iedereen terug heeft in de eigen 16. Het publiek heeft het hier niet meer. Ze schreeuwen van alles. En het is wachten tot die hoekschop gaat worden genomen. 1 hand de lucht in. Doelman Huizinga meldt zich daar bij de 5 meter. Komt de bal bij de eerste paal. Wordt verlengd door Adams. En is het Jeffrey Eekhoff die de bal voor het intik heeft. Maar dat doet hij te hoog over het doel van Rijmink. En zo kan Excelsior weer even opgelucht ademhalen. Wil Rijmink die bal die daar aan de zijkant ligt. Maar is er een ballenjongen die de bal al het veld in heeft gegooid. En zo moet Rijmink dus even tempo gaan maken van scheidsrechter Droos. Want de handen gaan dan weer de lucht in. Nee, met die nieuwe regels kun je moeilijk meer gaan tijdrekken. dekken, was het wel slim dat Rijmink even achter die andere bal ging. Daar is de doeltrap van Rijmink, maar die komt bij geen ploeggenoot. Wordt opgevangen door Adams. En zo kan Harkema nog een keertje via de rechterkant van het veld met Eekhoff. Officieel nog een minuut te gaan als het inderdaad 4 minuten blessuretijd is. Bal gaat naar Rick de Boer aan de rechterkant van het veld. Wordt op de huid gezeten door Alex de Jong. En die zit er maar weer eens een keertje tussen. Gaat de bal over de zijlijn en wordt het nog een ingooi voor Harkema. Wordt het Jolt Post. Maar ja, die moet helemaal overkomen van de andere kant van het veld. Als de Roos streng is zoals hij al de hele avond doet met dat ze tempo moeten maken. Had hij dat nu misschien ook moeten doen. Is daar nog een overtreding op Eekhoff. Geen slimme actie van doelpunt te maken Holsink. En zo krijgt Harkema op een hele gevaarlijke positie nog een vrije trap. En is het Mees Schootjes die zich daarvoor gaat over ontfermen. Hij moet even wachten op het fluitsignaal van scheidsrechter Roos. Geeft hij aan. Die gaat het muurtje nog even op afstand zetten. En dan is alles en iedereen weer in de 16. Moet Gootjes die bal zo nog één keertje daar de goed voorslingen als Harkema nog iets wil. Excelsior moet nog één aanval overleven van de thuisploeg. Komt daar de vrije trap van Gootjes. Daar klinkt het fluitsignaal van scheidsrechter de Roos. Komt de bal bij de eerste paal. Wordt weggewerkt door een verdediger van Excelsior. Blijft die bal liggen. Wordt verlengd. Blijft die bal nog een keertje liggen. Is die daar op de 16 is het uiteindelijk Keur die weg had. En dan is daar het laatste fluitsignaal. Er gaat ook Excelsior 31 naar de tweede voorronde van de KNVB-beker. Een uitstekende aanvond dus voor de Overijsse clubs in het KNVB-bekertoernooi. Excelsior 31 gaat door naar een 1-0 overwinning op Harkema's Boys.
0: Bedankt aan Joran Zwart. Die...

1. Harkemaze Boys Excelsior weet u ook 0-1. HZVV Hoogeveen Frisia 0-3. Longa tegen de Koninklijke AFC 0-4. NSVV tegen Kloetingen 2-4. Sportlust 46 door ten koste van Blauw-Geel 38 3-1. En TSC tegen Almkerk eindigt in 4-2. De winnaars dus naar de volgende ronde. En dat, daar zitten dus Genemuiden en Excelsior ook bij. Dan hebben we natuurlijk aan het einde van deze uitzending ook nog graag de uitnodiging naar u om morgenavond ook te luisteren. Want dan hebben we maar liefst 3 bekerwedstrijden in deze speelronde om de Eurojackpot KNVB-beker. ATC 65 in Hengelo, thuis tegen DVS 33. Staphorst speelt thuis tegen UNA. En dan hebben we ook Hoogeveen tegen SVZW uit Wierde. Wij gaan er zo uit met Jan Smit, Alan Clark en Glenn Faria met Ik Wil Slapen. Wil u nog wijzen op het feit dat natuurlijk op onze website www.rtvo's.nl/sport ook de nabeschouwingen van de wedstrijden die we vanavond hebben gevolgd natuurlijk later deze avond te zien zijn. Voor nu nog een hele prettige avond en graag tot morgen.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Ommen, het hele jaar.

0: door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
3: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
5: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
3: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost. Radio Oost.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de Straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Iran zegt dat het nu Amerikaanse bases in de regio aanvalt. De landen uiten bedreigingen over en weer. Onlangs liep een bestand van 60 dagen af. In die tijd is het niet gelukt om een akkoord te sluiten. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Op ruim 500 meter diepte is een object gevonden. De Turkse marine gaat ervan uit dat het om het schip gaat. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'Smiddags dan vooral in het binnenland mogelijk nog een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De burgemeester van Overasselt noemde de aanslag van vannacht in zijn dorp on-Nederlands. Dat was dan meteen de meest Nederlandse opmerking van de dag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een bende zwaar bewapende mannen die 's nachts om 4 uur over straat trok en een aanslag pleegde. Dat gebeurde in het Gelderse Overasselt. Een goed ingevoerde verslaggever uit de regio praat ons straks bij. Het begrotingsakkoord en het vroegtijdige lekken naar de pers. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman legde in Den Haag haar oor te luister. De BBC zette de groene bijenkorf in Eindhoven op plek nummer 4 in het lijstje van meest kleurrijke gebouwen ter wereld. En ruim de vaatwasser maar eens vlak voor het slapen gaan even in en je zult merken dat je je goed voelt. Een gesprek over zingeving in het leven en het gebruiken van psychedelica daarbij. Een gesprek met hoogleraar André van der Braak. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 1 september.
2: Rond 4 uur vannacht wordt het Gelderse dorpje Overasselt opgeschrikt door meerdere schoten.
3: Mijn dochter werd wakker van de schoten. Was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Een bende zwaar bewapende mannen trekt al schietend door het dorp richting een woning. Daarbij komt een beveiliger om het leven en moeten 2 agenten worden gered door collega's.
4: Die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur laten, naast hen hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
2: Een klopjacht volgt en 34 mensen worden opgepakt. Dorpsbewoners weten niet wat ze meemaken.
5: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je door je tuin heen loopt.
6: Rond als klein dorp is dit wel eventjes heftig nieuws, ja.
2: Zegt ook de burgemeester.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Toch is niet iedereen verbaasd. Er zou een link zijn met Bolle Jos.
8: Het is al een paar keer eerder, of de ene keer geloof ik eerder, dat er op het huis geschoten is. Dus. Maar het is met drugs te maken. Dus.
2: Het OM wil dat niet bevestigen, maar volgens deze expert is het niet ondenkbaar.
9: Degene tegen wie de actie gericht was, zou ook mogelijk in het verleden banden hebben gehad met leidekkers.
2: Met nog 2 weken tot Prinsjesdag is het alweer zover. De stukken zijn alvast gelekt.
10: Dit hoort niet zo.
11: Dat natuurlijk die stukken op straat liggen een dag zo'n beetje nadat ze zijn ingediend bij de Raad van State.
12: Wat een amateurisme hoe het gaat.
2: En de minister van Financiën, Eelke Heijne, was gisteren nog zo vol vertrouwen.
13: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is.
2: Maar de oppositie is niet blij, horen we bij 50PLUS en de ChristenUnie.
14: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien.
15: Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ook PVV-leider Wilders liet van zich horen.
16: De honden lusten er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger.
2: Dano, Gwendoline of Vesna, een paar namen die dit najaar misschien voorbij komen als het stormt.
17: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden. Oh, dat is die storm waar we het hele tijd over horen. Die komt er echt aan.
2: Er wordt ook een storm vernoemd naar de influencer Jade Kops, die het voorjaar op 90-jarige leeftijd overleed aan kanker.
18: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Nou, voor deze herfst zijn de stormnamen al bepaald. Al zijn er suggesties voor volgend jaar.
19: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past er ook goed bij.
20: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn. Af en toe is het misschien wel Guusje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Ik zie hier een storm ontstaan.
1: Hier komen we zo nog op terug.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Dorald Megens.
22: Op de voorpagina van Trouw aandacht voor een betrekkelijk nieuw fenomeen. Goede doelen die donateurs met veel geld de mogelijkheid bieden om een fonds op naam op te richten. Daarbij schenken mensen een groot bedrag aan een bestaande organisatie, zoals Natuurmonumenten of het Cultuurfonds. Maar ze bepalen zelf waar het geld aan moet worden besteed.
2: De goede doelen zeggen dat het leidt tot meer betrokkenheid van de gullegevers, omdat die precies kunnen zien wat hun donatie oplevert. Critici waarschuwen wel voor de nadelen. Het kan lastiger worden om geld bijeen te krijgen voor minder populaire projecten die wel noodzakelijk zijn. Toch groeit het aantal fondsen op naam nog altijd sterk.
22: In het FD een voorbeeld van een samenwerking waarmee het probleem van netcongestie kan worden aangepakt, oftewel een overbelast stroomnet. In Roosendaal hebben ze een energieplatform opgericht waarin zo'n 50 boeren en bedrijven samenwerken. De boeren wekken met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie stroom op en delen die met andere bedrijven.
2: En zo kunnen die bedrijven in de buurt toch groeien, terwijl het elektriciteitsnet eigenlijk al vol zit. De projectleider hoopt dat ook netbeheerders gaan bellen, want het aantal batterijen groeit namelijk hard in de groep. En als een netbeheerder dan een piek verwacht, dan kunnen wij die met zonnepanelen en andere apparaten voorkomen, zegt hij.
22: NRC komt met een nieuwe aflevering uit De Leefbare Stad. Een serie over hoe oude en nieuwe steden de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken en tegen welke problemen ze aanlopen. Morgen in de krant Lelystad, de jaren 60 ontworpen als moderne groeistad op nieuw drooggelegd land.
2: Oud-wethouder Kruis vond het altijd jammer dat Lelystad met de rug naar het water werd gebouwd. Nu wordt gelukkig een inhaalslag gemaakt, zegt hij, met jachthavens en een stadstrand. De lessen die getrokken kunnen worden van het inmiddels volwassen Lelystad: omarm het water, zorg voor gemixte wijken en investeer in beter openbaar vervoer. Al zeggen de bewoners zelf, geef ons nog maar wat meer parkeerplekken.
22: Opvallende CBS-cijfers in het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt fors toe. Veel vaker dan vroeger gaan mensen na 40 of 50 jaar scheiden. In 2015 was het aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen 8%. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 13%.
2: Volgens relatietherapeuten komt dat onder meer doordat scheiden in de afgelopen decennia maatschappelijk meer geaccepteerd is geworden. Bovendien gaan veel stellen, zodra de kinderen de deur uit zijn of als de pensioenleeftijd in zicht komt, nadenken over hun relatie. En dan blijkt soms dat ze weinig meer met elkaar delen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Your Day Will Come, gezongen door Amy Winehouse. Wildwesttaferelen in het Gelderse Overasselt, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht, waar een bende zwaar bewapende mannen vannacht al schietend door de straten trok richting het huis van Jan G. En dat is niet voor het eerst dat het misging in het dorp en ook daar in de buurt. Contact heb ik met Daan Rieke, verslaggever van de Gelderlander. Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik bedoel, dit huis is niet voor het eerst doelwit geweest. Hè? Wat is er al eerder misgegaan in die omgeving?
1: Ja, het begon eigenlijk 7 jaar geleden, 2019, bij een brand bij dat huis. Na die brand werd een drugslab opgerold op het terrein van dit huis. Daarna bleef het een aantal jaar stil. Er zijn verdachten aangehouden overigens, maar dat waren niet de mensen die in dat huis woonden. Die zeiden er ook niets van af te weten, ook Jan G. niet. En vervolgens kwam het in 2014 tot een schimmig incident in de nacht bij dit huis. Er liepen 2 mensen met machinegeweren door de straat heen. Vertrokken onverrichte zaken weer. Maar het huis werd daarna door de burgemeester van Heumen wel enkele weken gesloten om de bewoners daar in veiligheid te brengen. De omwonenden althans. Een jaar later ging het eigenlijk nog vreselijker mis. Althans, toen werd het huis daadwerkelijk onder vuur genomen. 25 schoten op de toegangspoort. Er werd ook een foto gevonden van Jan G. verscheurd na die beschieting. Op zijn verjaardag, notabene. Er ontplofte een vuurwerkbom bij het huis. Dus dat het er niet pluis was, ja, dat hadden de mensen in en om Overasselt al wel in de gaten. Maar wat er precies speelde en dat het zo groot was, dat had men niet eerder gezien, gemerkt. Ja.
0: Nou goed, nu zijn we in 2026 beland met dit geval vannacht. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. Het is niet zeker, maar goed, zou een link zijn met Bolle Jos. Is dat voorstelbaar, denk je?
1: Goh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Mijn collega's van Parool hebben goed werk verricht. Hebben inderdaad gewezen op links met Bolle Jos. Er zou een kooktransport, zou oneenigheid over zijn ontstaan. Ze wijzen ook op het feit dat er in het verleden contact is geweest. Dat er zelfs veelvuldig contact zou zijn geweest tussen Jan G. en Bolle Jos. En ja, het zou nu mis kunnen zijn gegaan met dat transport. Maar wat mij meer opvalt is dat hier in Overasselt en omstreken de familie van G. woont daar al jaren. G. is hier opgegroeid. Zijn ouders wonen ook nog op het terrein. Dat er iets niet pluis was, dat voelde iedereen aan zijn water. Dat heb je natuurlijk wel vaker in een dorp of een wijk. Misschien heb je het zelf ook wel in je buurt. Er is altijd wel iemand die in oud ijzer handelt of loesje tweedehands autootjes verkoopt. Waarvan je zegt, oh ja, ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar het is er wel eentje van ons. Zo werd er in Overasselt eigenlijk ook naar deze familie gekeken.
0: Ja, misschien zelfs wel. Dat kun je niet langer volhouden, zou je zeggen.
1: Nee, nu zo kijken ze er nu zeker niet meer naar. En naarmate er meer incidenten plaatsvonden de afgelopen 2 jaar, zijn er steeds meer mensen ook wel gaan zeggen van, ja, dit zijn echt landelijke criminelen die zich hier melden. En nou ja, nu is wel duidelijk dat het echt nog veel groter is. Want wat we hier vandaag, vannacht gezien hebben, dat on-Nederlands noemde de burgemeester het. Volgens mij, als je dit in een Netflix-scenario voor een Breaking Bad-film stopt, dan zou je zeggen, dat is ongeloofwaardig. Ja.
0: Daan, nou ben jij een regionale verslaggever voor de Gelderlander. Jij gaat er, denk ik, regelmatig op uit. Dat betekent ook dat je regelmatig in dit dorp bent en ook wel eens in die straat komt en misschien nog wel dichterbij?
1: Sterker nog, 2 jaar geleden ben ik op het terrein geweest. Heb ik met Jan G. gesproken. Het was kort nadat die 2 mensen met mitrailleurs daar door de straat hebben gelopen in de nacht. Ja. En de burgemeester besloot van, nou, G. en familie, jullie mogen hier een tijdje niet wonen. Het is vrij opvallend. Destijds vonden er ook meerdere drugsgerelateerde incidenten, steekincident plaats in dit normaal gezellige dorp. 3000 inwoners ongeveer, voetbalvereniging, 2 carnavalsverenigingen, gezellig dorpshuis, leuke kroeg, vlakbij Limburg. Nou, je kunt je een beetje voorstellen hoe de sfeer in zo'n dorp is. Uh-huh. Dat is niet een dorp waarvan je denkt, nou, daar vinden Bolle Jos-achtige en Willem Holleder-achtige activiteiten plaats. Toch kwamen ineens allerlei vreemde berichten uit dat dorp onze kant op. En toen heb ik me met een collega een aantal dagen in het dorp verschanst en overal gaan praten. En we dachten, ja, we bellen ook gewoon aan bij dat huis van die, van die Jan, waar we die vreemde verhalen over horen. En ineens ging de poort open tot onze verbazing.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe ging dat dan letten? Je had een poort waar je eerst aan moet bellen of zo? Je kon niet gelijk bij een deur?
1: Nee, het is een huis wat een beetje aan de rand van het dorp ligt. Vlak tegenover de voetbalvelden, waar Jan in het verleden ook gewoon een... misschien wel onverdienstelijk speler van een bierelftal was, overigens. er zat een beveiligde poort, zo'n automatische poort naar een lange oprijlaan. Achter die oprijlaan daar staat het oude huis waar Jan denk ik is opgegroeid, de chalet, waar die woont met zijn vriendin en middels twee kinderen. En we belden aan en die tot onze verbazing schoof de poort open. En gebaarde een jonge man, ik denk dat hij destijds 26 was, dat wist ik nog niet, in blauwe overal met klompen aan van kom verder. En met zijn handen losjes in zijn zakken begon hij toen te vertellen dat alle verhalen die over hem rondgingen niet klopten. Dat hij geen idee had waar mensen de verhalen vandaan haalden, dat hij zich in het criminele milieu begaf. En hij zei ook geen enkel idee te hebben waarom mensen met mitrailleurs daar rondom zijn huis zouden lopen.
0: Het is wel opvallend dat iemand dan toch gewoon de poort opent en mensen binnenlaat, pers binnenlaat, vind je niet?
1: Ja, dat vond ik ook zeer te prijzen. We hebben destijds zijn naam ook nog niet opgeschreven. Hij was op dat moment ook nog nergens voor veroordeeld. Ondanks het feit dat er op zijn terrein een drugslab in 2019 gevonden is, is hij daar niet voor veroordeeld. We hebben natuurlijk ook. We leven in een samenleving waarin je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder, inderdaad. Ik had niet verwacht. Als er toch zulke vreemde verhalen over iemand eronder gaan, dat je zo'n jonge knul treft die gewoon rustig wil vertellen wat er volgens hem allemaal wel en niet aan de hand is.
0: Ja, en als je nu dat dorp neemt, hoeveel mensen wonen daar ongeveer?
1: Ja, een kleine 3000.
0: Ja, 3000, dat betekent dat je elkaar doorgaans goed kent. Merk je in de dagen, want je zei, we hebben ons daar verschanst met je collega. Merk je dat daar veel over die plek en over Jan G. werd gesproken toen al?
1: Ja, er werd een beetje gesproken over hem op een manier zoals ik je net schetste. Jan G., we weten dat het daar niet deugt. Ze handelen misschien in zijn auto's, wat niet klopt. Wellicht zit er eens een keer een wietplantage. Ik chargeer nu een beetje, maar ja. het is er een van ons. En het is die oud-ijzerhandelaar waarvan we allemaal weten dat hij een krasje heeft. Maar ja, het is wel de familie G. Ze waren destijds meer geschrokken van een steekincident in een pand met arbeidsmigranten.
0: Ja, maar aan de andere
1: dat
0: kant,
1: was het gesprek van het dorp, van de dag in het dorp toen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je dan op een gegeven moment hoort wat jij net vertelde, dat er 25 schoten worden gelost en dat er een verscheurde foto wordt neergelegd op zijn verjaardag bij de poort, dan ga je toch misschien anders over die mensen en over die plek denken.
1: Ik denk ook dat er sindsdien wel een kentering is gekomen. Ik heb hem laten vertellen dat er minstens één huishouden is in de straat, daar bij het voetbalveld waar de familie G woont, die ook verhuisd zijn omdat ze zich niet veilig meer voelden. Om die reden heeft de burgemeester dus ook 2 maal, als ik me niet vergis, dat huis ook tijdelijk gesloten. Moesten G en zijn familie elders verblijven. Bijvoorbeeld ook na het schietincident, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Dus ik denk dat het beeld toen wel gekanteld is. En ik denk dat de burgemeester ook al langer met deze situatie in zijn maag zat. Maar ja, zolang je niet weet dat er daadwerkelijk dingen gebeuren die niet kunnen, dan sta je vrij machteloos. Ik zou ook niet graag in de schoenen van de burgemeester staan, want die moet ergens dit hebben zien aankomen of voelen aankomen. En nu is wat er nu is gebeurd, dat moet zijn nachtmerrie zijn geweest.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook niet gek. Hij kijkt ook in het rond, dan ziet hij ook dat in Brabant, dit is Gelders, dat er daar toch ook al een soort sprake is van ondermijning van gezag in die regio. En dat tegen zijn plek aan ligt, hè?
1: Ja, we zijn toen ook bij de burgemeester, meneer Minsters, aan tafel geweest. Die heeft ons erop gewezen allereerst dat overal natuurlijk eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, een heel veilig dorp is. Maar hij zei ook, ik ben ook niet blind. We zien wat er in Brabant is gebeurd met veel... Brabant is bijna uitgegroeid tot een soort drugshotspot. Ja. Daar ligt de nadruk ook op, de focus ook op, ook van de politie. Mensen lijken zich wel te verplaatsen. En overrasseld is uitstekende plek om je te verbergen als je je wilt verbergen. Niet zozeer het dorp, maar ook het buitengebied is enorm groot met veel bossen. Het vennengebied, het ligt vlak bij de Duitse grens en vlak bij grote snelwegen, zoals de A73. Ja. Dus de infrastructuur is perfect.
0: Is perfect.
1: Als je dingen wilt doen die niet mogen.
0: Ja. Overigens krijg ik net door dat advies om binnen te blijven is opgeheven voor Over Assel. Dus de mensen, als ze nog een rondje willen maken, kunnen ze dat nu met wat minder spanning doen.
1: Ga jij hier...
0: Wat zeg je?
1: Ik zie het ook binnenkomen, ja.
0: Ja. En nu duikt iedereen hierop. Dat betekent wel dat je een beetje je eenmanspost kwijt bent daar.
1: Ja, die eenmanspost die hadden we al niet meer. Want vandaag liepen we zo'n beetje met de hele redactie rond in Overasselt en omstreken. Okay. En volgens mij hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is afgedaald tot Nieuwsuur om zijn licht over deze zaak te laten schijnen. Maar ik denk wel dat dit toont. Kijk, wij liepen hier al rond in 2024. Toen de rest van Nederland nog niet van Overasselt gehoord had. Dat het regiojournalistiek ook belangrijk blijft.
0: Goed zo dan. En dan is Daan Rieke ook nog live bij het oog te horen geweest. Nou, bijna 9 minuten lang. Dankjewel, Daan.
1: Een slechte aanleiding, Wilfried.
0: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Nou, volgende keer misschien een andere en betere aanleiding. Ik dank je wel, Daan, en succes daar. Dan ga ik naar Den Haag denken, want nu alle schoolvakanties zijn afgelopen, kwam vandaag ook de Tweede Kamer terug van reces. En het begrotingsakkoord dat de coalitie gisteren na moeizame onderhandelingen bereikte, was ongetwijfeld daar het gesprek van de dag, denk ik. Wilma Borgman, ook terug van vakantie?
2: Zeker, al een tijdje hoor, Wilfried. Ik stond al een paar keer voor de deur daar, ja.
0: Ja. Zeg, dat heb je ook gezien, maar ik zag premier Jette en minister Heijnen van Financiën met een stralende glimlach naar buiten komen. Gisteravond was dat, hè. Ze hadden niet alleen een akkoord met hun clubjes, met z'n drieën, maar zelfs een akkoord voor 10 partijen, zei Heijnen.
2: Ja, klopt.
0: Ook de oppositie bediend en prompt had RTL Nieuws de stukken bemachtigd.
2: Mooi, ja.
0: Daar zijn ze weer, de lekken, zoals
2: daar
0: altijd.
2: Daar zijn ze weer, ja, maar deze keer was het toch wel anders dan anders. Ja, want normaal gesproken krijgen de Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer op vrijdag voor Prinsjesdag de USB-sticks met alle Prinsjesdagstukken daarop. En die staan dan op de een of andere wonderlijke, waarlijke wijze daarna ook binnen de kortste keer op allerlei sites en in de Kamer. Deze keer duurt Prinsjesdag echt nog 2 hele weken. Dus dit is echt ongekend snel gelekt allemaal.
0: Dat is heel vroeg, ja. Wat viel er af te leiden uit dat lekken?
2: Nou, die eerste koppen van vanmiddag die gingen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid die in het coalitieakkoord van deze 3 partijen stond. De latere pensioenleeftijd bijvoorbeeld, dat die van tafel is en dat ook andere bezuinigingen op de AOW en op de WIA, dat die worden uitgesteld. Ook de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld, want die zou eigenlijk al komend jaar ingaan, maar dat wordt dus nu later. Dus die eerste berichten die lieten wel wat zoet zien, maar vooral toch zoet voor links. Er kwam bijvoorbeeld ook dik 1 miljard bij voor ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam in de gang vlak nadat dat lek was gepubliceerd een VVD-minister tegen. Nou, die was echt enorm chagrijnig van dit lek.
0: Oh ja, en schiet rechts er dan heel erg bij in?
2: Nou, raad eens wat er dan daarna gebeurde. Nog geen 30 minuten later kwam er een 2e lek. En daarin zaten wonderbaarlijk de cadeautjes voor rechts. Er was ook geld voor de brandstofaccijns, voor infrastructuur, een lagere vliegtaks. 4 miljard ook om innovaties en investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. En er zaten ook nog voor andere constructieve oppositiepartijen allerlei cadeautjes in. Zo wilde 50PLUS, Jan Struijs, die had gevraagd om een vergoeding voor een gordelroosvaccinatie. Nou, die zat erin. De SGP kreeg geld voor gezinnen. En dat is wat Heijnen bedoelde met dat akkoord voor meer dan die 3 partijen.
0: Ja, ik zou dus zeggen, iedereen blij. Dus was de glimlach bij de oppositie net zo breed als bij de premier?
2: Nou, nee, toch niet. Van links tot rechts was men ontevreden hier in de oppositie. Aan de rechterkant mopperden ze op de cadeautjes voor links. En daar, bij links, bij pro, daar vond Jesse Klaver het bij lange na nog niet genoeg. Want, zei hij, ja, de meeste bezuinigingen zijn misschien wel uitgesteld, maar ze gaan toch door, al is het later. En misschien krijgt hij dan met de ene hand een cadeautje, maar met de andere hand wordt dan weer iets afgepakt, zegt Klaver. En dan heeft hij het over de belasting die je moet betalen als je beleggingen hebt, of spaargeld, of een tweede huis in box 3. Die belasting die staat op de nominatie om grondig hervormd te worden. Maar totdat dat nieuwe systeem is ingevoerd, betalen mensen niet de volle MEP. Dat kost de schatkist 2 miljard. Nou, die hele hervorming is ook weer uitgesteld en dat is Klaver een doorn in het oog. En dat laat volgens hem zien dat de echte keuzes over met wie deze coalitie nou zaken wil doen, dat die nog steeds niet is gemaakt.
3: Er was een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze er weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt.
2: Ja, en die eis dat die box 3 hervorming van tafel gaat, die is dus niet ingewilligd. En andere eisen dus volgens Klaver maar voor een heel klein deel.
0: Ja, Wilma, hoe gaat dat dan achter de schermen bij die gesprekken in de coalitie? Ik bedoel, gaat dat dan hard tegen hard? Ja. Is het handje klappen? Geeft iemand toe en zegt de ander, laat maar zitten? Hoe werkt dit?
2: Nou, dit is tot het allerlaatst echt hard tegen hard gegaan. En als je zo luistert naar wat ze bij de oppositie zeggen vandaag, dan heeft de minister van Financiën, Eelco Heijnen van de VVD, die heeft toch wel een heel opmerkelijke rol gespeeld. Die heeft op eigen houtje geopereerd, had zijn eigen onderhandelingsgesprekken. Die praten met de SGP, met Ja 21 op de rechtse partijen. En die twee partijen die verkeerden in de veronderstelling dat zij een afspraak aan het maken waren. En als je met de minister van Financiën praat, dan ga je ervan uit dat die namens het hele kabinet onderhandelt. En dat je dus afstevend op een deal met de coalitie. Maar afspraken om door te praten daarover, die werden ineens afgezegd, hoorde ik vandaag, van Ja 21. En toen bleek dat het helemaal niet namens de hele coalitie was. Dus Heijnen had geen mandaat, zei Eerdmans vandaag.
4: 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig.
2: Ja, naïef en hooghartig. En wij zijn totaal niet serieus genomen, voegde Eerdmans daar nog aan toe. Nou, je hoort hem zeggen, er is in de coalitie niet nagedacht over hoe dit hele project nou een meerderheid moet krijgen. Wie zou dat moeten doen? Dat is toch bij uitstek de premier. Maar die heeft die twee trajecten van Heijnen en van zichzelf niet bij elkaar gebracht. En je kunt toch wel zeggen dat die twee trajecten naast elkaar, Heijnen met de zijne, Jetten met de zijne, dat die echt een groot deel onderdeel van het probleem geworden zijn. Jetten heeft dat niet voorkomen. Pas gistermiddag zijn die twee trajecten bij elkaar gekomen, toen het eigenlijk bijna te laat was. Toen heeft Heijnen de puzzel die jij had gelegd overhoop moeten gooien. En toen waren ze eruit.
0: Ja. Wat heeft deze gang van zaken nu te betekenen voor de coalitieverhoudingen?
2: Ja, diezelfde Eelco Heijnen die stond gisteren nog te verkondigen dat het team zoveel sterker is geworden. Maar vandaag, nog geen dag later, we hadden het net over die lekken. Ja, de coalitiepartijen proberen elkaar de loef af te steken in de beeldvorming. Want je weet één ding, de oppositie heeft die stukken niet. Dus die kan niet lekken. Die lekken komen uit de coalitiehoek. Kan een ministerie zijn, kan een kamerfractie zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kennelijk moest de beeldvorming beïnvloed worden. En dat is natuurlijk geen teken van grote eensgezindheid. En wat we vandaag ook nog hoorden van Brekelmans van de VVD, ook van Bontebal trouwens, dat het ultieme argument om gisteren akkoord te gaan was, we kunnen het niet maken om de boel nu te laten klappen. Ze hebben er dichtbij gezeten, maar uiteindelijk hebben ze gedacht, een kabinetscrisis is echt niet uit te leggen. Dus we moeten het eens zien te worden.
0: Ja. En hoe liggen de verhoudingen met de oppositie?
2: Ja, daar hoorde je vandaag, nou, voor Prinsjesdag hoeven ze bij ons niet meer langs te komen, want wij gaan niet meer praten. En dat betekent, ja, er is gisteren wel een begroting naar de Raad van State gegaan, maar die heeft geen meerderheid. Niemand weet of die het gaat halen of niet. En dat is voor een missionair kabinet, een kabinet dat net van start is gegaan, heel uitzonderlijk. Dus na Prinsjesdag staan er spannende debatten op de rol.
0: Ja, kabinet zit een half jaar, hè?
2: Ja.
0: Zou dit kunnen zijn een soort blauwdruk van hoe het de komende maanden gaat?
2: Ja, ik denk dat je na die maanden en na de afgelopen dagen die conclusie wel kunt trekken. Bij de formatie, de kabinetsformatie een half jaar geleden, hebben ze de gebruiksaanwijzing over hoe een minderheidskabinet een meerderheid vindt. Is dat over links of over rechts? Die gebruiksaanwijzing is toen bewust nog niet geschreven, omdat het gewoon te veel tijd had gekost. Maar die vraag komt telkens terug na Prinsjesdag met al die begrotingen die nog door beide kamers moeten. Want overal moet een meerderheid voorkomen. Dus ja, ik denk dat we hier maar aan moeten wennen, Wilfried.
0: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Wichita Lineman, beroemd country nummer gezongen door Glen Campbell. Probeer ook nog eens een keer de versie uit van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die dan trompet speelt met zanger Nick Cave. Is ook een hele goede versie van dit nummer. Vandaag kwam het boek Chromatic uit over kleur in architectuur. De schrijvers hebben heel veel lof voor de groene smaragd, zoals het gebouw van de Bijenkorf in Eindhoven wordt genoemd. En de BBC zette dat gebouw ook nog eens op nummer 4 in de lijst met de meest kleurrijke gebouwen van de wereld. René Erve is architectuurhistoricus en weet alles van de Eindhovense gebouwen. Dag René.
1: Hoi.
0: Waarom weet je eigenlijk alles van Eindhovense gebouwen?
1: Nou ja, en dan bedenken dat ik helemaal geen architect ben. Sterker nog, ik heb helemaal geen architectuur gestudeerd. Nee, waarom weet ik veel van Eindhoven? Ik heb een boek geschreven over de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En niet zozeer over die gebouwen die hier allemaal staan.
0: Nee.
1: Want die hebben heel wat discussie veroorzaakt. En mij ging het er in eerste instantie om te begrijpen hoe die discussies hebben plaatsgevonden. Vinden mensen die gebouwen nou lelijk, mooi? Of zijn ze omarmd of net niet omarmd? En zeker zo'n stad als Eindhoven is natuurlijk door die snelle groei door Philips, net voor de oorlog en zeker ook in de jaren 60, kwamen hier hele grote gebouwen ineens. En je kunt je voorstellen dat dat nogal wat discussie opriep.
0: Ja, zoals dit gebouw, wat in 69 gebouwd werd.
1: Ja.
0: Wat beschrijf het gebouw eens, zoals het er nu bij staat?
1: Ja, eigenlijk is het is een gemeentelijk monument. Dus het is nog redelijk authentiek, zoals het eigenlijk in 1969 is opgeleverd. Zo ziet het er aan de buitenkant grotendeels nog uit. Alleen als je ervoor zou staan, zeg maar, aan de linkerkant, wat ooit het Piazza Centrum was. Dus een aparte soort warenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal verbouwd. En er is ook een glazen gevel toegevoegd. Die rust een beetje op de Bijenkorf zelf.
0: Ja.
1: Er was toen wel wat discussie over of dat mocht of niet. Maar goed, het gebouw zelf, dus de doos, zoals het ook wel wordt genoemd, die staat er nog steeds zoals die is gemaakt in 1969.
0: Wat grappig dat jij het woord groen nog niet hebt gebruikt.
1: Grappig, hè, ja.
0: Ik heb even foto's bekeken.
1: Een Nederlandse architectuurhistoricus, die praten nooit over kleur.
0: Nee, nee.
1: Dat is een grappige anekdote. Toen de Bijenkorfdirectie in de jaren 60, toen de economische bomen tot in de hemel leken te groeien, zeg maar, op zoek gingen naar een architect, vond de Bijenkorf, de directie, zeg maar, die vond alle Nederlandse architecten te somber. Die maakten allemaal maar gebouwen van glas, staal en beton.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen ze eigenlijk wel snel uit. Als je een beetje de internationale architectuur- en designblaadjes las, bij zo'n Gio Ponti uit Italië.
0: Ja, dat was echt is het overleden, maar een grote naam als
1: zeker,
0: architect.
1: Ja,
0: die heeft dat groen gebruikt. Het is glas volgens mij, hè? Groen
1: nou
0: glas,
1: ja, het is
0: niet?
1: Een glazuur op een tegeltje.
0: Oké. Okay.
1: En daardoor heeft die tegel meerdere schakeringen groen. En doordat die tegels ook nog, zeg maar, twee vormen hebben. Dus je hebt tegeltjes met een soort spiegeling naar binnen en een soort uitstekend diamantvormpje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn ook nog eens verschillend aangebracht in de gevel, waardoor je een soort kleurschakering krijgt. Dus
0: ja.
1: Was ook het effect wat Gio beoogde. Hè? Dus dat hij bij zonlicht telkens een andere soort uitstraling had.
0: Ja.
1: Een soort andere kleureffect. Ja.
0: Maar het gebouw heeft eigenlijk niet een grote faam opgebouwd in Nederland. En misschien ook wel niet in Eindhoven zelf.
1: Nee, dat verbaast mij ook wel een beetje. In die zin, toen ik hier kwam studeren, was ik zelf meteen onder de indruk van het gebouw. Niet alleen, ik heb hier design gestudeerd op de Design Academy. En dus ik kwam er ook heel graag om naar spullen te kijken, om te inspireren. Maar toen ik in de BIEB, want toen ik studeerde was er nog geen internet. Toen ben ik in de BIEB gaan zoeken naar allerlei boeken over die mij konden inspireren. En toen vond ik inderdaad vrij snel een boek over Gio Ponti. En verhip, daar stond het Eindhovense warenhuis in. Dus dat steeg meteen in mijn achting. Ik heb het vanaf het begin ook heel erg in mijn hart gesloten als een bijzonder gebouw.
0: Ja.
1: Maar dat heeft de Eindhovense bevolking blijkbaar wat minder gedaan.
0: Nou, en ook eigenlijk misschien de mensen van nu, het hippe volk, zal ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen dat ik daartoe behoor, maar ik ben al eens een paar keer zo in Eindhoven. Maar meestal word ik door mensen altijd naar Strijp getoond, omdat er al die fantastische gebouwen staan van Philips, zal ik maar zeggen, uit die tijd, die allemaal opgepoetst zijn en waar nieuwe bestemmingen voor zijn.
1: Ja, klopt. Nee, zeker. En dat is ook eigenlijk wel een hele belangrijke kantelpunt geweest in het in de ontwikkeling van Eindhoven. En zeker ook in het besef van een eigen identiteit. Hè. Daarvoor was Eindhoven een hele grijze stad toen ik hier studeerde. Ja, je bleef hier niet. Je ging weg hè, naar je studie. Je ging je heel ergens anders zoeken. Ja. En met name doordat die Philipsfabriek hier op Strijp S zijn mee gaan doen in die nieuwe stad die Eindhoven is geworden. Het is meer een designstad waar creativiteit bruist. En ja. Met de Dutch Design Week en dat soort dingen. Is dat respect voor die oude gebouwen ook zeg maar omgeslagen? Of in ieder geval heeft wortel geschoten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar laten we eens even luisteren wat de mensen in de stad zelf van de Bijenkorf dan vinden.
2: Ik vind het leuk bedacht destijds dat de Bijenkorf er zo uit kwam te zien. Inmiddels vind ik het eigenlijk al een beetje saai, maar goed.
3: Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk. Ja, ik vind de kleur wel mooi.
4: BBC heeft het dus uitgeroepen op nummer 4 van de meest kleurrijke gebouwen ter wereld.
5: Niet verwacht.
6: Die hadden we niet zien aankomen. Maar,
3: ja, dat begrijp ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, het zijn maar een paar mensen, hè. Volkspop leuk, heet ja, dat, hè. Grappig, maar wat maak je hieruit op?
1: Nou ja, kijk. Je kunt mensen die leven vaak in de stad en fietsen dagelijks langs iets zonder dat ze daar echt acht op slaan. En ineens wordt je aandacht daartoe zeg maar getrokken of je krijgt uitleg van iets of je gaat dingen anders zien. En ja, dan stijgt natuurlijk ook zo'n gebouw in je beleving. Hè? Dus daar krijg je meer gevoel bij. En ik denk dat ook voor de Bijenkorf geldt. Het staat al heel lang op die plek. Het is een plek die voortdurend aan het veranderen was. Hè. Er is een fietsenkelder aangelegd. De burengebouw is gesloopt en opnieuw gebouwd. En dus er is heel veel rondom dat gebouw veranderd. Waardoor je misschien die uniekheid, die bijzonderheid van het gebouw helemaal niet meer zo ervaart. En doordat wij het er nu over hebben. En ik ook een beetje uitleg hoe die Gioponti dacht. En dat het een hele andere soort architect was dan Nederlandse architecten. Die dus echt heel erg met verbeelding bezig was. En met inspiratie.
0: Heb jij het idee dat dit gebouw wat beter op de kaart komt te staan?
1: Precies, en ook het idee dat kleur en architectuur een heel belangrijke rol speelt. Ja.
0: Nou moeten we onze rol ook niet overschatten, ook niet van deze uitzending. Ik weet niet of er nou morgen rijen toeristen staan die daar allemaal fotograferend staan, die de groene gevel te fotograferen.
1: Ik hoop het wel eigenlijk. Ik denk zelf. ik denk wel dat dit soort gesprekken en dit soort aandacht voor gebouwen wel heel belangrijk is hoor. Dat zag je ook gewoon toen die Philips gebouwen werden hergebruikt. Ik leidde toen op een gegeven moment een oud medewerker rond en die zei, ja, ik had nooit gedacht toen wij hier werkten dat dit gebouw, uitgerekend dat gebouw waar ik iedere dag gewoon tegenaan schop en waar ik iedere dag ben, dat dat een rijksmonument zou worden. Dus het is wel heel belangrijk dat we in zo'n stad, zeker als Eindhoven, waar een hele sterke sloopmentaliteit heel lang heeft geheerst, dat het van belang is om die waarde van gebouwen toch bespreekbaar te maken en onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.
0: Heel goed, René. Ik ken het als Rotterdammer ook, dat je een soort herwaardering krijgt voor gebouwen waar vroeger om gelachen werd. Dat je in de jaren 60 gebouwen wederopbouw opeens heel mooi kunt gaan vinden. Ik hoop dat ook gaat gebeuren met jullie groene gebouw, met de Bijenkorf in Eindhoven. Dankjewel, René Erve, architectuur historicus.

0: George Michael met Waiting. Psychedelica als MDMA of ayahuasca zijn heel gewild. Niet alleen omdat het recreatief interessant is, maar ook voor therapieën of retretes, rituelen. André van der Braak is hoogleraar filosofie en religiestudie en probeerde het zelf ook uit. En schreef zo het boek Een Stem uit de Diepte. En dat komt vrijdag uit. Ja, André, het boek begint eigenlijk met iets over jouzelf. Dat je op een matje ligt in het bos en je hebt net ayahuasca gedronken. En je raakt de controle een beetje kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het plan?
1: Nou, het plan was natuurlijk om dat zelf ook van binnenuit te onderzoeken. En om niet alleen maar van buitenaf over te schrijven.
0: Ja.
1: Als een wetenschapper. Maar ook zelf een zoektocht naar zingeving aan te gaan.
0: Ja, en wat heb ik gedaan? Kun je even uitleggen wat ayahuasca is?
1: Ayahuasca, dat is een geestverruimende thee uit de Amazonegebied.
0: Uit een struik las ik, hè?
1: Een struik deels. En een liaan. En die worden dan samengevoegd, samengekookt. Dus dat wordt een drank. En dat wordt eigenlijk al heel lang gebruikt in Zuid-Amerika door de shamanen.
0: Ja.
1: Die drinken dat, die krijgen visioenen, die krijgen informatie door, die geven advies dan op basis daarvan.
0: Ja.
1: Dus het wordt er heel lang gebruikt.
0: Ja. En jij nam een paar flinke slokken. En wat overkomt je vervolgens? Dat duurt even, maar dan?
1: Dat duurt even en dan, dan kom je echt bijna in een andere wereld terecht. Hè? Dus het is een beetje zoals het nemen van de rode pil in die film van The Matrix.
0: Ja, oké. Okay. Je komt in een andere wereld, zeg je. Wat was de wereld waarin jij verkeerde toen je het gebruikte?
1: Nou, je merkt gewoon dat je hele manier om je te oriënteren, dat valt eigenlijk weg.
0: Ja, dat zou wel angstigend kunnen zijn. Maar dat is het dus niet, kennelijk, of wel?
1: Het kan soms ook wel een beetje beangstigend zijn.
0: Daarom maar
1: is het
0: in jouw geval?
1: Ik vond het ook wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het ook een hele goede ervaring en een hele mooie ervaring.
0: Ja, want wat deed je eruit?
1: Nou,
0: wat deed je dan op?
1: Je krijgt eigenlijk een soort andere kijk op jezelf. Hè? Het is alsof je kijkt in de spiegel en je ziet allerlei dingen over jezelf.
0: En zie je dan jezelf? Of zie je beelden? Zie je scènes?
1: Het kan van alles zijn. Je ziet beelden, je ziet scènes. Je hoort misschien een stem.
0: Ja.
1: Hè? Ik hoorde ook een stem uit de diepte.
0: Ja, dat komt veel in je boek terug.
1: Ja,
0: dat er meerdere stemmen in je hoofd kunnen leven. En daar zijn mensen die zijn daar heel bang voor. Maar jij omhelst die stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat het beter is om daar niet bang voor te zijn, maar om dat te omarmen en om ernaar te luisteren. En misschien ermee in een dialoog te gaan.
0: Ja. En waarom ging je dit experiment aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zingeving. Hè? En ik was zo'n heel religieus jongetje.
0: Katholiek. Las
1: en,
0: ik.
1: Toen werd ik boeddhist. En later ging ik ook nog naar een guru in Amerika. Dus ik heb een hele zoektocht achter de rug van zingeving. En toen hoorde ik over ayahuasca en de ceremonies met ayahuasca. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En ik was erg onder de indruk. En in mijn werk op de VU onderzoek ik nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving. Dus ik heb veel geschreven over boeddhisme, meditatie en yoga.
0: Maar nu ligt de nadruk toch ook wel echt op psychedelica.
1: Maar nu zijn psychedelica ook bij de jongere generatie. Dat is eigenlijk veel meer in. Want vroeger was het van je ging misschien backpacken naar Nepal en dan op zoek naar een guru
0: of de verlichting. De hippies, dat, 60's.
1: Ja. Maar nu gaan jongeren die willen naar Peru en een sjamaan ontmoeten en één worden met de natuur en ayahuasca drinken. Dus dat is echt een verschuiving.
0: Ja, terwijl volgens mij, als ik het goed begreep, psychedelica voor een groot deel is eigenlijk verboden, toch?
1: Psychedelica zijn verboden in Nederland.
0: Op twee na of zo?
1: Nee, ze zijn bijna allemaal verboden. Hè? Ja. Alleen ketamine, dat is dan wel legaal, omdat het al een geneesmiddel is dat wordt gebruikt. Ja, maar het staat allemaal.
0: Truffel ook, hè?
1: Truffels zijn ook nog legaal, dat klopt. Ja. Maar verder is het inderdaad niet toegestaan.
0: Ja.
1: Maar in Zuid-Amerika zijn ze wel legaal in Brazilië. En in delen van Amerika ook. En
0: maar zeg je nu met dit... Kijk, we kunnen nooit alles behandelen uit je boek. Want
1: nee, natuurlijk niet.
0: Maar als je dit nu neemt... Hè, mensen zijn defensief als om die psychedelica. En jij zegt in jouw wereld, waarin jij zit... We moeten hier verandering in brengen. We moeten ermee aan de haal. We moeten het gaan gebruiken op allerlei manieren.
1: Nou, ik denk dat er veel meer deskundigen, steeds meer mensen zijn, psychologen, psychiaters, die zeggen dat psychedelica ook enorme voordelen kunnen hebben, mits ze onder goede omstandigheden worden gebruikt.
0: En goede begeleiding.
1: Goede begeleiding. En dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja.
1: En juist omdat het nu niet legaal is, zie je dat er een beetje een soort Wildwest-situatie komt, hè, waarin allerlei mensen dat zelf gaan aanbieden en zichzelf sjamaan gaan noemen.
0: Ja, en dat propageer je hier helemaal niet. Niet met de boeken nu ook.
1: Dat helemaal niet. Nee,
0: want er zijn ook wel gevaren aan. Kun je jezelf, verliezen?
1: Nou, ik denk dat het gevaar is. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, kunnen ook sterke emoties hebben. Alles kan worden uitvergroot. Ja. Dus je moet het wel doen onder goede begeleiding, dat je veilig voelt.
0: Maar het gaat je in feite om de zingeving. En nu hebben we het dan over dat psychedelica daar iets bij kan betekenen.
1: Ja, want mijn boek gaat toch op psychedelica en zingeving. Ja. En de zingeving, dat is het andere verhaal. Ja, er is gewoon een enorme zingevingscrisis. Vroeger hadden mensen een soort zin van hun leven en een groot verhaal om in te geloven. En er waren autoriteiten die je konden vertellen waar het leven over gaat.
0: Ja, van de kerk of school.
1: Van de kerk of school, of socialisme, of de vakbond. Maar tegenwoordig zijn die er eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
1: niemand weet het.
0: We kijken veel op onze telefoon. Daar vinden we misschien iets aan zingeving, of denk je van niet?
1: Heel weinig.
0: Ja?
1: Want ik denk zelf, en daar schrijf ik ook over, dat zingeving heeft te maken ook met het zoeken naar verbinding en resonantie. En in contact staan en je laten raken door dingen. En dat wordt voor ons eigenlijk steeds moeilijker. En sociale media waren ervoor bedoeld om meer verbinding te scheppen. Maar tegenwoordig zitten mensen meer in hun eigen bubbel. Dan zit je in de trein en dan zit iedereen op zijn eigen telefoontje in zijn eigen bubbel.
0: Ja, maar
1: het wordt gewoon steeds
0: moeilijker.
1: Maar
0: hoe oud ben je als

0: eenzaamheid, depressiviteit, zinloosheid. Dus er is echt een grote vraag naar, ja, waar gaat het eigenlijk over? En dat is heel moeilijk, want ja, tegenwoordig wordt je geacht het allemaal een beetje uit jezelf te kunnen halen. Hè? Je eigen zin te kunnen maken. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
1: Ja. Dus kan het helemaal geen kwaad om het op allerlei manieren te zoeken. Je eigen zingeving. En misschien ook helemaal geen kwaad om het te vinden. Misschien in psychedelica met begeleiding van mensen.
0: Precies, ik wil niet zeggen dat iedereen aan de psychedelica moet. Maar het is een mogelijke poort naar zingeving die de moeite waard is om te onderzoeken.
1: Ja, ja. Nou, je hebt er een heel boek over gemaakt, 200 pagina's lang. Je krijgt er een feestje voor bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wordt echt serieus genomen, zal ik maar zeggen. Dat kan nooit kwaad.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja. Ja. En vanavond nog een slokje ayahuasca, of niet? Of gelijk naar bed?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Oké. Veel succes. Ik dank je wel, André van der Baak, met het boek dus Een stem uit de diepte vanaf vrijdag te krijgen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
2: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
0: En schrijver Roxane van Ypres over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
3: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel. Middernacht.
12: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerika

0: Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd.

0: De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.